0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. De week van de
0: 70's. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. De laatste buien trekken weg. Minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag. Met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De week van de 70's. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
3: Utrecht. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nune kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
2: Terug naar de jaren 70.
4: Wie ligt er nog op zijn bed? Vader verband.
5: Ik wist voordat ik keer erop was toen hem.
4: Ik
6: de week van de 70's.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: trieste verhaal.
1: Ja, een trieste verhaal, maar zo heel triest was het plaatje natuurlijk niet, hè. Norma Jean, Who Wants to Be a Movie Star, het verhaal van Marilyn Monroe. Uit 1975, Norma Jean van Cunningham. 6 over 6, een hele goede morgen. Je bent bij Utrecht is wakker en je bent er vroeg bij, ik ook. Ik moet je wel zeggen, ik stond vanmorgen op en ik dacht, ik ga lekker even douchen. En ineens was het hoog tijd om de deur uit te gaan. Dus in een sneltreinvaart hier naartoe gereden. En zo'n zin in de dag en zo'n zin in wat een rare dag gaan we misschien over krijgen qua weer, denk ik dan. Want het was gisteren ook even, toch in de avond, heel veel regen in ene. Of veel regen in ene was nattigheid. Het was drukkend warm en dat gevoel van dat drukkende warm heb ik nog steeds. Toen ik de deur uit ging, dacht ik echt van, die afkoeling had ik wel graag gewild. Maar dat was niet het geval. Meer over het weer gaan we horen vanmorgen van Jordi Bloem. En trouwens de hele dag informeert hij ons over het weer voor Midden-Nederland. Dus hoe staan we er het weekend voor? En ook de dag van vandaag, hoe gaan we dat doorkomen? En in Utrecht is wakker natuurlijk diverse onderwerpen. En ik wil je er heel graag bij betrekken. En dan heb ik het met name over het voetbal. Daar kom ik dan zo meteen op terug. Vanwege het feit dat we een mooie vraag hebben gesteld op onze Facebook van Radio M Utrecht. Met lekker veel muziek. Goedemorgen, hier is Anita.

Intruders and She's a Winner. En ja, je bent altijd een winnaar natuurlijk. Everyone's a winner. Misschien komt dat nummer ook nog wel voorbij bij Utrecht is Wakker. Of bij de andere programma's. Vanaf 9 uur trouwens, de top 100 van 1978. Je zult ongetwijfeld, als je van voor die tijd bent, misschien ook wel herinneringen hebben aan de film Grease. Of iets anders uit de jaren 70. En met name dus uit het jaar 1978. Ik kom daar straks wel even op terug. 1978, maar vanaf 9 uur dus de top 100 van dat jaar. Met in elk geval mooie herinneringen van hieruit. We gaan onder andere vanmorgen praten in Utrecht Wakker over de kosten die de gemeente Utrecht uittrekt voor ambtenaren. Die zijn die kosten in 4 jaar tijd met tientallen procenten gestegen. Inmiddels wordt er bijna 590 miljoen euro uitgetrokken per jaar voor het ambtenarenapparaat. Wat krijgt de stad daarvoor terug? We gaan het vanmorgen horen van onderzoeksjournalist Bijou van den Borst. Die heeft het uitgezocht voor ons. Utrecht is Wakker met zometeen. Dus even kijken naar de kranten van vandaag. Wat staat er op de voorpagina's? Wat brengen ze op deze vrijdag de landelijke kranten? Eerst nog even genieten van de muziek van Emmylou Harris. C'est la vie. Ja, jongen.

Desmond Dekker ook. Hij is met dit nummer uit de 70s en ja, die jaren 70. Wel leuk toch om te horen, die muziek. Ik heb nog veel meer muziek voor je. Ik zei al, zo meteen kijken we naar de kranten. Ik leg ze nog even terzijde, zoals dat mooi heet. Die uitdrukking kon je in de jaren 70 ook gebruiken. Want ik kijk eerst even naar de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Want daar staat zoiets leuks op. Als je van voetbal houdt of als je van winnen houdt. Want je weet, als je wint, heb je vrienden. Dat was overigens een nummer uit de jaren 80 van Henny Vrienten en Herman Brood. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het over eerst de Duitsers en daarna de Argentijnen. Ik heb het over voetbal. Ik heb het over de twee verloren WK-finales in de jaren 70. En ja, de kenner weet het en heel veel mensen weten dat het was 1974 en het was 1978. De eerste, de Duitsers. We moesten voetballen tegen het toenmalige West-Duitsland trouwens. En we verloren in die finale. En dat deden we ook 4 jaar later van de Argentijnen. Na verlenging werd het 3-1 voor de Argentijnen. Ja, ja, dat is triest. Maar heb je er goede herinneringen aan? Ik kom wel met een herinnering zometeen hoor. Want ik heb die wedstrijd, die van 74, als kleine man zeg maar, wel mogen kijken op een kleurentelevisie. En dat was sowieso heel bijzonder, want wij hadden thuis geen kleurentelevisie. Dat duurde nog 2 jaar. Dat is ook heel ouderwets zoals ik dat zeg, kleurentelevisie. Ja, inderdaad, voor die tijd was het bij ons thuis in elk geval zwart-wit. En bij heel veel mensen trouwens. Maar eerst de Duitsers, daarna de Argentijnen. De finales in 1970 van het wereldkampioenschap voetbal. Heb je daar herinneringen aan en wil je dat met me delen? Dat kun je gelijk al doen op de Radio M Utrecht Facebookpagina. Of je doet dat natuurlijk via de RTV Utrecht app, want ook daar kijk ik even naar. We praten daar uitgebreid over, ook vanmorgen in Utrecht is wakker. Ciao.

0: The Middle of the Road, of Middle of the Road zonder deur, mag je ook zeggen. De muziekstroom en ook de naam van de groep, in dit geval Soleil Soleil. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ik heb alvast even een voorzet gekregen van Jordi vanuit zijn weerkamer. Wat krijgen we vandaag voor Midden-Nederland aan weer voorgeschoteld? Nou, die zomerzon die laat zich echt wel goed zien. Die is er al vroeg bijgekomen. Vanochtend begint dan ook al warm met een middagtemperatuur die gaat klimmen tot een graad of 33. Ik zucht maar heel voorzichtig, de tropische 33 graden wordt bereikt. Maar wel met een briesje erbij, uit het zuiden of zuidoosten. En ja, als je het vergelijkt met gisteren, en doen we gelijk maar even, dat is dat een graad of 3 warmer dan gistermiddag dus. Nou, vanavond en de komende nacht passeren misschien nog wat buien met onweer en plaatselijk hagel, zware windstoten en slagregens. Het is een compleet contrast als je het zegt dat het 33 graden wordt. Maar tropisch, het kan allemaal. We krijgen echt die toelichting wel van Jordi. 6:50 vanmorgen in ons programma Utrecht is wakker.
1: Vanavond 7:00, 70s disco.
2: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
1: Utrecht is wakker met Bob.

0: nog wel. En John Oates, ja, die begon in de jaren 70 met het maken van muziek. En dat deden ze hartstikke goed. En in de jaren 80 waren ze nog succesvoller. Maar deze kwam echt wel uit de 70s. You're a rich girl. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. I'm not only a lonely boy anymore. Want Robert-Jan Boy is bij mij in de studio binnengekomen. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Overigens zit er een complete redactie. Luc zit er en Bas zit er. En Kees is er zometeen ook voor het nieuws. Die had ik natuurlijk ook al gezien en gesproken. Dus, maar alleen in de studio. Ja, jij bent erbij gekomen nu. Maar je gaat ook weer op pad natuurlijk vandaag.
1: Ja, je
0: voor
1: moet
0: Utrecht
1: het straks weer helemaal alleen doen, Bob.
0: Het is allemaal wat. Ja. Gelukkig zijn er al heel veel mensen die hebben gereageerd op het voetbal. Want dat is de vraag. Heb je dat voetbal meegemaakt in de jaren 70? En zowel hoe... En dan heb ik het over de WK-finale van 1974 tegen West-Duitsland.
1: Ja.
0: En 1978. Heb jij daar herinneringen aan of niet eigenlijk?
1: In 74, 78 had natuurlijk nooit gehouden mogen worden. Actie Bloed aan de Paal, Freek de Jonge.
0: Nou, dat zeg jij inderdaad, ja. Want dat is voor mij ook wel een herinnering die ineens boven komt.
1: Ja, vergelijking met nu natuurlijk het WK. Mag dat wel gehouden worden eigenlijk? Kun je ook van alles over zeggen?
0: In ieder geval een paar jaar geleden ook.
1: Ja, 4 jaar geleden ook, inderdaad.
0: Ja, dat was ook omstreden.
1: Ja. Maar absoluut. Maar nou ja, 74 weet ik nog wel.
0: Tegen West-Duitsland voetbalden we, hè, in de
1: finale. Ja, zeker. En natuurlijk, dat er zal wel te sprake zijn gekomen... de beroemde uitspraak van Herman Kuiphoff.
0: Nog niet hier.
1: Zijn we er weer ingetuind.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, ik weet dat. Toen zaten wij in Friesland op een camping met de familie. En toen werd er wel, met name niet door mij... Ik was natuurlijk wat jonger in ieder geval.
0: Ja, precies. Ja, ik ook. Ja.
1: Wel door de ouders, et cetera. Opa en oma's. Gaan zo maar doorgekeken naar voetbal.
0: Het voetbal. Kun jij je herinneren? Ik wel namelijk. En daar kwam er net al even op in de uitzending. Of je dat in kleur hebt gezien, die wedstrijd. Want weinig mensen hadden nog maar kleurentelevisie in 1974.
1: Dat klopt, inderdaad. Ja, dat ging in cafés en zo, hè?
0: Ja.
1: Met hagel en donder erbij, heb ik me laten vertellen. Dat was echt een Fries drankje in die tijd.
0: Oh, echt waar? Dat weet ik niet.
1: Van, Jouren, het Nannewiet, daar zeilden wij toen.
0: Oké, wat grappig, joh. Wat leuk. Leuke herinneringen.
1: Ja, in die tijd, 74, inderdaad leuke herinneringen, ja. Inderdaad. En WK is ook, daar is van alles over te vertellen natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja, wij zaten inderdaad met heel veel mensen zaten te kijken naar een klein kleurentelevisietje. Dat hadden ze daar staan, bij familie, zeg maar. En we zaten al met 20 man in een hele kleine ruimte. Zaten wij te kijken naar een portable kleurentelevisie. Naar die wedstrijd dus.

0: 74. Maar goed, het liep niet goed af voor Nederland. Net als in 78, niet trouwens, we verloren in die finales. Facebook, Radio en Utrecht, daar kom ik zo meteen op terug. Want er zijn in feite al heel veel reacties gekomen. En ook via app trouwens, de RTV Utrecht app. Goed, jouw herinnering heb ik al even gehoord. Maar we weten nu nog niet wat je gaat doen vandaag voor Utrecht is wakker. Waar ga je naartoe?
1: Dat komt nu. Ik ga naar Eemnes toe. Ja. En ook naar het huis van Eemnes.
0: Ja.
1: Heeft te maken met een toneelstuk dat morgen wordt opgevoerd. Weer op Vluchtelingendag.
0: Ja, ja.
1: En dat is een bijzondere samenwerking tussen toneelvereniging Deo et Arti en een aantal vluchtelingen.
0: Ja.
1: Ze brengen een stuk samen op de planken.
0: Wat mooi.
1: Naar aanleiding van een boek dat gaat over het wachten in een AZC.
0: Ja.
1: Wat doet dat met je? Hè? Je komt vol dromen, kom je over de toekomst, kom je aan in een land. En dan is het eindeloos wachten en nog eens wachten. Ja. We krijgen echt een inkijkje wat dat doet met een mens. En nogmaals, een bijzondere samenwerking tussen mensen die hier geboren en getogen zijn. En mensen die dus hier nieuw zijn. Ja,
0: die gevlucht zijn uit hun moederland. En die bij ons een stek hebben of een nieuwe stek krijgen.
1: We gaan een van hen spreken die al enige tijd in Nederland woont, maar die het wel meegemaakt heeft. We gaan praten met de regisseur.
0: Ja.
1: En met iemand die op de djembe gaat spelen en ook nog gaat zingen. Mm-hmm. Erbij.
0: Wat is dat ook weer voor instrument?
1: Een trommelinstrument.
0: Oh ja, ja, ik zat te denken aan een snaarinstrument. Dat is een trommel inderdaad. Ja.
1: Ja, ja. Ja. Dus dat wordt allemaal morgenavond uitgevoerd in het huis van Eemnes.
0: Kijk eens aan.
1: En het is natuurlijk heel actueel gezien de actualiteit als je gaat...
0: zeker.
1: Hoe de vluchtelingen ontvangen worden tot dusver in Nederland is van alles over te zeggen natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik zat even een spreekwoord op te zoeken.
0: En?
1: Wat gij niet wilt dat u geschiet,
0: doet dat ook een ander niet. Toch?
1: Ja. Dus wil jij van noodopvang naar noodopvang gesleept worden, s'avonds laat en dan weer terug naar de avond, et cetera. Heel lang wachten in AZC omdat er geen plek is elders. Ja, hè?
0: Ja.
1: Hoe zou je dat zelf vinden? Verplaatsen in de ander is dan de boodschap van dat toneelstuk. En kijk of je dan ook zal handelen zoals nu gebeurt in Nederland. Dat is eigenlijk de portée van het toneelstuk, heb ik begrepen.
0: En jij zegt dus dat wordt morgenavond opgevoerd, maar vanmorgen gaan we er al heel veel over horen dus.
1: Ja, we krijgen geen demonstratie dat er al een stukje wordt gespeeld.
0: Nee.
1: Dus het is met een beperkt gezelschap, maar we gaan wel meer erover horen. Over hoe het tot stand is gekomen en waar het dan precies over gaat. En met een boek te maken. En een van de betrokkenen heeft het dus zelfs allemaal meegemaakt.
0: Kijk eens aan.
1: Dus we gaan er in ieder geval meer over horen. De nieuwsgierigheid wordt geprikkeld.
0: Zeker wel. Nu al, moet ik je zeggen. We moeten nog even wachten. Na 7 uur hoorde ik
1: even.
0: Om 7:30 uitgebreider.
1: Ja, absoluut.
0: En zo van een uurtje. Hey, dankjewel voor de toelichting alvast. En goede reis naar Eemnes. Het huis van Eemnes.
1: Het huis van Eemnes. Ja, dat dient als voorbeeld overigens ook voor bijvoorbeeld, eventjes heel snel uit mijn hoofd, Rens Wouden.
0: Kijk eens.
1: Waar ze ook bezig zijn met een soort huis van Eemnes. Ze zijn er op werkbezoek geweest om te kijken hoe het kan.

0: een van de grote hits van Billy Ocean uit de jaren 70. En ook hij was populair in de jaren 80. Trouwens, in de jaren 90 was hij er ook nog. En tot op de dag van vandaag kan hij nog zijn noten laten horen, want hij heeft nog steeds een gouden keel. Billy Ocean bij Radio M Utrecht brengt mij bij de kranten van vandaag. Ik heb ze op een klein pakketje ik heb ze even een beetje ontvouwd. Ik wil alleen de voorpagina's even heel kort aan je voorleggen. Kerncentrales in de Eemshaven, vraagteken. NRC vanmorgen, in aanleiding van het nieuws dat gisteren naar buiten kwam, dat wat betreft de bouw van, als er kerncentrales gebouwd gaan worden, de enige twee plekken zijn in Nederland waar het echt effectief is. De provincie Groningen is dus ook in beeld. Maar er staat, doe ons dit niet aan. Hier speelt al genoeg. Ik maakte gisteren al de opmerking in Utrecht dus wakker. Na het gas wordt het dan nu deze discussie. Moeten daar kernenergie vandaan gaan komen in de nabije toekomst? Dat duurt natuurlijk wel een aantal tientallen jaren voordat het terecht is, maar je kunt het je voorstellen. Een groot artikel vandaag in NRC op de voorpagina. De Volkskrant heeft het over zwarte Amerikanen die opnieuw worden achtergesteld. Want vandaag vieren de Amerikanen de afschaffing van de slavernij. 161 jaar geleden. In Memphis is weinig reden tot vreugde. Correspondent Maral Nossat, die heeft dat in kaart gebracht. Door het hertekenen van de kiesdistricten worden zwarte Amerikanen opnieuw gemarginaliseerd. Precies. De staten die vroeger de slavernij wilden behouden, willen nu de macht van zwarte kiezers verzwakken, zo schrijft de krant. Het Algemeen Dagblad heeft het op de voorpagina over 10.000 zwaardere misdrijven niet onderzocht door de politie. Ja, met die 10.000 aangifte van geweld, zedenzaken, overvallen en brandstichting bijvoorbeeld, daar gebeurt niets mee. Vaak omdat er geen tijd en agenten zijn om die misdrijven te onderzoeken. De Telegraaf brengt ander nieuws op pagina 1. Een slecht signaal naar meisjes. OM-baas hekelt verdediging in de zaak Borsato. Rinus Otte, de topman van het Openbaar Ministerie, vindt de lage straf van de ex-advocaat Ines Wesky verbijsterend. Dat zegt hij in een interview met de krant. Wesky werd ondanks zeer zware misdrijven... zoals het doorspelen van berichten van Ridouan Taghi als een criminele organisatie veroordeeld tot 42 dagen celstraf. En de voorzitter van het college van procureurs-generaal zegt verbaasd te zijn over de hardheid en de hoge toon in de zaak Wesky. Die zaak is ons niet in de koude kleren gaan zitten. Aldus Otte op de voorkant van de Telegraaf. En Trouw er nog even bijgepakt, natuurlijk als vijfde landelijke ochtendkrant in willekeurige volgorde. Het personeelstekort leidt tot gaten in de kraamzorg. Grote zorgen bij een 100-tal hoogzwangere vrouwen in Utrecht. Hun kraamhulp heeft afgezegd. En in Zuid-Limburg gebeurde dat onlangs ook al. Zometeen het weer voor Midden-Nederland met Jordi Bloem. Even kijken of Jordi er al is. Jordi, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Goed zo. Gaan we samen eerst nog even luisteren naar een van de grote hits van de Hollies. Sandy. Vind je dat goed?
1: Ja, heel leuk.
0: Ja. Oké, tot zometeen. Hè? Het weer voor Midden-Nederland. Het is nu 6:50. Zometeen.

0: Français, die inderdaad bezongen door de Hollies. The 4th July, the 4th of July. En dat hoort er ook nog even bij. Bij moet ik natuurlijk zeggen, maar anders rijmt het niet. We hoorden zijn stem al. Goedemorgen, Jordi.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Jij bent er de hele dag bij om het weer een beetje toe te lichten. Nou ja, gisteren zei Margot, en de aanloop maakte ze de hele week al bij ons in de uitzending, dat het op een gegeven moment wel misschien los zou barsten gisteren. Ja, ik weet niet hoe dat in Midden-Nederland overal zich hetzelfde heeft gemanifesteerd, maar ik zag ineens donkere wolken. En ja, het begon toch een beetje te spetteren. Maar keek ik bij wijze van spreken 20 kilometer verder, als ik naar de lucht keek en ik schat het ongeveer in, leek het me helemaal droog.
1: Ja,
0: en
1: dat klopt.
0: Van alles en nog wat gehad gisteren?
1: Nou, het viel met het onweer eigenlijk wel mee of tegen. Ja, er zijn mensen die dat altijd geweldig vinden. Ja. Ik was gisteravond nog even in Veenendaal. Ja, een paar druppen heb ik eigenlijk gehad. Ik zag ook donkere luchten. Die kwamen opzetten, maar ja, ik vond het eigenlijk een beetje tegenvallen. Ook een beetje als onweersliefhebber, als weerliefhebber.
0: Ja.
1: Nee, het viel mee.
0: Nou, weet je wat ik had? We waren nog even weg en ik had mijn zonnescherm uit. En wij zitten op een gegeven moment niet zo ver van huis, een minuutje of 10 of zo. En toen dacht ik, oh, dat zonnescherm, is dat wel slim? Want de lucht werd in ene heel donker.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Nou ja, toen we weer thuis kwamen, een kwartiertje, 20 minuutjes later of zo, was er niet zoveel aan de hand. Beetje nat geworden. Maar ooit is het een keer misgegaan bij mij, dat ik een zonnescherm had. En toen heeft het zoveel geregend. Ik kwam toen thuis en dat was een hele zak hing er met water. Ja, die heeft het ding van de muur getrokken, hoor, moet ik zeggen. Maar dat was gisteren dus niet het geval. Voor de duim.
1: Nee, nou ja, misschien dat het vanavond wel kan, maar ook dan is het maar de vraag hoe zwaar het allemaal wordt. Dus er is wel een kans op. Ook het KNMI heeft het erover, ook een code geel, ook nog steeds vanwege die hitte, waar we nog over moeten hebben. Maar vooral ook die buien, die kunnen heel zwaar worden, want we zitten wel in een hele onstabiele, vochtige, warme lucht. Dus alle ingrediënten zijn aanwezig om die hoosbuien wel te bewerkstelligen. Maar soms wil de atmosfeer toch wat anders. Is de lucht net wat droger of is de temperatuur net niet hoog genoeg? Het zijn soms subtiele verschillen die maken of een bui echt heel zwaar wordt of dat het meevalt.
0: Hey, maar die middagtemperatuur die gaat heel erg klimmen. Hè? Dus het is, waar zitten we nu ongeveer op qua temperatuur?
1: Ja, de afgelopen nacht was het toch, zeker in het buitengebied, net onder de 20 graden. Dat was best wel lekker. Ik heb nog wel redelijk geslapen, moet ik zeggen. Mm-hmm. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar...
0: Ja, prima.
1: Ja, hè? Nou, op dit moment is het 19 graden al buiten, dus dat is al warm. En weldra zitten we op de 20, dat gaat natuurlijk heel snel. En we hebben uiteindelijk in de loop van de middag, denk ik, 33 graden op de thermometer in Midden-Nederland. Dus dat is duidelijk warmer dan gisteren. 3 graden warmer dan gisteren. Gisteren hebben we officieel net niet de 30 graden aangetikt. Maar het was wel in de beeld de eerste zomerse dag. En dat zeg ik omdat we heel misschien dus vanaf vandaag, of eigenlijk vanaf gisteren al, zijn begonnen aan een hittegolf. Maar dan hebben we nog wel 3 tropische dagen nodig in een reeks van tenminste 5 zomerse dagen. Maar die kans is wel erg groot dat we dat gaan halen.
0: Ja, dus dat zijn een paar dagen van 25 graden. En dus
1: ja, tenminste 5 dagen zomers, 25 graden of meer. Maar die moeten aaneengesloten zijn. Ja. Moeten niet onderbroken worden. En in die reeks mogen er tenminste 3 losse tropische dagen voorkomen. Dus die hoeven niet allemaal achter elkaar voor te komen.
0: Nee, dat is een ongeschreven regel dat het allemaal zo hoort.
1: Ja, dat heeft het KNMI destijds bepaald. Ja, daar houd ik maar aan, Bob.
0: Ja, dat is goed, ja. Maar vandaag dus gaan we die 30 graden waarschijnlijk wel overschrijden in Midden-Nederland.
1: Ja, dat gaan we wel redden. Ik zag in het zuiden van het land zie ik temperaturen 35, 36 graden, daar nog wat heter. Eigenlijk zit heel Nederland wel in die hete lucht vanuit Frankrijk. Ik zag gisteren bij Parijs ook al zo'n 36, 37 graden. Nou, die lucht, daar zitten we vandaag in. Het is ook een beetje onstabiel. Het is aardig wat zon, hoor, maar dus in de loop van de dag ook een kans op een regen- of onweersbui. Vooral vanavond, deels vannacht, zouden dan een paar knijters van buien kunnen passeren. Ja? Zouden. Toch even de vraag. Het blijft erg warm ook vannacht. Temperaturen 19, 20 graden ongeveer. Met een hoge luchtvochtigheid. Ja, de warmte is niet heel fijn, moet ik zeggen.
0: Nee, ik denk dat veel mensen daar moeite mee hebben. Ja. Ook omdat het gewoon, je kunt je niet wapenen daartegen. Ja, je kunt allerlei maatregelen nemen. Mm-hmm. Dat is wel wapenen. Maar aan de andere kant, die hitte ineens is er ook. Hè. Het is ineens...
1: Ja, je hebt geen tijd om te wennen, zei Margot van de week al terecht. Ja, en voorlopig laat die zomer ons ook nog niet los, Bob, de komende dagen dus.
0: Ja. Zeg Jordi, we gaan voor wat betreft de komende dagen nog meer van je horen. In het volgende uur nemen we wat meer de tijd en dan kun je wat meer toelichten. Goed, maar vandaag dus de dikke 30 graden in Midden-Nederland. En mogelijk gaat het dus een klein beetje regenen en er kan van alles bij zitten. Dus.
1: Want als er een bui, het kan ook meteen een bui zijn met hagel, slagregens en zware windstoten.
0: Ja,
1: dus denk aan uw zonnescherm. Ja, het is soms wel heel vervelend ook dit weer. Het is ook heel lastig ook met die bui, want elke computerberekening doet dat anders.
0: Ja, op zo'n manier, ja. Hey, dank hiervoor en tot het volgende uur, zo ongeveer 7:50, dan hoop ik je graag weer te begroeten.
1: Ja. En dan zoek ik naar een beetje wat warme, hete weerspreuk.
0: Is Ja, nee, dat lijkt me fantastisch. Tot zo, hè.
1: Tot straks, hoi.
2: Bij Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
3: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
2: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag. 5 uur, Radio M Utrecht.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Radio M Utrecht.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
7: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
6: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
8: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
6: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
0: Dit is Utrecht, is Wanker Radio en Utrecht. Het is 7:02 inmiddels geworden. Kees Dorenstein bij mij weer in de studio. Want je was al even wezen buurt hier. Wat ik dan in de uitzending heb en wat jij gaat doen en zo.
9: Ja, precies. Dan zijn we een beetje op de hoogte. Hè. Anders kom ik zo binnen en denk ik, Bob, waar ben je nou weer mee bezig?
0: Daarom, ja. Hey, de hele vrijdagochtend in elk geval ben je erbij voor het regio nieuws hier bij Radio en Utrecht. Wat hebben we in het nieuws, bulletin?
9: Nou, het aantal ambtenaren bij de gemeente Utrecht is de laatste jaren gegroeid naar bijna 6300. En de kosten zijn gestegen met 42% naar 586 miljoen euro, blijkt uit onderzoek van U-Stad. De stijging van het bedrag komt niet omdat er per se meer ambtenaren bij zijn gekomen het afgelopen jaar, maar vooral omdat ze meer zijn gaan verdienen. En zometeen schuift de verslaggever ook aan die dat heeft uitgezocht om uit te leggen hoe dat dan zit, of dit een probleem is of niet. Nou, daar spreek jij mee, Bob.
0: Precies, een klein kwartiertje nog.
9: Inderdaad. Aan de Jan van Gooyenstraat in Veenendaal is gisteravond een kliko in vlammen opgegaan. Het vuur breidde zich daarna snel uit naar een schuur die naast de vuilnisbak stond. De melding van de brand in de wijk, het Franse Gat, kwam iets voor 8:00 s'avonds binnen bij de veiligheidsregio Utrecht. Je hoort in het uitgebreide regio nieuws over een half uur ook het verhaal van Jasper uit Bunnik. Hij is pas 12, maar hij is al wel de Mont Ventoux opgefietst. Oh. Iets wat ik denk ik nooit in mijn leven zal kunnen.
0: Al du 6 hebben we gehad. Een paar weken geleden, gisteren was nu de
9: Mont Ventoux voor ALS.
0: Precies, ja zeker. Ja,
9: hij heeft er echt een gigantisch bedrag mee opgehaald als 12-jarige. Wat dat is hoor je straks ook. En het KNMI heeft 2 keer code geel afgegeven. En dat is opvallend, maar ook wel weer logisch met dit warme weer van vandaag. Hoe dat zit, hoor je straks ook.
0: Zo, hoe belangrijk is dit? Zeker. Tot zometeen, Kees. En dan nu.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
11: Voordeeluitjes.nl. Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
13: voordeeluitjes.nl.
14: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
15: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
16: Terug naar de jaren 70.
17: Goedemorgen, kinderen.
18: Ontbijt.
19: De week van de 70's.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Vijf over zeven, een paar minuutjes opgeschoven. Het verkeer schuift trouwens ook goed op. Ofwel, het rijdt goed door, dat moet ik nog even zeggen. Verkeersinformatie ook doorlopend in Utrecht is wakker. Maar vrijdag kenmerkt zich meestal door een hele rustige, niet eens ochtendspits, hele rustige wegen in Midden-Nederland. Het zonnetje is erbij gekomen. Het zonnetje in huis is alweer de deur uit. Robert-Jan Boy, goedemorgen.
21: Ja, goedemorgen Bob. Ja, zonnetje in huis. Juist, ik denk dat het wel een heel fel zonnetje is op dit vroege uur. Ja. Ongelooflijk eigenlijk dat het al zo licht is. Ja. Dat schoot mij eventjes door het koppie.
0: De langste dag, hè, die komt eraan. Hè. Zondag is het zover, de 21ste begint officieel de zomer. En het is de langste dag en de kortste nacht. Dus eigenlijk is het niet zo verwonderlijk, maar de zon is er meteen bijgekomen vanmorgen. Dat mag duidelijk zijn.
21: Ja, dat kun je inderdaad wel zeggen. Ja. Maar goed, ik reed net zo'n beetje één mes binnen. Daar gaan we praten over een toneelstuk wat morgen wordt uitgevoerd in het Huis van één mes. In het kader van Wereld Vluchtelingendag. Samenwerking tussen spelers van toneelgroep Deo et Arti en vluchtelingen. Ze zijn er een tijd mee bezig natuurlijk met de voorbereidselen. Wij gaan zo meteen erover praten. Over waarom dit toneelstuk er moest komen. Ze willen vooral laten zien dat vluchtelingen ook mensen zijn. En het gaat erom van wat gebeurt er als je heel lang moet wachten in een AZC. Dus daarover gaat het toneelstuk. We gaan onder meer ook djembe muziek beluisteren. Dat is een soort trommel. Eerst bij een van de initiatiefnemers thuis. En vervolgens verplaatsen wij ons naar het Huis van Eemnes, waar het morgen allemaal gaat gebeuren.
0: We weten al heel veel nu wat er allemaal gaat gebeuren. Dat ga je nog allemaal toelichten en mensen spreken. Dus Robert-Jan, dank je wel voor nu. En dan horen we je uitgebreid na 19:30 in Utrecht is wakker. Tot zo, hè?
21: Tot zo.
0: Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer en fijne muziek uit de jaren 70. Natuurlijk deze van Simon & Garfunkel.

13 over 7. Earth, Wind & Fire op Radio M Utrecht in september. Op 19 juni, hè, voor de duidelijkheid, zeg het er nog maar een keer bij. Het is nog lang geen september. Voordat het september is, krijgen we vast en zeker een lange, lange, lange zomer. Heb ik zo'n gevoel van. Meer over het weer verderop bij ons in de uitzending. Ja, dat voetbal, daar wil ik het nog even over hebben. Sterker nog, daar gaan we het de hele dag over hebben. Morgen gaat Nederland weer aantreden in de tweede wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. Gaat morgenavond gebeuren, maar ik wil even met je terug naar de jaren 70, want het is de week van de 70's bij Radio M Utrecht. Ja, dat voetbal van 1974 en 1978. We stonden in die twee bewuste jaren twee keer in de finale. Eerst tegen West-Duitsland en toen tegen Argentinië. 1974, 1968. 78. Er zijn toch veel mensen die daar heel veel herinneringen aan hebben. Bijvoorbeeld Hans, en die zegt goedemorgen. Ik was er goed ziek van. Vooral die wedstrijd tegen Argentinië in 78. Hey, maak er een mooie uitzending van. Ja, goed ziek van dat je dan verliest. Weer verliest. Want we hadden toch wel de goede hoop dat we, toen we van West-Duitsland verloren in 74, in 1978 wel zouden winnen van de Argentijnen. Helaas, lukte niet. Nou ja, goedemorgen sportievelingen. Met de groeten vanuit Woudenberg van Elsen. Doen we de groeten terug. Toen 19 graden, toen je een berichtje stuurde met code geel. En nee, ik kijk geen voetbal. Dus ik kan er niks zinnigs over zeggen. Dat hoeft ook helemaal niet. Evenwel wens ik jullie een fijn weekend toe. Kijk, dat wil ik je toch even meegeven. En hou jezelf cool. Doei. Doei, doei. Elze, jij ook, hè? Henny zegt goedemorgen. Bob, Robert-Jan, daar in Eemnes. Ik kan nog alles herinneren. Het waren spannende tijden en die wedstrijden. Wauw. Fijne uitzending. Iedereen ook een fijn weekend van Henny gewenst. En Johanna, die zegt morgen team. Ja, ik weet er eigenlijk maar heel weinig van. Ik ben ook niet echt een voetbalfan. Nee, dat snap ik dan ook wel. Maar ja, ik was klein. Ik was in 74, moet ik even denken hoor. Was ik een jaar of 8? Ja, ik was 8 inderdaad. Ja, ik vond het hartstikke leuk voetbal. Ik heb ook nog een jaartje op voetbal gezeten. Niet dat ik er iets van kon. Moest er na een jaar ook weer vanaf, geloof ik. Of ik wilde niet meer, dat weet ik niet meer. Het was niks voor mij in al van het voetbal. Het kijken deed ik wel hoor. In 74 zeker. Maar ook in 1978. Ik vond het wel heel erg spannend. Nou, veel reacties zijn welkom. Als je er ook eentje hebt via Facebook van Radio M Utrecht, kan gelijk iedereen het lezen. En wil je het wat intiemer doen, dan kan dat ook via mij. Via de RTV Utrecht app natuurlijk. Reageerde op de vraag hoe je dat voetbal hebt beleefd in de jaren 70. Met name dan het wereldkampioenschap voetbal, hè, van 1974 en 1978. Dit is Utrecht is Wakker met de Cats en One Way Wind. Goedemorgen.

0: Jets op Radio M Utrecht. Het is inmiddels 11 minuten voor 7:30 geworden. We gaan praten over hoeveel euro er wordt uitgetrokken voor het ambtenarenapparaat in Utrecht. Dat is inmiddels een bedrag van zo'n 590 miljoen euro per jaar. Die kosten zijn in 4 jaar tijd met tientallen procenten gestegen. En hoe dat komt, en krijgt de stad daar ook iets voor terug, of meer voor terug dan een aantal jaar geleden? Onderzoeksjournalist Bijou van der Borst zit bij mij in de studio. Goedemorgen, Bijou.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Het aantal ambtenaren is het misschien wel van de gemeente Utrecht. Is een al jaren een onderwerp van discussie in de Utrechtse politiek. Ben je er al gelijk achter gekomen dat daar vaak over gesproken werd en wordt?
1: Ja, dat viel me wel meteen op. Dat er eigenlijk altijd mensen zijn die zeggen dat Utrecht te veel ambtenaren heeft. En dat er altijd mensen zijn die zeggen dat er te weinig ambtenaren zijn. Of dat dat heel erg goed is, dat er juist veel ambtenaren...
0: En kwam jij gelijk al met het antwoord voor jezelf? Dat een soort conclusie, er zijn te veel ambtenaren? Of komt dat juist niet naar voren?
1: Ik dacht ik ga het dan eerst maar gewoon even de cijfers opvragen. Want we kunnen er wel heel veel over zeggen. Maar je moet toch wel even precies weten waar het over gaat. En ook kijken of het door de jaren heen is gestegen. En wat dan eigenlijk opvalt is, het is de laatste jaren wel wat gestegen. Maar niet zo hard als eerst. De stijging neemt af van het aantal. Maar de kosten gaan juist nu omhoog. Dat vind ik eigenlijk het meest opvallende.
0: Ja, en daar kwam je redelijk snel achter hoe dat dan komt? Of moest je daar echt flink door graven door alle dossiers heen, waar dat geld allemaal vandaan komt en waar het vooral naartoe gaat?
1: Nee, dat kan je gelukkig gewoon aan de gemeente vragen.
0: Ja.
1: Dus dat is fijn. En ze hadden eigenlijk best wel een duidelijk antwoord over. De salaris van de ambtenaren zijn de laatste jaren gewoon heel erg gestegen. Omdat de lonen in Nederland zijn over het algemeen gestegen. Dus bij de ambtenaren ook.
0: Ja.
1: En de gemeente moet ook steeds ingewikkeldere taken doen. Zeg maar, de wereld wordt steeds ingewikkelder. De stad groeit ook. We hebben in Utrecht grootstedelijke problemen. Dan staan daar ook meer ambtenaren tegenover die daar mee aan de slag gaan. En ambtenaren die hele speciale kennis hebben, die zijn vaak ook duurder.
0: Met andere woorden, je hebt die mensen wel nodig, die ambtenaren, om alles in goede banen te leiden, zeg maar.
1: Ja, bijvoorbeeld Utrecht wil heel veel nieuwe wijken bouwen.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd is het stroomnet vol, heb je dus geen stroom. Er zijn dus ook ambtenaren die dat moeten organiseren om te zien dat toch die nieuwe wijken aangesloten worden op dat stroomnet. Ja. Dat is heel ingewikkeld om te organiseren.
0: Wat 4 jaar geleden of 10 jaar geleden niet speelde. Dan had je die ambtenaren, dan keken we niet naar elektriciteit bijvoorbeeld. Dat was niet nodig. Maar Utrecht gaat wel heel erg uitbreiden qua woningen. En daar heb je dan speciaal ambtenaren voor die zich daar op richten. Zeg maar, om dat in goede banen te leiden. Ja. Je hebt dat zeker, het Utrechtse ambtenarenapparaat, met nadruk dus gelegd op het kosten die uitgetrokken worden voor salarissen dan bijvoorbeeld. Heb je dat ook vergeleken met andere grote steden, kan ik me voorstellen?
1: Ja, ik dacht wat je al zei, van om te kijken, is dit nou veel? Hè? Valt Utrecht dan op? Dacht ik, dan ga ik eens even kijken naar andere steden. En wat dan opvalt is dat Utrecht een beetje tussenin zit. Want Rotterdam is echt een uitschieter. Die hebben echt de meeste ambtenaren. Hoe vergelijk je dat nou? Hè? Want Rotterdam is een ander soort stad dan Utrecht. En daarvoor is eigenlijk een soort rekenmethode dat men altijd kijkt hoeveel ambtenaren zijn er per 1000 inwoners.
0: Ja, dat is dan een makkelijk vergelijk, denk ik dan, als
1: precies
0: je dat zo naast elkaar legt. En daar ben je achtergekomen dat Rotterdam meer ambtenaren nog heeft dan, in verhoudingsgewijs met inwoners, dan Utrecht.
1: Ja, 21,3 ambtenaren per 1000 inwoners in Rotterdam.
0: Ja.
1: En Utrecht heeft 16,6 ambtenaren per 1000 inwoners. Dus daar zit toch wel...
0: Ja, maar dat klinkt dan heel goed. Kon je dat toch vergelijken met kleinere steden? Of een stad als Amersfoort bijvoorbeeld? Of is dat niet in jouw onderzoek meegenomen?
1: Nee, Amersfoort is iets kleiner. Maar ik heb wel vergeleken met Groningen en Eindhoven.
0: Ja.
1: En die doen het wel met minder dan 15 ambtenaren per 1000 inwoners. Dus die hebben het toch op een of andere manier iets efficiënter geregeld.
0: Ja, kwam je daar dan achter in je onderzoek dat de efficiëntie van inzet van ambtenaren, salarissen, dat dat dan wel klopt of niet? Maar wringt hem ergens de schoen dat het niet goed gaat?
1: Dat is moeilijk te zeggen, omdat ik niet precies weet welke ambtenaar welk salaris heeft en wat hij precies doet. Dat kan je niet zo opvragen bij de gemeente, helaas. Zou ik natuurlijk wel willen weten.
0: Ja, ik kan me voorstellen, ja. Ik ga even terug naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart van dit jaar. Het was een heet hangijzer, het Utrechtse ambtenarenapparaat, moet ik zeggen. Je hebt dan voor- en tegenstanders, maar je komt ook met keiharde cijfers. Wat zeggen de voor- en tegenstanders hierover?
1: Ja, Pro-Utrecht die zegt eigenlijk, ja, als je als gemeente wil groeien, als je plannen wil maken, dan heb je die mensen nodig. Want met minder mensen kun je ook minder doen. Is hun logica. Terwijl ja, de VVD kijkt daar heel anders naar. Ter Smeerding zegt, ja, er moet ingegrepen worden. Het is te veel in Utrecht. Zij wil echt stevig bezuinigen. En de VVD zegt eigenlijk, de gemeente, al die extra beleidsplannen die er worden gemaakt, dat is te veel. De gemeente moet eigenlijk gewoon zijn basistaken doen. Dus zorgen dat de basis in de stad goed op orde is en verder...
0: En daar is minder geld voor nodig dan nu, zegt de VVD van Utrecht zelf. Ja. Maar je kwam ook met het argument inderdaad van er worden woningen gebouwd en die netwerkcongestie, dus met betrekking tot de elektriciteit en zo, dat moet wel allemaal goed begeleid worden. Hoe kijkt de VVD dan daar tegenaan? Die zeggen, nou, dat hoeft allemaal niet. We zien het wel.
1: Ja, zij zeggen dat de gemeente te veel nadenkt over... Want ik denk dat zij ook vinden dat dat gewoon natuurlijk moet gebeuren. Maar zij zeggen, de stad denkt te veel na over beleidsplannen, over allerlei, bijvoorbeeld groene wijken, cohesie in de wijken. Daar worden allemaal plannen voor gemaakt. Maar dat hoeft niet per se. De stad regelt dat uit zichzelf wel.
0: Ja. En heb jij dan een soort wet van eindconclusie hierover? Vind jij dan wel in je onderzoek, komt dat naar voren, dat er wel te veel geld uitgetrokken wordt voor het hele ambtenarenapparaat in de gemeente Utrecht?
1: Nou, ik kan het niet zo goed. Ik merkte dat ik dat eigenlijk nog steeds niet zo goed kan beoordelen, omdat je weet niet wat die ambtenaren precies doen. Dus dat is eigenlijk...
0: Maar dat was vroeger al de grap natuurlijk, hè? Ik bedoel, de ambtenaren die werken te weinig, zeg maar. Dat is de grap, hè? Zeg ik voor de duidelijkheid er nog maar een keer bij.
1: Ja, maar ik wil wel eigenlijk heel graag, want ik doe wel meer onderzoek bij RTW Utrecht, eigenlijk uitvinden hoeveel ambtenaren in Utrecht nou eigenlijk beleid maken, op papier bezig zijn, op kantoor bezig zijn en plannetjes aan het uitdenken zijn. En hoeveel ambtenaren nu eigenlijk bezig zijn om dat uit te voeren. Omdat ik denk dat de uitvoering, daar ziet de Utrechtenaar ook echt iets van terug.
0: Ja, natuurlijk, dus, ja. Ja, je bedoelt dus inderdaad de Utrechters, de inwoners zeg maar, van de stad. Die moeten wel iets krijgen waarvoor hun geld, zeg maar.
1: Precies, en niet alleen plannen op papier. Dus het lijkt me heel leuk als ik kan uitvinden hoe die verdeling zit. Welke ambtenaren uitvoerend zijn en welke ambtenaren meer zich bezighouden met
0: het
1: beleid.
0: Ja, je zegt het lijkt me leuk, maar ik kan me ook voorstellen dat het belangrijk is. Ga je daarmee verder met het onderzoek dan?
1: Ja, dat ga ik wel proberen, ja.
0: Okay. Dus je blijft nog even graven in Utrechtse politiek en het hele kostenaspect wat logisch is. Dus je hebt in feite gezegd, de kosten zijn gestegen vanwege het feit dat de lonen omhoog gegaan zijn. En dat geldt voor elke branche natuurlijk, waar je ook kijkt naar lonen. Overal zijn dat door CAO-afspraken of andere afspraken. In ieder geval zo dat die kosten gestegen zijn, dat is logisch. Maar je hebt ook meer ambtenaren nodig. Om bepaalde projecten te begeleiden. Daar ben je achter gekomen. En het feit is dat je eigenlijk nu nog niet weet of het wel in balans is dan. Behalve dat je kunt vergelijken met andere steden en dat vergelijk kunt trekken dan.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké. Dus de tanden erin zetten, Bijou van der Bosch, zeg ik dan, de komende tijd. Ja?
1: Gaan we doen.
0: Horen we graag meer van je. En wil je hier meer over nalezen, kan het via onze app en de RTV Utrecht website natuurlijk. Bijou, dankjewel voor je komst ook naar de studio. Bijna 19:30 geworden. Het nieuws van Radio M Utrecht is onderweg met Kees Dorenstein. En voor die tijd nog de Partridge Family.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht is 1 minuut over half 8. Dat zeg ik nu, 2 minuten over half 8. Dus hoog tijd, Kees, voor jou voor het nieuws. En jij begint met het nieuws in Baren, waar inwoners meer belasting moeten gaan betalen.
12: Ja, Bob, dat blijkt uit het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en 50PLUS gisteren hebben gepresenteerd. De partijen zeggen zich gedwongen te voelen om de onroerende goedzaken te belasting te verhogen. Mm-hmm. Het nieuwe gemeentebestuur zegt dat anders de jeugdzorg niet te betalen wordt. Ook gaat er €14 miljoen naar de verbouwing van theater De Speeldoos. Het plan voor een nieuw cultuurhuis gaat daarmee definitief in de prullenbak. Aan de Jan van Gooyenstraat in Veenendaal is gisteravond een kliko in vlammen opgegaan. Het vuur breidde zich daarna snel uit naar een schuur die dan weer naast de vuilnisbak stond. De melding van de brand in de wijk Het Franse Gat kwam iets voor 8 uur in de avond binnen bij de veiligheidsregio Utrecht. Een klein half uur later was het vuur gedoofd. De brand zorgde voor flink wat rook.

0: Teddy opgelopen tijdens een training omdat hij tegen een ploeggenoot is opgebotst. Timber viel al wel in tegen Japan, dus hij heeft al wat speelminuten gemaakt.
1: Ja.
0: Hoe lang hij geblesseerd is niet bekend. Dat meldt de KNVB op dit moment niet. Zijn broer Jurjen heeft ook al pech. Die moest het WK zelfs verlaten vanwege een lieseblessure. Die kon daar niet eens aan beginnen.
1: Je kunt niet zeggen, het zit in de familie. Het is gewoon heel erg pech voor beide jongens.
0: Het is echt zonde, want je had toch, net zoals Ronald en Frank de Boer, is wel heel leuk om de Utrechtse broers te hebben. Zeker omdat Jurjen is wel echt een van de beste verdedigers ter wereld. Dus die had je er graag bij gehad. Hij wordt goed vervangen, maar het is toch jammer. Dus hopen dat het op het volgende WK dat ze misschien wel samen kunnen spelen. Ja, en de 12-jarige Jasper Bos uit Bunnik heeft iets gedaan, nu al, op zijn 12e, waar veel ervaren wielrenners de grootste moeite mee hebben. Hij heeft namelijk de Franse berg de Mont Ventoux opgefietst. Die is bekend uit de Tour de France. Wordt eens in de zoveel jaren wordt hij wel eens opgenomen. Hoogste categorie is dat dan, voor de kenners. En daarmee heeft hij maar liefst €70.000 opgehaald voor onderzoek naar de dodelijke spierziekte ALS. Dat doet hij niet zomaar, want zijn vader heeft die ziekte. En zijn familie zet zich eigenlijk al sinds dat bekend is geworden dat die vader de ziekte heeft, zich al jaren in om geld voor onderzoek tegen ALS dus op te halen. De familie Bos heeft al bijna €1 miljoen opgehaald. Dus,
1: dat is geweldig.
0: Het is tragisch voor de vader die ziekte heeft. Maar heel knap van Jasper dat hij gewoon even die berg op is gefietst natuurlijk. Het weer dan. Nou ja, het is erg warm vandaag. Het is rond de middaguur is het al boven de 30 graden. Wordt zo'n 33 graden in de provincie. Maar dat betekent ook dat we 2 keer code geel hebben vandaag. 1 keer code geel, omdat je moet oppassen voor de hitte. En 1 keer code geel dan weer voor vanavond, omdat er kans is op zware onweersbuien.
1: Oh ja.
0: En flinke regen. Dat zie je vaak na zo'n warme dag. Dus de ene code geel wisselt de andere code geel af.
1: Oké. Ja, we hoeven er niet angstig voor te zijn, maar wel een waarschuwing die officieel uitgaat van de KNMI.
0: Nou, ik denk dat het handig is om genoeg te drinken en te smeren.
1: Zeker. Wil je koffie?
0: Eer?
1: Over drinken gesproken.
0: Ja hoor.
1: Okay. Kees, dankjewel. Alle serieuze dingen natuurlijk op een rij gezet in het nieuwsbulletin. Je bent er straks weer om 8 uur.
0: Zeker.
1: Tot zo.
2: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
6: Verkeersverwachtingen.nl.
7: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
6: Verkeersverwachtingen.nl.
8: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
9: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Vanavond, 7 uur, 70s Disco.
12: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: The Four Seasons, December 1963. Oh, what a night. 11 minuten over 8:30 is het intussen geworden. Je bent bij Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Ja, dromen van een nieuw leven. Maar in de tussentijd eindeloos moeten wachten in het AZC. Wat doet dat met je? Het verhaal wordt morgen op Wereldvluchtelingendag op de planken gebracht in het huis van Eemnes. En dat is dan een bijzondere samenwerking tussen vluchtelingen en spelers van toneelvereniging DO EARTI. Verslaggever Robert-Jan Boy is in Eemnes vanmorgen natuurlijk om hierover door te praten. Alvast vooruit te blikken. Welk plekje heb je uitgekozen op dit moment, Robert-Jan? Waar sta je?
1: Ja, nou, momenteel zoekt Gerard Beentjes een plekje uit Bob, waar een plek waar gerepeteerd is. Mm-hmm. Waar het een en ander heeft plaatsgevonden hier in de buurt van de Wakkere Dijk van Eemnes. Uitzicht op de weilanden. Hier een klein schuurtje. Ja, moeten we er binnen even naar binnen? Ja, laten we binnen, hè, Gerard Beentjes. Lange tafel.
2: We hebben hier inderdaad gerepeteerd. Hoewel de meeste repetities hebben we in de ontmoetingskerk in Laren gehad. Ja. Maar we hebben hier ook met mensen individueel nog geoefend.
1: Aha, dat is een mooie plek, zeg. Ik zeg een lange tafel, maar een hele ruimte eromheen. Een klein keukentje.
2: Ja, dit is de literaire werkplaats. Hier heb ik heel veel cursussen gegeven.
1: Wat voor cursussen?
2: Poëzie, levensverhalen schrijven en verhalen schrijven.
1: Kijk. Maar nu zijn we met het toneelstuk. Wordt uitgevoerd.
2: Morgen.
1: Het heeft te maken met een schrijver die hier is geweest in Eemnes. Hoe is hij daar precies?
2: Vorig jaar was Rodan Al-Ghalidi bij ons op bezoek op Wereldvluchtelingendag. Naar aanleiding van zijn bezoek ben ik me verder gaan verdiepen in wat hij geschreven heeft. En van zijn boek Hoe ik talent voor het leven kreeg is ook een toneelstuk gemaakt. Daar heb ik fragmenten van gezien en het idee opgevat van laten we kijken of het lukt om het hier in Eemnes nog een keer te doen met mensen die in Eemnes wonen. En gelukkig vond ik DO EARTI en met name ook Angelique Scherpersheel
1: bereid.
2: Dat is de regisseur. Om het stuk samen met statushouders, vluchtelingen dus, die hier in de dorpen wonen, Blaricum, Eemnes, Laren, om het stuk samen op te voeren. Morgenavond gaan we het doen.
1: Ja, in het huis van Eemnes, waar we zo meteen ook nog naartoe gaan.
2: Ja, zeker.
1: Wat is eigenlijk de portée van het stuk?
2: Leven in een AZC. Dat is eigenlijk op het kortst gezegd, wat betekent het voor mensen die als vluchteling Nederland binnenkomen, dat ze dan in een AZC moeten wonen. En verschillende culturen die bij elkaar gepropt worden. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn, moeten maar afwachten of ze een verblijfsvergunning krijgen. En dat kan jaren duren. Bij Rodan Al-Ghalidi duurde het 9 jaar. Mm-hmm. En voor anderen was het 2 jaar, zoals bijvoorbeeld voor Mehmet.
1: Ja, Mehmet staat hier naast me.
3: Ja.
1: Uit Turkije gevlucht.
3: Ja.
1: Enkele jaren geleden. In AZC's gezeten. Je hebt het meegemaakt.
3: Ja. Ja.
1: Dan moet dit het herkenning geven, dit toneelstuk voor jou.
3: Ja, eigenlijk dit toneelstuk. Ik voel me dat deze tekst een deel van mijn leven. Dus ik wil hier een rol spelen. Mm-hmm. Want ik vind het belangrijk voor de samenleving. En voor die mensen die goed kunnen kennen. De vluchtelingen die wonen in het AZC.
1: Ja, want hoe is het leven daar? Je hebt het meegemaakt, hè?
3: Ja. Het is een beetje een moeilijke tijd voor ik heb gehad daar met mijn gezin. Er zijn daar verschillende landen mensen die we kunnen niet met elkaar praten. Want iedereen heeft eigen taal.
1: Ja.
3: En de eigen cultuur. En je hebt een heel kleine ruimte. Je moet met je gezin daar blijven.
1: En wachten.
3: Wachten. Ik was ook 2 jaar in het AZC.
1: Verschillende AZC's ook, hè?
3: Ja, verschillende AZC's. Ja. De eerste begonnen bij Terappel. En dan gingen we naar Budel. En dan weer naar Hengelo. En dan weer naar Gilserijn. En dan naar Harderwijk. Gelukkig de laatste plek, Harderwijk.
1: Ja.
3: Ja, eigenlijk de laatste week van mijn leven in het AZC. Mijn jongste dochter daar geboren.
1: Ja.
3: Dit is ook voor ons een goede, hoe kan ik zeggen, dit is een goede herinnering.
1: Want het leven gaat door, ook in een AZC.
3: Ja, tuurlijk, ja. Mensen gaan soms verhuizen, soms overlijden.
1: Ja.
3: Dus dood.
1: Ja, ja.
3: Het is gewoon als buiten.
1: Maar het doet wat met je als je dus heel lang in een AZC zit. Het is belangrijk om dat te laten zien middels dat toneelstuk.
3: Ja.
1: Maar, ja.
3: Dit is echt...
2: Dat is voor mij in ieder geval zeker. Die al jarenlang met vluchtelingen omgaat via het Taalcafé Eemnes en via Goede Buren Eemnes. Heel belangrijk om mensen zelf hun stem te laten geven en te laten horen aan de anderen van hoe het is als je als vluchteling in Nederland een nieuw bestaan wilt opbouwen en welke moeilijkheden je tegenkomt.
1: Ja.
2: En het gaat de laatste tijd in de actualiteit heel erg om een enkele gevallen die dan, je kan zeggen, de rotte appels in de mand zijn, terwijl de mand veel groter is. En er zijn er heel veel die hun uiterste best doen om Nederlands te leren, om te gaan werken, zoals Mehmet, die nu als loodgieter werkt.
1: Ja, ja.
3: Yeah. Ik werk nu als een cv-ketel onderhoud en installatiemonteur.
1: Ja.
3: Ja, die heb ik alles hier geleerd.
1: Ja.
3: Ja. Ik wil eerder begonnen, maar helaas, ja, ik moet 2 jaar in het AZC wachten.
1: Ja, je leven staat stil.
3: Ja.
1: Nou, daarover gaat het toneelstuk. Je moet nu aan de slag.
3: Je hebt geen flauw idee als je in het AZC woont.
1: Mm.
3: Want je weet niet de toekomst. Hoe gaat het gebeuren? Misschien mijn...
1: De onzekerheid, ja, dat is het.
2: Dat is een heel belangrijke factor in het leven van iemand in een AZC.
1: Wij gaan nu naar het huis van Eemnes. Daar gaan we verder hierover praten. Er komt ook nog een djembe-speelster bij.
2: En
1: de regisseur. We gaan het repetitielokaal verlaten. Ik begrijp, jij moet nu naar de verwarmingsketel.
3: Ik moet naar mijn klanten.
1: Heel erg bedankt en succes morgen met het toneelstuk, want je speelt ook mee in het stuk. Ja. En wij gaan naar het huis van Eemnes.
3: Ja, dankjewel.
0: En dan horen we je daar vandaan in het volgende uur. Utrecht is wakker, Robert-Jan Boy vanuit Eemnes. Dankjewel. Zometeen het weer voor Midden-Nederland met Jordi Bloem. Ah.

0: Ja, ook dit is jaren 70 natuurlijk, want het is de week van de jaren 70. Dus bij Radio M Utrecht alleen maar muziek uit dat mooie tijdperk. En dit kwam uit Griekenland vandaan, de band Axis. Een Griekse pop-rockband in de jaren 70. Populair, zeker ook bij ons in Nederland met een paar nummers. En dit was er een van. Nummer heette Someone. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, met zometeen nog meer muziek. Ah, kijk, dit gaan we zometeen ook nog horen. Eerst gaan we even de stem horen van Jordi. Dat lijkt me veel belangrijker nog. Want Neil Diamond en Song Song Blue komt er zo aan. Eerst eventjes de dag van vandaag toelichten. Jordi kwam weer. Gek, ik keek naar buiten, daar straks was het zonnig. En nu zie ik het zonnetje in de Hengeveldstraat in Utrecht, waar we met de studio aan zitten, niet meer schijnen. Is het bewolkt geworden?
1: Ja, er zitten wat wolkjes. Ja, die dekken de zon net af. Ik zie ze hier ook een beetje.
0: Ja.
1: Van die stapelwolken. En dan denk je van, hey, dat zijn al een beetje die onweersverklikkers. Het is wat onstabiel in de lucht. Ja, er zouden dus wel onweer moeten kunnen komen, maar dat is nog niet nu hoor. Vanochtend niet, vanmiddag waarschijnlijk ook niet. Als dat zich gaat afspelen, en het is nog niet zo zeker, dan is dat, Bob, vanavond, denk ik. Vanavond, misschien ook nog wel vannacht.
0: Ja.
1: Maar ergens vanavond tussen 7 en 11, denk ik zo. Later op de avond vooral, dan zou er een onweerscomplex zou kunnen ontstaan. Ja, dat moeten we even afwachten. Er kunnen dan ook windstoten bij zitten, hagel en veel regen in korte tijd.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn een beetje altijd van die, ja, noem ik maar, tussen aanhalingstekens, enge buien.
0: Geef dan zo'n wolkenpartij van nu even aan van, hé, er gaat wat aankomen.
1: Ja, dat is het een beetje. Ja, dat komt meestal wel uit. Maar ja, dan weet je nog steeds niet hoe zwaar die bui kan worden. Hè. Dan kan het gewoon een kleine bui zijn met wat onweer. Maar ja, die kans op onweer is toch wel vrij groot. Ik zie dat ook wel in de berekeningen terug. Maar elk weermodel doet wat anders wat de zwaarte en positie van die buiigheid betreft. Ja, het moet allemaal zich eigenlijk nog ontwikkelen van boven Frankrijk. Dat zagen we gisteren ook. Daar zit nog wat warmere en vochtigere lucht. En wij zitten eigenlijk ook wel in dat regime. En nu is het al 22 graden buiten, Bob. Wat mij betreft, houden zo. Dit is lekker zat. Maar het wordt in de loop van de middag, ja, tel er maar 10 graden bij op. 32, 33 graden.
0: Ja, het gaat drukkend warm aanvoelen, denk ik.
1: Ja, plakkerig. Ja, de vochtigheid is hoog. Er staat ook niet al te veel wind. Dus ja, dat betekent ook een hittekracht van 8 à 9. En op een schaal van 0 tot 10 is dat dus heel veel. Dus de hittebelasting wordt daarmee uitgedrukt. Ja. Door het KNMI is daarmee ook erg groot. Ja, houd je rustig vandaag, Bob. Veel water drinken. Uit de zon blijven, dat is het beste, want die zon die blijft voorlopig nog wel aardig schijnen hoor. Nu nog een paar wolkjes, maar die trekken ook wel weer weg. Voor de rest flink wat zonneschijn.
0: Ja, precies. Nou, ik weet nog niet wat voor weerspreuk je hier aan vandaag gaat koppelen. Dat hoor ik dan graag zo meteen nog even van je. Laten we even uitkijken naar het komend weekend, hè, want het ligt natuurlijk ook voor ons. Wat gaat het weer dan doen? Wordt het stabieler in ieder geval in het weekend?
1: Maar het blijft eigenlijk een beetje hetzelfde. Morgen de wind eventjes uit het westen gaat waaien. Vandaag komt hij uit het zuiden. Maar morgen het westen en dan wordt de lucht vanaf de Noordzee aangevoerd. Dan voelt het ook meteen anders aan, morgenmiddag of anders. Het scheelt een paar graden. Morgen halen we denk ik de 30 niet in onze regio. 28 graden. De luchtvochtigheid blijft wel vrij hoog, dus het is niet meteen echt koel. Cool. Maar ja, een paar graden verschil met die 30, 33 is toch alweer fijn.
0: Ja.
1: Ook morgen zon, aardig wat zon en een kleine kans op een bui. En ook zondag is die kans geen eens zo groot. Het is overwegend droog en dan met een noordoostelijk windje kan het opnieuw wat warmer worden. Opnieuw tegen de 30 graden 's middags. Ja, die zomer die blijft eigenlijk wel in het zadel zitten.
0: En dat betekent ook na het weekend dat die temperaturen hoog blijven, snap ik uit je woorden.
1: Ja, maandag en dinsdag zie ik ook alweer 31 graden maandagmiddag.
0: Zo.
1: En misschien alweer 33 graden op dinsdag. Dan heb je vergelijkbaar weer met vandaag.
0: Ja, dat kun je gauw concluderen inderdaad. Ja. Nou, we houden er voorlopig. De zomer zit dus goed in het zadel. Dat houdt stand de komende tijd.
1: Ja, ik vind het op zich niet zo fijn. Want ook die nachten blijven erg warm. En ja, we hebben toch wel slaapnachten nodig om een beetje bij te trekken.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Dat is een beetje lastig. Maar er zijn ook liefhebbers voor dit weer. Die ken ik ook.
0: Ja. Nou, ik deel jouw mening helemaal. Ja. Is dat meer in jouw kant, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar goed, we hebben het niet voor te zeggen. Jij hebt het wel gezegd intussen hoe we ervoor staan voor de komende dagen en het weer voor vandaag. Wat heb je voor weerspreuk? Ronden we daar nu mee af en spreken we elkaar in het volgende uur weer?
1: Ja, toch wel over de warmte. Als juni in hitte verzengt, dan weet niemand qua weer wat juli ons brengt. Dus wat de hitte nu betreft, dan weet je nooit hoe juli gaat uitpakken. Het kan zomaar veranderen.
0: En dan concludeer ik nog maar weer een keer. Niks is veranderlijker dan het weer, toch?
1: Ja.
0: Hey, dankjewel Jordi, tot zometeen weer. Utrecht is wakker, op naar het derde uur. Met Song Song Blue, zoals al beloofd. Dit is Neil Diamond op Radio M Utrecht. Song.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
7: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
6: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
8: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
6: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
9: En de derde uur Utrecht is wakker hier bij Radio M Utrecht. Met Kees bij mij in de studio. Kees Dorfstein voor het nieuws uit de regio.
10: Bob, goedemorgen. Het aantal ambtenaren bij de gemeente Utrecht is de laatste jaren gegroeid naar bijna 6300. En de kosten zijn gestegen met 42% naar €586 miljoen. Blijkt uit onderzoek van U-Stad. Het afgelopen jaar zijn er geen ambtenaren bijgekomen. Maar de kosten zijn vooral gestegen omdat ze meer zijn gaan verdienen. De Japanse keizer is vandaag in Utrecht. Keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen een bezoek aan het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in de stad. Ze krijgen daar uitleg over de samenwerking tussen het Prinses Maxima en zorgcentra in Japan. Het is onderdeel van het staatsbezoek van de keizer. En als je wel eens hebt afgevraagd wat ze nou aan het bouwen zijn in de buurt. Ja, misschien ziet het er een beetje betonnig uit. Maar dan denk je, hoe komen die appartementen er nou uit te zien?
9: Ja, of
10: wat voor een bijzonder kantoor wordt dat? Hoe ziet het er nou van binnen uit? Dat je toch stiekem wel eens gedacht hebt, wat nou als het hek open staat, zal ik even naar binnen lopen? dat mag.
9: Ja,
10: dat mag morgen. En hoe dat zit, dat hoor je in het uitgebreide regionieuws over een half uur.
9: Om 8:30. Dankjewel, Kees. Dat zo.
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
13: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Terug naar de jaren 70.
16: Geen auto's op de wegen. Behoudens een enkele met ontheffing die we nastaarden. En rolschaatsende kinderen zelfs. Althans, tot de politie daar een stokje voor stak.
17: De week van de 70's.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
17: Radio M Utrecht.
9: Zometeen gaan we Robert-Jan Boy horen. Hij is in het huis van Eemnes om daar door te praten over het AZC en cultuur. En ik ga het trouwens ook hebben over het AZC, maar ik ga het hebben over Leersum. Dat hoor je zometeen in Utrecht is wakker hier op Radio M Utrecht. En fijn dat je bij ons bent trouwens. Met fijne muziek uit de jaren 70 gaan we je vermaken. En straks vanaf 9 uur, dat is dus over een klein uurtje, start de top 100 uit 1978. En de aftrap wordt genomen door Edwin Meerman. Dit is Utrecht is wakker.
19: A good bed,

0: blijft het mooie, geweldige verhaal. En mooi opgetekend door Pink Floyd. En another brick in the ball, back to the 70s. Net al het staartje van de jaren 70 geknoopt. Zometeen dus vanaf 9 uur de top 100 van 1978. En Edwin begint met, ik denk wel nummer 100. Nou, wat het gaat worden, dat hoor je dan zometeen. En de verhalen erover en andere zaken die spelen uit dat jaar. Of speelden uit 1978. Ga je horen bij ons, Radio M Utrecht. We gaan naar het AZC in Leersum. Dat opent morgen de deuren voor bezoek voor het cultuurfestival Gluten op de Heuvelrug. Het zijn bewoners van het AZC die gewerkt hebben aan kunst dat het dagelijks leven van vluchtelingen in een AZC laat zien. Carla Maria Ferber die is in het AZC in Leersum altijd werkzaam. En je organiseert de dag ook. Goedemorgen, Carla. Maria.
1: Goedemorgen.
0: Hey, fijn dat je bij ons bent om het even toe te lichten, het verhaal. Het klinkt al positief, zeg maar. Open dag, morgen mooi weer. Ik wil even van je weten, de drijfveer voor jou, maar zeker ook van de bewoners van het AZC om hun cultuur te presenteren. Wat is de drijfveer?
1: Ja, de drijfveer is in dit geval de aanleiding. Gluren op de Heuvelrug is een huiskamerfestival, de grootste in de regio. Ontzettend leuk om bij elkaar te gluren. En wij zijn op het AZC, je zou kunnen zeggen, een hele grote huiskamer. Of eigenlijk een klein dorp. Dus ik ben met bewoners gaan zitten. Wat als wij mee zouden doen aan gluren?
0: Ah, ja.
1: Wat zouden we dan... Waar komen mensen naar gluren? En daar ben ik met een groepje bewoners mee begonnen. En daar is dit uitgerold.
0: Het is de nieuwsgierigheid die nu al geprikkeld wordt, moet ik je zeggen. Wat is er morgen bij jullie te zien?
1: Er zijn verschillende dingen te zien. Dus het is begonnen met een bewoner, Artem, die een installatie is gaan maken over wachten en hopen. En wat dat doet met iemand. En hij maakt altijd foto's. Hij wandelt graag door het bos, het AZC. Het zit midden in het bos in Leersum. Daar maakt hij foto's en hij maakt foto's van zijn omgeving. En hij heeft met tekst, foto's en wat poëzie een installatie gemaakt. Dat is er te zien. Er is een poëtische vertelling van een vrouw uit Syrië die haar verhaal vertelt van het vertrekken in Syrië en haar kinderen achterlaten. Wij hebben, als mensen de aflevering hebben gezien, de documentaire van RTV Utrecht, Margreet, op bezoek bij het AZC.
0: Ja,
1: daar is
0: ja.
1: Een aflevering 4 Kirill te zien. Een Russische man en zijn animatie is klaar, waar hij daarover vertelt. Dus die gaat in première.
0: Kijk eens aan, dat is mooi. Dus dit is zo al te bekijken.
1: Ja,
0: want er is vast heel veel. Zijn het met name mensen uit de regio, en dan laat ik hem zeg maar, die kort bij wonen, wat jullie trekt, wat naar jullie toe trekt, of hoop je dat een groter publiek komt kijken en luisteren?
1: Gluren op de Heuvelrug is gericht op alle dorpen in de Heuvelrug.
0: Mm-hmm.
1: Dus mensen kunnen hun eigen route gaan fietsen. En wij zijn onderdeel van de route. Dus als iemand denkt, ik ga in Leersum allerlei huiskamers bezoeken, dan liggen wij op de route.
0: Ja.
1: Maar ook voor de mensen die in Doorn wonen, liggen wij op de route.
0: Ja.
1: Maar mensen uit Maren, wijk bij Duurstede, iedereen is van harte welkom. En dan hebben wij op het plein een muziekcafé waar bewoners gaan zingen. En we hebben een taalcafé waar dorpelingen, uit welk dorp dan ook maar, met onze bewoners een gesprek kunnen aanknopen. We hebben een kaartentafel als mensen denken, ik wil eens een kaartje achterlaten voor bewoners, maar hoe pak ik dat nou aan? Kan bij ons geschreven worden.
0: Ja.
1: Dus het is vooral een plek voor ontmoeting en een fijne sfeer.
0: En hoe leeft dat nu bij de bewoners van het AZC? Mm. Willen zij heel graag tonen hoe zij de omstandigheden hadden en hoe het op de situatie nu op voor hen is?
1: Dat zou ik niet per se zeggen. Wat mensen vooral willen is met mensen samen een fijn gesprek hebben.
0: Ja, maar
1: het gevoel hebben dat je hier bent en mag zijn en zo'n dag draagt eraan bij.
0: Mm-hmm. Ja, nee, maar goed, ik kan me voorstellen dat mensen toch wel graag iets over hun cultuur willen vertellen. Want het is een cultuurfestival,
1: ja.
0: Dus eigenlijk. Hè? Dus meer over de achtergronden van de mensen zelf. Ze zijn uit de ellendigheid zijn ze ook deze kant op gekomen. Maar
1: ja.
0: Dat ze het ook naar hun zin hebben, denk ik dan. Dat ze fijn opgenomen zijn in de gemeenschap, denk ik dan.
1: Ja, dat zou heel fijn zijn als dat.
0: Ja.
1: Daar draagt dit soort evenementen aan bij.
0: Ja.
1: En als mensen komen gluren en de volgende dag gaan mensen op de fiets op andere plekken gluren, dat is ontzettend leuk. Dat gegeven om bij elkaar bezoek te gaan op een laagdrempelige manier. Je rijdt het bos in, je moet 10 minuten fietsen voordat je überhaupt hier bent. Dus het is heel fijn als er iemand bij je in de huiskamer op bezoek komt.
0: Ja, en het
1: is... dit is een mooie mogelijkheid, denk ik.
0: Voor jong en oud, neem ik aan.
1: Voor jong en oud. Er kan voor kinderen een kaartje geschilderd worden en die kan je dan schrijven. Ja. En voor oud heb je allerlei verhalen die je kunt komen horen. En je mag ook nog een liedje komen zingen als je dat heel graag wil.
0: Hoe geweldig is dit. Leuk om te horen. Hey, vanaf hoe laat, Carla Maria, zijn mensen welkom?
1: Vanaf 12 uur ben je van harte welkom. De koffie staat klaar, maar water natuurlijk ook met die hitte. En zo 3:30 sluiten wij weer af.
0: Goed.
1: En het is een doorlopend programma, dus je bent welkom.
0: AZC in Leersum. Daar moet je gewoon daar moet je gewoon een kijkje nemen morgen.
1: Nou, zeker, zeker. Van harte welkom.
0: Leuk om gehoord te hebben erover.
1: Voor een inspirerende, ontroerende middag.
0: En voor iedereen ook veel plezier erbij gewenst natuurlijk. Hè.
1: Hartelijk dank.
0: Dankjewel, Carla Maria Verwer.
1: Goed.
0: Dag. Veel succes morgen ook, hè.
1: Hartelijk dank.

0: Het jaar is 1975. ABBA begon populairder te worden. En dit was een van die vele successen uit de jaren 70. Uit 75. I do, I do, I do, I do, I do. En dan Udo Jürgens. Ja, auf Deutsch gehen wir jetzt. Met Radio M Utrecht mit 66 Jahren. Aus 1977. Zometeen het nieuws uit Midden-Nederland.
1: Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ik heb mensen pijn.
2: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Half negen, het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Oké, dat begint met de kosten voor het ambtenarenapparaat van de gemeente Utrecht. Die kosten zijn flink gestegen.
9: Ja, Bob, in 3 jaar tijd zijn de kosten met 42% gestegen naar 586 miljoen euro, blijkt uit onderzoek van U-Stad. Het afgelopen jaar zijn er niet zoveel ambtenaren bijgekomen, maar de kosten zijn gestegen omdat ze meer zijn gaan verdienen. De gemeente zegt dat er ingewikkeldere problemen zijn in de stad en dat vraagt om mensen met meer kennis en dus een hoger salaris. Utrecht heeft gemiddeld gezien wel meer ambtenaren per inwoner. 16 ambtenaren per 1000 inwoners, terwijl het gemiddelde in Nederland 10 per 1000 inwoners is. Dat betekent dat we meer ambtenaren hebben dan gemeenten als Groningen en Eindhoven, maar flink minder dan gemeentes als Rotterdam en Amsterdam. In een flat aan de Duivenwal in Veenendaal is vanochtend vroeg een felle brand uitgebroken. De brand brak rond 5:30 uit. Een bewoner wist op tijd naar buiten te komen en bleef ongedeerd. Bij de brand kwam veel rook vrij die je ruim in de omgeving kon zien. De woning erboven is ook ontruimd en beide woningen worden geventileerd. Volgens de veiligheidsregio Utrecht is de brand begonnen in een meterkast en was het vuur na ongeveer een half uur onder controle. De bewoner kan voorlopig niet terug naar zijn woning. De Japanse keizer is vandaag in Utrecht. Keizer Naruhito en zijn vrouw Masako brengen een bezoek aan het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in de stad. Ze krijgen daar uitleg over de samenwerking tussen het Prinses Maxima Centrum en het zorgcentrum in Japan, meerdere. Het bezoek van de Japanse keizer is onderdeel van het staatsbezoek aan Nederland. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn daarom ook aanwezig bij het bezoeken aan het ziekenhuis. En als je je wel eens hebt afgevraagd wat ze nou precies aan het bouwen zijn in de buurt, en wat zo'n betonnen kalos nou aan de binnenkant te bieden heeft, dat je daar eigenlijk stiekem eventjes naar binnen zou willen kijken.
8: Je bedoelt een huis of een kantoor of zo?
9: Of een kantoor, ja, of bijvoorbeeld de verbouwing van een kerk. Ja. Dat gebeurt er ook tegenwoordig.
8: Hoe ziet het eruit?
9: Ja, dat je dan toch denkt van, wat zijn ze nou binnen aan het doen? Nou, dan heb je mazzel, want de jaarlijkse dag van de bouw komt eraan. Dat is morgen. Mm. En dat betekent dat inwoners van de provincie Utrecht bij bouwplaatsen in de provincie mogen kijken. Niet alles, helaas. Dus je kan niet zomaar een hek openmaken en daar naar binnen lopen. Maar je kan bijvoorbeeld bij de bouwplaats van het nieuwe gebouw Spark op Smakkelaarsveld in Utrecht kijken. Bij een nieuwbouwproject in IJsselstein en in Vijfheerenlanden. En bij een dijkversterking in Wijk bij Duursteen.
8: Oh, dat is ook wel interessant, denk ik dan. Ja. En als je zo'n gebouw in gaat, neem aan dat je zo'n helm op moet dan.
9: Dat lijkt me wel verstandig. Maar ik verwacht ook wel dat de bouwbedrijven die
8: dat
9: voor opengooien, dat die dat wel voor je kunnen regelen.
8: Veiligheid
9: zelf hoeft te kopen. Op de site van de Dag van de Bouw kan je trouwens zien wat er dan te bezoeken is in de regio.

0: Dat is het vooruitzicht voor het weer. En Jordi die gaat zo meteen nog verder. Die gaat zelfs het weekend doornemen met ons in de uitzending. Jordi Bloem. En misschien nog even naar volgende week.
1: Kan je buiten Oranje kijken?
0: Dat is zaterdagavond,
1: 7 uur 's avonds.
0: Ja, maar vraag je dat nou of zeg je dat nou?
1: Nee, dat is een vraag voor Jordi.
0: Ja, dat denk ik wel. Heel belangrijk natuurlijk. Want ja, je ziet al tenten en zo die opgebouwd zijn. Houden we het droog? Of kun je echt wel buiten staan, bedoel
1: ja,
0: je dan?
1: Want als het op het moment dat het warm is, dat is het. Maar dan heb je dus ook kans op onweer. Ja, als het gaat onweer, dan sta je in de regen van iets.
0: Hoe stabiel is het morgenavond, bedoel je dan?
1: Precies.
0: Hoe laat begint dat?
1: 7 uur 's avonds.
0: 7 uur 's avonds. Voor de duidelijkheid nog even benadrukt.
1: Ah, zeker. Tegen Zweden, maar dat weten
0: we. Ja, goed. Ja. En, nou ja, wat weten we nog niet? Jouw gokje, wat gaat dat worden? Die inzet, wat wordt het? 2-1?
1: Dit keer 2-1, omdat er wat minder slecht gewisseld wordt, denk ik dan.
0: Oké, goed. Hey Kees, dankjewel.
2: Voordeelhaatjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
3: Voordeelhaatjes.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
4: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
3: Verkeersverwachtingen.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
8: Vanavond 70s Disco.
9: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
10: Utrecht is wakker met Bob van

0: Lynn Anderson en Rose Garden. En wij gaan naar het huis van Eemnes. En daar is van alles te beleven morgen. Sterker nog, het geluid uit het huis van Eemnes, dat hoor je nu al bij Radio M Utrecht via de microfoon van verslaggever Robert-Jan Boy.
1: Ja, inderdaad. En je zou het een soort repetitie kunnen noemen, Bob. Maar dan op beperkte schaal. Want ik kijk naar Moazuma op de djembe. Die ook een rol speelt in het toneelstuk wat morgen gaat uitgevoerd worden op Wereldvluchtelingendag hier. Die samenwerking tussen toneelgroep Deo et Orbi en vluchtelingen. 15 vluchtelingen. En het toneelstuk gaat over het leven in een AZC. Het eindeloze wachten. Wat doet dat met de mens? Nader kennis maken eigenlijk met de vluchteling in een AZC. En terwijl Moazuma bezig is met de djembe, die trommel ook aan de voeten heeft allerlei belletjes waarmee ze de ritme aangeeft, is regisseur Angelique Scherpenzeel een beetje een dansje aan het maken.
2: Ja, ik kan niet stil blijven zitten. Want dit is zo ritmisch, dit is zo lekker. Zo, past zo goed bij het stuk ook.
1: Want zo begint het ook, hè? Straks als het publiek hier in de zaal zit. We staan nu een beetje op het podium eigenlijk, zou je kunnen zeggen. De ruimte waar het gaat gebeuren, bij de coulissen. Het publiek komt binnen en horen ze dan dit.
2: Jazeker, ze worden verwelkomd met muziek. Dus dat is, ja, dat je al meteen in die sfeer komt.
1: Welke sfeer?
2: Ja, de sfeer van de statushouder, van vluchtelingen. Je ziet de rij opkomen en ondertussen hoor je inderdaad hun muziek.
1: Ja.
2: Dus dat is wel heel erg, ja, dramatisch eigenlijk. Hè? We komen daar met hun hele hebben en houden aan. En worden inderdaad naar dat AZC gebracht. Dus dat is, ja, dat is wel een hele sfeervolle, hele bepalende, een bepalend gegeven. En die muziek. Ja. Dus het ondersteunt heel erg.
1: U geleden sprak met Mehmet, die het allemaal heeft meegemaakt in de AZC. En het eindeloze wachten, hè?
2: Dat is vreselijk. Dat komt heel erg steeds naar boven. En het is eigenlijk wel een vast item in het hele stuk. Dat is dat eindeloze wachten, terwijl ze niks kunnen doen. Hè, terwijl ze inderdaad zich moeten melden, eens per 3 dagen. En waarvoor? Ja, ze hebben weinig uitzicht. Het duurt allemaal lang. En werken mogen ze niet. Dus ja, je krijgt een inkijkje.
1: Hoe is je samenwerking tussen Deo et Orbi?
2: Nee, onze toneelgroep Deo et Arti.
1: Arti, neem ik kwalijk. Arti en de vluchtelingen, 15.
2: Ja, precies.
1: Hoe is je samenwerking? Je moet het realiseren. Gaat het?
2: Nou, we zijn begonnen om de mensen bij elkaar te krijgen. Wij vanuit Deo et Arti, die vonden het een fantastisch plan.
1: Ja.
2: En iedereen was heel enthousiast. En ze zijn samengekomen. Gerard Beentjes, hè, die inderdaad ook verantwoordelijk is voor deze productie.
1: Ja.
2: Die kwam dus met de asielzoekers.
1: Maar hoe gaat die samenwerking om samen toneel te spelen?
2: Ja, dat is gewoon geweldig.
1: Hoe werkt dat?
2: Ja, dat vloeit echt. Mensen die... Ja, die zijn heel enthousiast.
3: Je had gisteravond voor de repetitie, vlak voordat we begonnen, waren mensen aan het dansen met elkaar. Zo'n goede sfeer is er onderling. Ja. En het is echt een manier waarop mensen elkaar leren kennen. En dat is wat we met dit toneelstuk beogen. De vluchtelingen een stem geven, hoe het echt het leven in het AZC is. En het gaat er vooral om Nederlanders te laten kijken van hoe het echt is.
1: En gaat het in het Engels of in het Nederlands?
2: Nee, het gaat in het Nederlands.
3: Het gaat in het Nederlands en we hebben 3 vluchtelingen die hoofdrollen spelen in prachtig Nederlands.
1: Laten we even naar Moazuma gaan, want die zit schitterend te spelen de hele tijd. Fantastisch. Even een vraagje stellen, Moazuma, fantastisch. Met de djembe, met de belletjes aan de voeten.
4: Dankjewel.
1: Hoe is het voor jou? Je komt uit Tanzania.
4: Mm-hmm.
1: Zelf niet in een AZC gezeten.
4: Ja.
1: Maar je geeft wel les met het djembe, et cetera. Maar werkt wel mee aan dit toneelstuk.
4: Ja.
1: Waarom vind je dat zo belangrijk?
4: Ik vind het belangrijk voor de mensen dat omkijken. Want hun kan veel doen en die hebben echt veel talent. Toneelspelers spreken ze geen Nederland, maar die proberen echt goed te doen. En die wil zo graag te zien dat hun kan veel meer doen dan wij denken. Mm-hmm. Dus wij moeten aan elkaar kijken, helpen, samen leven, samen doen, samen hier samen te zijn.
1: Je wil, vindt het belangrijk om de mens te laten zien?
4: Ja, zeker.
1: Daar
4: zeker,
1: gaat het om.
4: Zeker, zeker. Dat is echt goed dat mensen kan naar hun kijken of zien wat hun kan doen in dit land. Wij wonen samen, samen leven, samen doen.
1: Morgen gaat het allemaal gebeuren?
4: Ja.
1: In deze zaal?
4: Ja.
1: Ik weet niet, zijn er nog kaartjes eigenlijk, Gerard?
3: Nee, absoluut niet.
1: Geen kaartjes?
3: We hebben een tribune met 180 plaatsen. We hebben al 3 rijen extra stoelen erbij.
1: Ja.
3: En we hebben nog mensen op de wachtlijst staan ook. Die Aha. dus niet naar binnen kunnen. En dan gaat het om 240 bezoekers. En dan nog een keer zo'n 38 op een wachtlijst.
1: Maar wacht even, kunnen er geen schermen worden, buiten gezet worden?
3: Nee, we hebben een... het wordt opgenomen met film.
1: Aha.
3: En we gaan kijken wat we dan met die film daarna weer kunnen gaan doen.
1: Aha, kijk eens.
3: En
1: dus...
3: er zijn al mensen van het Brinkhuis in Laren die al hebben gezegd van... het zou hier ook te zien moeten zijn. Nou ja, dat willen we dan via een film doen. Want je kunt een gezelschap zo groot niet over de vakantie, over de zomer heen tillen...
1: Okay.
3: En dan nog een keertje opnieuw laten repeteren.
1: In ieder geval, wat wij begrijpen, wordt vastgelegd. En wie weet, ook hier in huis van MNS wordt dat allemaal vertoond.
2: Ja, en in ieder geval, komt ook inderdaad op Radio Laren.
1: Ja, moet even afronden van ja... Het is boeiend, maar we willen ook nog een klein stukje horen van Moazuma. Zou je nog een heel klein stukje, Mayuma, zou je een heel klein stukje kunnen spelen nog?
4: Ja hoor.
1: Mayuma, ja?
4: Ja.
0: Klein beetje op de radio.

Morgen dus in het huis van MNS. Kaarten zijn niet meer verkrijgbaar. Succes verzekerd, dat mag duidelijk zijn. Even een mededeling voor het verkeer. Als je rijdt op de A28 van Amersfoort richting Zwolle, dan heb je vertraging tussen knopen Hoevelaken natuurlijk en Nijkerk. Eerder was er een ongeluk. De weg is intussen wel weer vrij, maar 10 minuten extra reistijd heb je nodig. Utrecht.

0: Gilbert O'Sullivan en Annelieter Blanket. Go, go, go, go, go. Het is bijna 8:50 geworden. Dus we gaan ervoor. Jonny Bloem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Jonny, we gaan ervan profiteren van het feit dat het misschien nu nog niet zo heel erg warm is. Maar misschien voelt het al wel een beetje klam en drukkend aan. Wat kun jij erover zeggen?
1: Ja, het is inderdaad nu 23 graden. De vochtigheid vrij hoog, zo'n 75%. Ja, ja. Dus dat voelt al zwol aan. Het lijkt wel alsof er een soort föhn staat buiten. Zuid-zuidoostelijk windje, kracht 3. Ja, het is een hele warme wind. En er komt hele warme lucht aan vanuit Frankrijk. Daar was het grootschalig ver boven de 30 graden. Er waren ook in de gebieden met boven de 35 graden. En zo ver weg eigenlijk boven Midden-Frankrijk. En ook in Spanje, Sevilla, 40 graden zag ik trouwens. Nou ja, dat hebben wij niet. Maar vanmiddag 33 graden op de thermometer in Utrecht. Nou, dat is al heet zat, vind je niet?
0: Ja, zeker. Ja. 40, 40 klinkt wel prachtig in het Spaans. Het is veel te warm voor de mensen. Als het al boven de 36 graden gaat.
1: Ja, dat is de hittebelasting eigenlijk te extreem. Ja. Vandaar ook de hittekracht, die is 8 à 9. Dus dat is bijna het maximale. Dat is 10, maar dat komt bijna nooit voor in Nederland, zegt het KNMI. Mm. Dus we zitten eigenlijk al aan het plafond wat dat betreft.
0: Ja, inderdaad, van die 33, we hebben het over, je noemde even Spanje, ik haak er nog even binnen, maar ook steden als Parijs en zo. Het is echt heel heet in de steden. Maar goed, 33 graden is ook al behoorlijk natuurlijk. Hè?
1: Ja, en dat is de thermometer in de schaduw. In de stedelijke gebieden zal dat, zeker tussen de stenen, zal het veel heter aanvoelen. En ook met weinig wind en die hogere vochtigheid. Ja, daarom ook die hittebelasting, ook die hittekracht. Ja. En met ook aardig wat zon. Dat betekent ook een hoge zonkracht. Het is ook nog opletten geblazen wat dat betreft. Ja, en er zijn ook mensen die zeggen, ja, lekker zwemweer. Nou, dat is het natuurlijk ook. En als je bijvoorbeeld naar de kust gaat, het zeewater is ongeveer 18 graden. Nou ja, dat is misschien ook al niet zo koud meer. Ik doe het toch niet, hoor.
0: Nee, ik wou net zeggen, 18 graden klinkt bij de
1: oorlogs. Beetje fris misschien voor jou,
0: nee, ja. Nee, precies, ja.
1: Als, je dan nee, uit ik ben, water... als ik het dan doe, is dat later in de zomer. Want dan is het zeewater op zijn warmst.
0: Ja, natuurlijk, ja.
1: Maar goed, in menige zwembad zal het ook wel druk zijn. Hè? Het is echt zwembad en zwembadjes weer voor de kinderen.
0: Dat denk ik ook. En het feit is dat de kleinere wateren, de binnenwateren...
1: Die zijn warmer.
0: Die zijn veel warmer, ja.
1: Ja, die zijn al 20 graden volgens mij.
0: Waarom?
1: Als het al wat warmer is.
0: Dus, mensen die niet gaan afkoelen in het water... je moet tot dag toch goed doorkomen. 33 graden is het vooruitzicht. Maar er ontwikkelt zich nog wel wat. Die bovenlucht is best instabiel, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat zeg je goed. Het is vooral de wisselwerking tussen wat er aan het aardoppervlak gebeurt met de hitte en het vocht. En wat er op hoogte gebeurt qua wind, windrichting en windsterkte. En hoe vochtig de lucht daar is en zo. En hoe koud ook. Want als die hogere luchtlagen nog wat kouder worden, ja, dan krijg je behoorlijke onstabiliteit. Ontwikkeling van grote stapelwolken, waaruit dan onweersbuien kunnen ontstaan. Ja, en dat is juist even de vraag. Gaan ze ontstaan? En als dat gebeurt, hoe zwaar worden die buien? Nou, ik denk vooralsnog dat het overdag vandaag droog blijft. Dat is bijna zeker. Heel misschien dat het aan het einde van de middag al tot een eerste bui komt. Maar vooral verderop in de avond, dan lijkt er een complex met buiigheid onze kant op te komen. Voor hetzelfde geld trekt die over het westen en worden wij gemist. Dat zijn ook mogelijkheden dat het oosten daarvan langs krijgt. Dus dat is even afwachten. Het is eigenlijk nowcasten wat dat betreft. Dus nu vooruit blikken wat er gaat gebeuren. Vooruit de forecast, de verwachting in het Engels. Dus now is nu en forecast is verwachten. Dat kun je pas op het laatste moment allemaal zien. Dus dat hou ik in de gaten natuurlijk voor jullie. Ja. En vannacht wordt het sowieso uiteindelijk weer droog. En blijft het erg zwol. Met een minimumtemperatuur van 18, 19 graden. En in de steden nog wat hoger.
0: Kijk eens aan. Ja, daar moeten we het gewoon mee doen. Dan denk ik nog eventjes aan morgen. En het weekend in het algemeen. Ook hoge temperaturen natuurlijk. Ja. Maar ook belangrijk. En die vraag ga ik je nu meteen maar even stellen. Morgenavond, of je ervan houdt of niet. Er wordt gevoetbald. Nederland, die komt uit om 7 uur. Los daarvan wordt er in Nederland, want dit speelt natuurlijk niet in Nederland zich af, maar wel het kijken ernaar. Kun je buiten de wedstrijd kijken morgenavond om 7 uur?
1: Ja, ik denk dat morgen de kans op zo'n onweersbui klein is, want de luchtdruk gaat weer wat meer stijgen, ook in de hogere luchtlagen. En dat voorkomt dan die onstabiliteit. Dus dan gaat het weer eigenlijk stabiliseren. Dus in plaats van instabiel wordt het dan stabiel, zou je kunnen zeggen. Maar het blijft wel warm, maar niet meer zo heel warm. Dus morgenmiddag denk ik aan ongeveer 27, 28 graden in onze streken, met een westelijke wind, vandaar ook die minder warme lucht. Dat is wel gewoon zo. En morgenavond blijft het dan warm. Dus eigenlijk is het ideaal zomerweer om die wedstrijd buiten te bekijken.
0: Ja. Dat is een goed nieuws voor mensen. Dat is toch leuk als
1: tegen
0: je dat
1: Zweden,
0: kunt doen.
1: Voetbal,
0: jij bent een voetbalkenner.
1: Nee, ik moest het gisteren zelf even opzoeken.
0: Ik weet het wel.
1: Als Nederland speelt, hoe verder ze komen, dan kijk ik wel. Want ik ben in principe geen voetballiefhebber. Dat is wel grappig. Maar als Nederland ver komt, begint het bij mij ook een beetje te borrelen allemaal.
0: Ja, en ik zeg altijd, ik vind het leuk als iedereen het naar zijn zin heeft. En dat zie je met oranje vlaggetjes en oranje versierde straten zelfs. Geweldig om te zien.
1: Dus
0: laten we hopen dat we heel ver gaan komen op het wereldkampioenschap voetbal. voetbal van 2026. Dus Jordi, ik wens je een lekker weekend. En natuurlijk ben je er vanmiddag ook weer bij. En we horen je ook nog vanavond bij Aard.
1: Zo is het.
0: Dus dank voor nu, voor Utrecht. Dus wat een goed weekend. En tot de volgende.
1: Weekend, tot later. Dankjewel.
0: En ja, over dat voetbal gesproken. Ja, Nederland, de finale in 1974. We stonden tegen West-Duitsland. En 4 jaar later in de finale stonden we tegen Argentinië. Wat zijn je herinneringen daaraan? Aard praat er graag met je over door. Dus kom met je reactie via Facebook van Radio M Utrecht. Of doe dat via de RTV Utrecht app. En ook andere herinneringen uit de jaren 70. Kom er maar mee. Vinden we leuk om over door te praten op de radio. Samen met jou. Over samen gesproken. Je bent zometeen samen met Edwin Meerman. Hij trapt de top 100 van 1978 af. Ik zeg goed weekend. En hier zijn de Jacksons.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht.
12: 9 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
13: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
12: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft de afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
14: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
12: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
17: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groots aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburg 7 in Vleuten.
18: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
19: Terug naar de jaren 70.
20: The winner of the 1975 Eurovision Song Contest is Netherlands.
21: The week from the 70s.
22: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: De top 100 van 1978 met Edwin Meerman.
24: Radio M Utrecht.
22: Nummer 100.

En begonnen we vandaag in Italië. Op deze dag, met ook temperaturen die je daar regelmatig tegenkomt. Dat was Umberto Tozzi en zijn Ti Amo. Het begin van de marathon met in het zomerzonnetje vandaag de op één na laatste jaargang van de 70's, 1978. De 100 bewonderd, en dat kon je in die dagen vooral nog aflezen aan de verkoopcijfers. Dus de 45 toerenplaatjes die je aanschafte in de winkel. En als je geluk had, dan kreeg je er nog een hit bij op de andere zijde. De zogenaamde dubbele A-kant. En ook in deze top 100 staan er een paar. Dus het is eigenlijk een top 100 plus. En voor zover de tijd het toelaat, draaien we ze ook allebei dan de hits als die notering aan de beurt is. We gaan terug naar het jaar waarin de zomer grotendeels in het water viel, maar waarin het leven nog overzichtelijk leek. En 2026 klonk nog als Sint-Juttemus in je oren. En welkom terug in de wereld van 48 jaar geleden vandaag. En oh ja, de nodige hits uit Holland zitten er ook bij, hoor. En ik ben deze hele week al kleine Edwin vooral nog en mag deze eerste 3 uur aftellen. En we gaan ook snel van start, geen tijd te verliezen. En verlies je ondertussen maar weer eventjes helemaal in deze nostalgie. En op 99 staat een man die woonde in onze regio in Baren in die dagen. En hij zorgde vooral voor de gezelligheid in die tijd. Zijn naam Nico Haak. En of je nu thuis bent of niet, heel veel plezier vandaag.

Je weet niet wat je hoort vandaag op Radio M Utrecht. Van Nico Haak tot Ian Jury en de Blockheads. Het zit er allemaal bij. Sex en drugs en rock'n'roll. Personages die het verschil maakten. Pittige, maar ook zeker sentimentele sausjes. En lekker zomers ook op deze warme dag anno nu. 19 juni 1978. En over zomerse geluiden gesproken. Dit is op 97 Masada en de Latin Dance.

Sprint op 45 toeren. Rod McKeown, die andere Rod, zeg maar. Hij had eerder in de jaren 70 ook al succes met Soldiers Who Wanna Be Heroes. En hij gaf ook aan Moore een nieuw luchtig jasje. En ook een mooi plekje dus in deze top 100 van 1978. Het is een heerlijke zee van muziek uit 78 vandaag dus. En we duiken hier van alles op. Zelfs Octopus. Vanuit België kwam dit. En het heet South of the Border op 95.

0: Er zitten ook hits bij die je alleen vandaag hoort op de radio. Baccara, vanuit het zonnige zuiden. Ze waren korte tijd grote sterren. En 1978 deden ze ook nog mee aan het Eurovisie Songfestival met Parlez-vous Français. En dit was ook nog een hit voor ze, Darlin, in hun beste Engels. En dan kan zeker ook gelachen worden, hoor. Vandaag zo meteen op 93 André van Duin als ome Joop vooral. We gaan eerst even naar het regionieuws, want tussen de bedrijven door ook uiteraard het actuele nieuws. En daarin hoor je zo meteen dat een 12-jarige wielrenner iets heeft gedaan wat veel ervaren wielrenners maar met moeite kunnen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja,
6: lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, mam?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
8: Proost.
9: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: 9:30 geweest, het regio nieuws met Kees Dorrestein. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: De kosten voor het ambtenarenapparaat beginnen we even mee van de gemeente Utrecht. Die zijn flink gestegen.
11: In 3 jaar tijd zijn de kosten met 42% gestegen naar €586 miljoen. Blijkt uit onderzoek van Ustad.

0: je ambtenaren tegenover die daar mee aan de slag gaan.
1: Dat zei ze vanochtend bij Utrecht is wakker hier op Radio M Utrecht. Utrecht heeft gemiddeld gezien wel meer ambtenaren per inwoner. 16 ambtenaren per 1000 inwoners. Terwijl het landelijke gemiddelde op 10 per 1000 inwoners ligt. Meer dan gemeenten als Groningen en Eindhoven. Maar flink minder dan gemeenten als Rotterdam en Amsterdam. Aan de Plotterweg in Amersfoort zijn gisteravond twee auto's op elkaar gebotst. Beide auto's raakten daardoor zwaar beschadigd. Het ongeluk in het Hoefkwartier gebeurde rond 6:30 s'avonds. Na het ongeluk kwamen meerdere agenten en een ambulance langs. Volgens een aanwezige persfotograaf is één persoon naar het ziekenhuis gebracht ter controle. Automobilisten in de regio zullen dit weekend en komende week ook last hebben van meerdere wegafsluitingen. Vanaf vanavond 9 uur is de A12 richting Veenendaal dicht tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West. Die is gesloten tot maandagochtend 5 uur. En vanaf maandag is de A27 dan richting Utrecht weer een week dicht. Dat is tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. En de 12-jarige Jasper Bos uit Bunnik, die heeft iets gedaan waar veel ervaren wielrenners de grootste moeite mee hebben. Hij heeft namelijk met zijn fiets de Franse berg de Mont Ventoux opgefietst. En daarmee heeft hij maar liefst €70.000 opgehaald voor onderzoek naar de dodelijke spierziekte ALS. Ook aangemoedigd door vooral heel veel leerlingen op zijn basisschool die allerlei video's hadden gemaakt. Dat doet hij niet zomaar, want zijn vader heeft de ziekte. En zijn familie zet zich eigenlijk al jaren actief in om geld voor onderzoek op te halen. Die familie Bos heeft in totaal al bijna €1 miljoen opgehaald voor de spierziekte. Maar dit is daar een hele mooie bijdrage aan, want het is heel knap. Het is toch een van de grootste bergen uit de Tour de France, als hij er weer eens in zit, van de hoogste categorie. En die heeft hij gewoon als 12-jarige gewoon zo stevig omhoog gefietst.
2: Stevig kolletje zeggen ze dan, toch?
1: Ja, inderdaad. Ja, je weet dat Aart van de Middagshow is een fanatieke fietser. Maar ik vraag me af of die dit zomaar eventjes zou kunnen doen, hoor.
2: Kunnen we vragen.
1: Ja, gaan we doen.
2: Het klinkt als een soort mini-Alpe d'Huez, dit, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Het is, na de Alpe d'Huez is er ook voor ALS eigenlijk ook een Mont Ventoux klim gekomen. Dus het is onderdeel van een groter evenement.
2: Mooi gedaan, Jasper.
1: Het weer dan. Het is een hele warme dag vandaag. Rond het middaguur kan het al 33 graden zijn in de provincie. Er geldt ook code geel vanwege de hitte, let op. En vanmiddag vanaf 3 uur komt er een tweede code geel bij vanwege de stevige onweersbuien die dan verwacht worden.
2: Dankjewel, Kees.
3: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, Badkamers en Vloeren in Bunnik.
5: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
6: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
7: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
8: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
9: Vanavond, 7 uur, 70s disco.
10: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
9: De top 100 van 1978 met Edwin.

0: ding? Wat is dat voor een ding? Wat is er, joh?
1: De plaat is afgelopen. Het orkest is al naar huis.
0: Ik ga door tot het gaatje.
2: Ja, dat was een plaatje van 45 toeren, hè, toen.
0: Wat is dat voor een ding?
2: Dik voor elkaar, je kon er zelf wachten dat dit ging gebeuren. En zo is het op 19 juni toch ook nog een beetje carnaval. Ja, zomercarnaval is ook nog niet eens zo gek. André van Duin en het hele gezelschap, Toos en Beb, meneer De Groot en ome Joop zelf niet te vergeten. Tingelingeling, 1978, er gaat vast wel een belletje rinkelen vandaag met al die muziek op Radio M Utrecht. Het slotstuk vandaag dus van deze week van de 70's. En ook het nodige in de recycling, dit is ook weer een mooi voorbeeld. Bendy Shape Me uit de jaren 60 op 92 met een lekker disco sausje vanuit Oostenrijk. Hier is Jilla.

1978, vandaag dus in onze spotlights. En we horen nu in het heden vaak over het risico op een stroomstoring. Nou, dit was misschien een goede tip om die tijd dan door te komen. Meer details geef ik niet. De Tramps waren dat op 91. Je kunt de lijst ook meelezen in de app van RTV Utrecht en ook op radio.mutrecht.nl. Met dank aan Michelle. En dit is nummer 90, Smokey.

0: Midlof en uiteraard Ellen Foley erbij. Deze had je misschien wat hoger verwacht. Maar het is de officiële single top 100 en deze plaat verscheen pas eind 1978. Dus het hoogtepunt kwam pas een jaar later. En ook in die jaarlijst staat hij veel hoger nog. Midlof, Paradise bij de Dashboard Light. Ik kon de afgelopen weken ook je voorkeur doorgeven welke plaat je het leukste vond uit de top 100. Die we al eerder hadden gepubliceerd uiteraard. Onder meer Tjitske uit Ridderkerk, een geweldig nummer, nog steeds. Bert Pijhak uit Appingedam, leuk dat je ook hebt gereageerd. Het blijft een heerlijk nummer om mee te zingen. Patricia Vianen uit Zeist, een klassieker. Johan Koster uit Huizen. Heeft er niets meer aan toe te voegen. Koos Meijer uit Meidrecht. Johan Berendsen uit Meteren. Overal kwamen die reacties vandaan. Ook Paul Durand uit Utrecht zelf. En Frank uit de Meren. Leuk dat jullie allemaal hebben gereageerd. Nou, we gaan zo meteen door na tienen. Het tweede uur van de top 100 van 1978. En dan kun je even op adem komen. Want we beginnen zo meteen lekker romantisch met Rose Royce.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
14: voordeeluitjes.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
15: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
16: Terug naar de jaren 70.
17: In de laatste 10 jaar is het aanzien van de Utrechtse binnenstad grondig gewijzigd door de bouw van het immense complex Hoog Catharijne.
18: De week van de 70's.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: De top 100 van 1978 met Edwin Meerman.
18: Radio M Utrecht.
9: Nummer 88.

beetje uit de hoogte was het wel, hè? Gwen Dickey hoorden we hier, de zangeres van Rolls Royce. En Love Don't Live Here Anymore. Zo begonnen we dus even in mineur, hè? Dit tweede uur van de top 100 van 1978. De finale van de week van de 70s. En dan vanavond ook nog de 70s disco als extra apotheose. Zeg maar als klapstuk bij het onweer. Het is genieten geblazen. En niet alleen van het zonnetje. We zijn in het jaar waarin Nederland op weg ging naar 14 miljoen ingezetenen. De nieuwe premier werd Dries van Acht. En koningin Juliana zat al 30 jaar op de troon in haar paleis in Soestdijk. Prinses Beatrix en prins Willem-Alexander waren nog toekomstige majesteiten. En woonden vlakbij in kasteel Drakenstein te Lagevuurse. En toen nog gezellig met z'n vijven. En de burgemeester in Utrecht was Henk Vonhoff. Nou, een reis door de tijd, inclusief Starship 109 in dit uur. En ook een verkoelend smurfenbiertje zelfs straks. Maar we gaan eerst nu naar Stevie Nicks. En dat is zonder Fleetwood Mac, maar wel met Kenny Loggins. En Whenever I Call You Friend op 87.

En soms stonden de microfoons ook gewoon uit en was de muziek aan het woord in 1978. De Brick House en Restrict Brass Band, dat was een heel groot gezelschap. En de Floral Dance, authentiek deze muziek. En op 85 staat de jarige Job van gisteren. Hij werd overigens 84.

Zeven dagen lang, jaren 70 op Radio M Utrecht. En vandaag alweer de laatste van deze week van de 70's met een retourtje 1978. Eerste klas met Radio M Utrecht. En dit komt van de LP City to City van Jerry Rafferty, eerder van Steel is Real. Beroemdste nummer daarvan is Baker Street. En die ga je ook binnenkort al horen, want die staat een klein stukje hoger in deze lijst. En tot aan het nieuws van 10:30 hebben we nog even een verkoelend briesje op deze hele warme dag. Mistral is dit. Met een ode aan zangeres Marianne Schatelein. Zij is onlangs overleden. Het heet Starship 109.

0: futuristische geluiden uit hun ver verleden met Mistral en Starship 109. Daar maken we graag even ruimte voor. En zometeen op 82 de baby's. Maar eerst is het even tijd voor het laatste regionieuws van dit moment met Casper zometeen. Een huis vol schimmel, maar de bewoner wil niet dat de verhuurder naar binnen komt om het op te lossen. Daar hoor je zo meer over.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
8: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook! Uit de meterkast!
7: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Het regio nieuws van 10:30 met Casper Kooi. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Ik begin even met een brand in een flat in Veenendaal.
10: Vanochtend ging de fik erin in een meterkast. Een bewoner wist op tijd naar buiten te komen en bleef ongedeerd. Die kan voorlopig niet terug. Bij de brand aan de Duivenwal kwam ook veel rook vrij en die kon je van ver zien. De woning erboven is ook ontruimd en nu wordt de boel geventileerd. In Baren moeten inwoners meer belasting gaan betalen. Volgens het nieuwe gemeentebestuur is dat niet anders, want de kosten voor jeugdzorg die moeten worden betaald. Ook gaat er €14 miljoen naar de verbouwing van Theater De Speeldoos. Het plan voor een nieuw cultuurhuis gaat daarmee definitief de prullenbak in. Vandaag staan een huurder uit Amersfoort en een verhuurder voor de rechter. Het gaat om een huis met schimmel van verhuurder Portaal. Die wil die schimmel wel weghalen, maar de bewoonster die doet niet open. Zij wil eerst keiharde afspraken over haar spullen die kapot zijn gegaan door de schimmel.
11: Daar wil je gewoon een goede vergoeding voor hebben. Ik heb niet veel geld. En ik zal dan nieuwe spulletjes moeten kopen. En ik maak me daar oprecht zorgen om.
10: De zaak die dient vanochtend. En de enige speler uit Utrecht in het Nederlands elftal... speelt morgen niet tegen Zweden, want hij heeft een lichte hersenschudding. Quinten Timber heeft dat opgelopen tijdens een training. Hij botste tegen een ploeggenoot. Hoe lang die geblesseerd zal zijn, dat meldt de KNVB niet. Bij de vorige wedstrijd tegen Japan viel die nog in. Meer sportnieuws trouwens in onze app. Nu nog het weer. Straks rond het middaguur dan wordt het warm. 33 graden. En eigenlijk is het nu al warm, geloof ik. 25 graden zag je net.
0: 25 in het beeld.
10: Ja. Ja, in de loop van de middag kans op onweersbuien. En vanaf de avond dan kan er ook nog eens hagel en wind bij komen.
0: Dus we zijn bij deze gewaarschuwd. Dankjewel. Later meer. We gaan nu even naar de weg. Want er staat al een flinke file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kun je via Arnhem over de A27, de A12 en de A50. En de vertraging is daar 30 minuten.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Koken plus Baden uit Breukelen... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Voordeelhuisjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
15: Voordeelhuisjes.nl Verkeersverwachtingen.nl Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.

0: Vanavond, 7 uur, 70s disco.
1: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
0: De top 100 van 1978 met Edwin Meerman.
2: Radio 1 Utrecht.
1: 82.

De finale van de week van de 70's op Radio M Utrecht. Met de jaarlijst dus van 1978. Hè? Samengesteld volgens de officiële verkoopcijfers. Op 82 is een The Time van de Babies. Daarover gesproken, kort na zijn eerste mega-succes met de blauwe wezentjes kwam er een tweede smurfelied. Vader Abraham ook weer met hoed op 81. Deze toast op toen. Smurfenbier. En hopelijk is het een

Tina Turner, hier nog met Ike samen. Hij was al 5 jaar oud, kwam terug in 1978. Nat Bush, City Limits, kwam ook nog een glas whisky in voor in deze tekst. En we hebben ook al Smurfen bier gehad en we gaan nu naar Summer Wine. Als het even tegen zit, ben je voor 11 nog dronken. Hier is 79, Barry en Eileen.

radio. Zeggen we dan, hè. Een liefdesverklaring aan zijn vrouw Billy Joel. Zelden mooier gevangen in deze tekst. She's always a woman to me. Op 78 dus, in de top 100 van 1978. En meelezen kan in de app en ook op radio.mutrecht.nl. Of laat je gewoon lekker verrassen. Er komt nog heel veel moois tot 5 uur vanmiddag sowieso. En hier is de tweede bijdrage als beloofd van Jerry Rafferty met de sax solo van Rev Ravenscroft. Luister naar Baker Street.

Tweemaal was hij erbij in deze lijst. En Baker Street dus op 77. Je kon de afgelopen tijd ook aangeven wat je favorieten zijn uit deze top 100. En onder de inzenders verloten we ook nog eens een aantal 70's koffiemokken. Dat gaat Erwin doen vanmiddag in het laatste uurtje tussen 4 en 5. En bij de volgende kwam ook een leuke reactie van Koen van Tuil uit IJsselstein. Een geheel eigen geluid en tevens het nummer waar zij zichzelf mee op de kaart hebben gezet. Een muzikale hoek die generaties overstijgt, waardoor zelfs mensen van buiten 1978 dit uitstekende nummer herkennen. Zo ben ik met bouwjaar 1997 in aanraking gekomen met een van de beste bands uit de historie. Dankjewel Koen, hij is voor jou op 76 dus, hè.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
10: En aansluitend nog een filemelding van de ANWB, want er is nog steeds vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Daar is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daar ongeveer een kwartier vertraging dus. Zometeen weer terug naar de top 100 van 1978. Eentje van eigen bodem, de ladies uit Limburg, Pussycat.
11: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburg 7 in Vleuten.
12: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. hoe het hurt.
0: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
1: Verkeersverwachtingen.nl.
2: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
1: Verkeersverwachtingen.nl.
8: Terug naar de jaren 70.
13: Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland.
14: 2 uur geleden zijn de laatste klanken de lucht ingegaan en kort daarna heeft de zendertechnicus het kristal uit de zender verwijderd, zodat verder zenden onmogelijk is geworden. Het piratentijdperk is definitief voorbij.
15: De week van de 70's.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: De top 100 van 1978 met Edwin Meer.

het jaar waarin er dus heel veel verzopen katjes ook waren. Ik zei het al eerder vanmorgen, want het regende veel. Vooral ook in de zomer van 1978. Overigens, Wet Day in september gaan we ook nog horen later. Ja, deze was dan ook weer in de recycling in de jaren 60 al gezongen door de Four Tops. The Same Old Song. Het derde uur van deze marathon, die we dus in het zomerzonnetje zetten. Op één na laatste jaargang van de 70s, 1978, de 100 bewonders. En ook de nodige hits uit Holland erbij, zoals je die normaal hoort op vrijdag. Ik ben kleine Edwin, deze week vooral nog in. En even voor 11 hadden we nog Dire Straits op 76. En Jens die zegt nog, hoe kan die plaat zo laag staan? Ja, dit is de single top 100, zoals ze dus destijds werden verkocht. En daarom is deze dag extra verrassend. En in die tijd was dat heel gewoon en waren andere hits gewoon op dat moment populairder. Die je misschien nu niet meer zo gauw hoort in jaarlijsten of andere lijsten. Je kunt meelezen in de app en ook op Radio M Utrecht. En wij tellen af naar de nummer 1 tot 5 uur vanmiddag. Net als deze jongens van Supermax overigens. Zij staan op 74, Love Machine.

Vandaag verwachten we code geel, maar het is nu al onstuimig op de radio. Francis, Rossi en Status Quo, again and again. Nou, we doen er gewoon nog eentje. Dubbel gaan, zeggen we dan hier. Op de 72 staat Halt You Back. En pak alvast even je zakdoeken bij, zo meteen voor nummer 71 waarschuwen.

ook op de radio houden we het niet droog vandaag. Zieliger kun je ze niet krijgen, hoor. In de top 100 van 1978. Arno en Gratje waren dat. Die andere papi in de jaren 70. Die andere liep te snel, zoals we weten. En Paul McCartney had net al Deliver Your Children. En hier is hij alweer op 70. Met The Wings.

0: Die andere daddy goal, zeg maar. De Darts waren dat. En helemaal in de roos ook in 1978. Het was een medley eigenlijk. Hè. The Girl Can't Help It ook nog. Nieuwe jasjes hebben er ook vandaag best wel veel bij uit deze lijst van toen. Zometeen bijvoorbeeld ook Donna Summer. Eerst even naar het actuele regionieuws met Casper zometeen. De keizer van Japan is in Utrecht vandaag. En wat hij komt doen, dat hoor je zo.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
0: Het regio nieuws van 11:30 met Casper Kooi. Het is warm.
7: Ja, zeker. Krijgt de boel maar eens koel. Bijna een kwart van de mensen woont in een te warm huis. Dat zegt vereniging Eigen Huis in Amersfoort naar onderzoek. Ruim 4 op de 10 huiseigenaren zegt er ook iets aan te doen met bijvoorbeeld zonwering of meer groen. De vereniging wil dat gemeenten meer doen aan bijvoorbeeld meer schaduw in de woonwijken. In Doorn kan er minder of soms wel helemaal geen water uit de kraan komen. Vooral bij huizen die hoger liggen. De voorraad raakt snel op. Er is een tijdelijk watervat daar vanwege werkzaamheden. Maar dat vat is wel een stuk kleiner. De gemeente roept daarom op zuinig te zijn. Douche 1 keer per dag en gebruik geen water voor je tuin of je zwembad. Aan de Plotterweg in Amersfoort zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde in het Hoefkwartier. Volgens een persfotograaf is 1 iemand naar het ziekenhuis gebracht. Die moest worden gecontroleerd. En de keizer van Japan, die is vandaag in Utrecht. Hij gaat samen met zijn vrouw langs bij het Prinses Maxima Centrum. Die werkt samen met zorgcentra in Japan. De keizer die is op staatsbezoek in Nederland. En ook onze koning en koningin die gaan mee naar Utrecht. Zullen het wel warm hebben, want het is rond de 33 graden vanmiddag. In de loop van de middag onweersbuien. En vanaf de avond kan er ook nog eens regen, of regen, hagel en wind bij komen.
0: Hoog bezoek dus vandaag hier in de buurt.
7: Zeker.
0: Ja, nou, je leest er dus meer over ook op onze app en op onze website. We gaan nu eventjes naar de weg nog, want een hardnekkige file op de A1 die al een tijdje aan de gang is. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld, daar is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en omrijden kan via Utrecht en Arnhem. En de vertraging is nu ongeveer 40 minuten.
8: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
9: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
10: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
9: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
11: 7 uur 70s Disco.
12: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
11: De top 100 van 1978 met Edwin Meerman.
12: Nummer 68.

En een zomerdag, inclusief Donna Summer. En 10 jaar na Richard Harris deed zij er iets minder lang over. MacArthur Park, en het was weer een groot succes. Terug in de tijd van koningin Juliana. 30 jaar zat ze op de troon dus in haar paleis Soestdijk in 1978. En vandaag dus haar kleinzoon in de buurt met de keizer van Japan, hoorden we net in het nieuws. Veel blauw bloed. En hopelijk ook onder een blauwe hemel. Dat zou mooi zijn. Hier is Ilo op 67.

En Jordan Greatest Lover gaat ook nog komen, hoor. Marga, José en Patty met doedelzakken. Maar toch gewoon een hit uit Holland. Luf en Trojan Horse, enigszins met dubbele bodems. Maar dat vond Nederland leuk, anno 1978. Even wat extra paardenkracht nu op 65. Mother's Finest.

voor Pussycat. Liefdesverdriet, anno 1978. En Wet Day in september klinkt ook best fijn op deze junidag. En ze staan op 64 en de zomer spat meteen van de radio. De microfoons die mogen weer even uit. Want op 63, deze zomerse gezelligheid, was een hit in de winter van 1978. Dat is wel weer grappig. Jonathan Richman en The Modern Lovers. Egyptian Reggae.

Dit is Radio M Utrecht. En vanavond ben ik nog even bij met de 70s disco. Maar eerst nog heel veel plezier met de rest van de top 100 van 1978. Want mijn gedeelte zit erop. Joost en Erwin die tellen verder af tot 5 uur sowieso vanmiddag. En ik heb nog wat heerlijke gebakkenlucht tot aan 12 uur. George Baker op 62 en Rosita. Once

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Radio M Utrecht. Met de regio nieuws hoofdpunten. Kasper, goedemiddag.
9: Goedemiddag. In Doorn even niet je zwembad vullen of je tuin sproeien, want het water is daar bijna op. De Japanse keizer is vandaag in Utrecht. Die is daar met zijn vrouw op visite bij het Prinses Maxima Centrum. En ook onze koning en koningin zijn erbij. En straks over een half uur hoor je over een rechtszaak over schimmel in een huurhuis in Amersfoort. De verhuurder die wil er wel iets aan doen, maar mag niet naar binnen.
8: Oké, meer zo direct van Casper over een klein half uurtje. De verkeersupdate dan. De A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld. Daar is een ongeluk gebeurd. 20 minuten extra, twee rijstroken zijn ook dicht. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar ook vertraging. Meer dan een kwartier. En plus 15 op de A28 tussen Soesterberg en knooppunt Hoevelaken. Ongeluk gebeurt daar ook.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
14: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
15: Ook De Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
13: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
16: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
17: Twee grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Terug naar de jaren 70.
19: Gaan we nu even kijken naar wat Agen vanmiddag heeft gedaan. Het kraken van een brandkast met de thermische lans. Was het een moeilijke kast?
20: Ja, weet je wel, ja. Ze hadden een grapje uitgehaald, hè.
19: Wat dan?
20: Nee, toen had ik het slot eruit gehaald. Toen ging de kast naar jou. Iedereen lachte natuurlijk.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: De top 100 van 1978 met Joost Brouwer.
6: Radio M Utrecht. Nummer 61.

0: Queen and the Bicycle Race. De top 100 van 1978, die singeltjes die draaien we vandaag helemaal. En er is eigenlijk maar één goed liedje uit dit jaar. En dat is dus Bicycle Race van Queen. Dat zegt althans Riet uit Schoonrewoord. Het zijn dus niet mijn woorden. Eigenlijk zou ze dat liedje wel 100 keer willen horen. Gewoon achter elkaar. Nou ja, dat is een beetje gekmakend misschien. Hier is hij dus net voorbij gekomen. En als die één keer voorbij komt en je gooit het volume gewoon helemaal op 10, nou, dan kun je er extra van genieten. Heerlijk toch? Gewoon weer een jaartje wachten. Komt hij opnieuw voorbij tijdens de week van de 70's. Of misschien wel eerder hier op Radio
1: Nummer 60.

0: Goedendag, dit is de voicemail van...
1: Frank Bonne.
2: Ach. Ja.
0: Spreek uw bericht in na de toon.
2: Ja Frank, jouw nummer is nu op de radio. Dancing in the City, daar had je wel een grappige motivatie bij trouwens. Mooie herinneringen op camping Campina Strand in Dessel in België. Met heel de familie op vakantie in die hele oude krakkemikkige huisjes van toen. Mooie herinneringen, veel avontuur en dit liedje daarbij.
3: De top 100 van 1978. Nummer 59.

0: de week van de 70s met de Singles Top 100 1978. Marshall en Hayne en Dancing in the City. En Frank die reageert nog. Hartelijk dank voor het inspreken van mijn voicemail. Ik zet net mijn telefoon aan en je hebt het lekker aangedikt met die krakkemikkige huisjes.
1: Nummer 58.

0: niet voorstellen. Maar Marcel uit Wilnis, die hoorde dit nummer voor het eerst toen hij door de sneeuw... ja, slenterde eigenlijk, en het gekraak van dat witte spul hoorde. En hij hoorde dat liedje op de radio en hij wist dat zijn broer dat opnam met een cassettedek. Dus hij kon het later helemaal terugluisteren zonder dat gekraak van die sneeuw. Dat is mooi, hè? Abdul Hassan hier in de top 100, 1978. De hele dag geniet hier in de finale uren van de week van de 70's.
1: Nummer 57.

0: lekker geluiden maken met deze plaat. Boney M, Rasputin zometeen. Het nieuws van Casper wordt je bijgepraat. De plantjes water geven in Doorn zit er vandaag even niet in. Hoor je zo meer.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Het is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, 2 bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
9: Por favor.
11: Proost. Proost.
12: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Nou, exact 12:30. Ongelooflijk. Zometeen verder met de top 100, 1978. De singeltjes hebben Blondie. En nu eerst het nieuws. We beginnen met water, Casper.
15: Ja, je kunt draaien aan die knop wat je maar wilt. Maar in Doorn kan er minder of zelfs geen water uit de kraan komen. Vooral bij huizen die hoger liggen. De voorraad die raakt snel op. Er is een tijdelijk watervat vanwege werkzaamheden. Maar dat vat is wel een stuk kleiner. De gemeente roept op om zuinig te zijn. Douche 1 keer per dag en gebruik geen water voor tuin of zwembad. Vandaag staan een huurder uit Amersfoort en een verhuurder voor de rechter. Het gaat om een huis met schimmel van verhuurder Portaal. Die wil die schimmel wel weghalen, maar de bewoonster doet niet open. Zij wil eerst keiharde afspraken over haar spullen die kapot zijn gegaan door de schimmel.
16: Daar wil je gewoon een goede vergoeding voor hebben. Ik heb niet veel geld en ik zal dan nieuwe spulletjes moeten kopen. En ik maak me daar oprecht zorgen om.
15: Ja, de schimmel begon volgens haar een jaar of 2 geleden al. In Zeist en Nieuwegein is het aantal inbraken in schuren en garages flink gedaald. Zo is het aantal inbraken in Nieuwegein van zo'n 60 naar ruim 10 gegaan. En dat is opvallend, want landelijk steeg dat aantal nou juist. Vooral in de grote steden, blijkt uit onderzoek van een verzekeringsvergelijker. En komend weekend doet een record aantal mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. 10.000 deelnemers lopen dan routes tot 50 kilometer. En er is al, voordat er nog 1 stap is gezet, al 1,5 miljoen euro opgehaald voor noodhulp aan vluchtelingen. Er zijn verschillende tochten. Vanuit Utrecht wordt er naar Amersfoort gelopen. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl vind je ook het weerbericht. Maar dat kan ik nu ook wel vertellen. Het is zo'n 33 graden. In de loop van de middag onweersbuien. En vanaf vanavond kan het ook nog eens hagelen en wind bijkomen.
0: Dan de blik op de verkeersinformatie even. Met dank aan de ANWB. A1 en ook dank aan Casper trouwens. Richting Apeldoorn staat het vast tussen Amersfoort West en Barneveld. 10 minuten extra. Ongeluk was daar gebeurd. De weg is wel weer vrij. De A28 heb ik dan nog richting Zwolle tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken. Daar was ook een ongeluk gebeurd. En daar is de weg inmiddels ook weer vrij. Nou, dat is lekker. Dus lekker naar die 70s muziek luisteren.
17: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
18: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
19: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf 79 euro.
18: Voordeelhuisjes.nl.
17: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
19: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
8: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
11: Vanavond 7 uur 70s disco.
20: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
11: De top 100 van 1978 met Joost Brouwer.

Dat is ook gelijk de titel van de plaat. Blondie, I'm gonna love you too. Wij houden ook van jou. 56 in de singletop 1978. Waar kan ik de lijst ook alweer vinden? Krijg ik wat vragen over in de app. De RTV Utrecht app. Nou, daar kan je hem vinden. Maar ook via radio.mutrecht.nl. Dat ook weer gezegd. Nu tijd voor La Bionda. Want die lijst die dende door natuurlijk.

0: Horn. Op Radio Utrecht in de week van de 70's. En Anneke uit Meidrecht denkt bij het volgende nummer aan Elvis. Ja, die kende zijn hoogtijjaren natuurlijk in de jaren 60 vooral. Maar gek genoeg was dit nummer voor haar reden om toch aan Elvis te denken. Van Long Tall Ernie and the Shakers.
1: Oh, wat, oh ja, die is echt...
0: Ja, toch?
1: Ja, dat was in de Cold Years, de tijd van Elvis allemaal. Hè? En daar kwam hij op een gegeven moment heel veel voor.
0: Ja, want jij schreef bij ons in de app, toen heb je dit nummer leren kennen, toen Elvis overleed.
1: Ja, en toen belde ik mijn zusje inderdaad op van Elvis Presley is overleden. Want toen draaiden ze heel snel dit nummer. En mijn zusje, nee, en dat is grootste fan, want ik had ook geschreven, als wij naar het toilet gaan, dan kijkt zelfs Elvis met je mee.
0: Oh.
1: Het hele huis staat vol met Elvis.
0: En bij jou op het toilet, Anneke?
1: Nee hoor.
0: Zo ver ga jij niet?
1: Nee hoor, zo ver ga ik niet. Wel op de trap, maar niet, niet in de wc.
2: Nummer 53.

0: The Summer Night City op Radio M Utrecht. In de week van de 70s. Jordi Bloem, goeiedag.
1: Hey, goedemiddag Joost.
0: Ja, een Summer Night City. Wel met onweer en regen dan volgens mij, of niet?
1: Dat zou kunnen, ja. Ja, daar heb je wel goed. Want het is juist vanavond later en vannacht, als het donker is, denk ik, dan kan het onweren. Het is altijd nog wel een kans, hoor. Want vooralsnog zien die buien helemaal nog niet kans om te ontstaan nu. Terwijl het wel erg warm al is. Maar het moet zich eigenlijk nog ontwikkelen in de loop van de middag van boven Frankrijk. Want daar komt het weer vandaan. En voor die tijd is het nog zonnig en heet, hoor. Want we zitten al bijna op 30 graden. Het is nog net niet zo ver in de beeld. 29,3. Al daar, Cabau 29,6. Dus even puffen, Joost. En dan hebben we die 30, de tropische temperatuur, te pakken.
0: Ja, want dit is wel de warmste dag in het rijtje tot nu toe. Of komt er nog veel meer?
1: Ja, dat klopt. Nee, we gaan een opmaat naar een hoogzomerse periode. Ik denk dat we af en toe nogal wat meer van deze hittepieken gaan meemaken. Maar dit is de eerste dan, waarbij dus die tropische temperatuur wordt bereikt. 30 graden, of we gaan zelfs nog wat daarboven. 32, 33 graden zou kunnen. In stedelijke gebieden voelt dat sowieso nog wat heter aan. Met al die verstening. Dus ja, het is echt wel een behoorlijk hete dag. Zijn we de laatste tijd niet meer gewend. Dus het is eigenlijk weer zo'n hete dag die we een beetje moeten gaan wennen. Met ook weinig wind voelt het met die vrij hoge luchtvochtigheid ook erg broeierig aan. Ja, dan zou je ook zeggen, dat komt er onweer van. Het is nog een beetje onzeker hoe dat allemaal gaat. Maar waarschijnlijk dus in de loop van vanavond en vannacht dat ook Midden-Nederland een paar van die donderbuien krijgt.
0: Ja, ik heb met mijn vrouw een discussie gehad gisteravond. Ja, zullen we een airco aanschaffen, zo'n mobiele, met zo'n slang uit het raam? Ik denk, ach man, en dan met de stroomrekening, die gaat dan omhoog.
1: Klopt,
0: en, ja, maar voor die paar dagen, ik zeg, dat is een paar keer per jaar, weet je wel. Maar ja, we krijgen er wel steeds vaker mee te maken.
1: Het hoort bij de klimaatsverandering, ja. En het is ook opvallend dat het nu al wat eerder is. Meestal zou je dit verwachten ergens in juli of augustus. Hè? Maar het lijkt erop dat we dit de komende tijd gaan houden. Dus ik heb wel, zeg ik heel voorzichtig, zo'n airco. Het is wel aan te raden, hoor. Maar ik doe hem ook niet altijd aan nu nog niet. Want de warmte zit bij mij nog niet echt in huis. Dat gaat natuurlijk wel in de loop van de tijd komen. Zolang het natuurlijk warm blijft. En dat ziet er wel naar uit, Joost. Want echte verkoeling is er niet. Ja, morgen wordt het even wat minder warm. Maar ja, het blijft toch wel heel zomers. Met zo'n 27 of 28 graden binnen Nederland. Zondag alweer wat warmer. Maandag, dinsdag zouden temperatuur opnieuw die 30 graden kunnen aantikken. En de kans op onweer wordt wel wat kleiner. De zon die blijft volop schijnen. Geregeld ook wel wat bewolking. Maar ja, die sterke zoninstraling ook met die hoge temperaturen zorgt ervoor dat we die warmte niet zo snel uit huis krijgen, hoor.
0: Oké, nou, dan gaan we het daar maar mee doen. En is er dan over een aantal dagen ook officieel sprake van een hittegolf dan?
1: Het zou kunnen, ja. Ja, we hebben dan nog wel nu, kijk, zo dadelijk wordt het wel 30 graden. Dan hebben we nog twee tropische dagen nodig. In een reeks van allemaal zomerse dagen. En die moeten dan aaneengesloten zijn. Tenminste 5 dagen op rij van tenminste 25 graden. En in die periode tenminste dan 3 tropische dagen. Ja, dat is zo bepaald in de beeld. Dan hebben we ook meteen een landelijke hittegolf te pakken.
0: Ja. Nou, oké, we zijn weer bijgepraat. Jordi, dankjewel. Ja, we zitten in het ABBA-uurtje van de Singletop 100 in 1978. Ik had nog één keer ABBA extra kunnen draaien zelfs. Want als je de B-kantjes meerekent, ja, dan had ik ook nog Thank You for the Music kunnen draaien. Maar nu gaan we gewoon 52 doen. Summer Night City hebben we gehad. En Take a Chance on Me komt er nu nog aan. Dankjewel, Jordi.
1: Ja, leuk.
0: Hoi.
2: De Top 100 van 1978.

0: ABBA dus. En ik ga nog wat singeltjes schoonpoetsen.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: 10.000 kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. En er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, en hier in de studio van Radio M Utrecht 2 bloesjes met de bovenste knoop open. De bloesjes van mij en van Casper, die nu de hoofdpunten van het regionieuws heeft.
9: Mijn onderste knoop is ook open trouwens.
8: Geluidsoverlast
10: door verkeer. De helft van de inwoners van Utrechtstad heeft er last van. Hoe dat klinkt, dat hoor je straks over een half uur. Het is warm inderdaad, ook vaak binnen in huis. En de vereniging Eigen Huis in Amersfoort die wil dat gemeenten in actie komen. Iets met schaduw. En het water is bijna op in Doorn. En daarom mag je daar vandaag maar 1 keer kort douchen van de gemeente.
8: Oké, en afkoelen met de muziek uit de jaren 70 na de verkeersinformatie. De A2 richting Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Een kapotte vrachtauto daar. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging loopt op. En 20 minuten extra op de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel dan weer. Succes!
11: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
12: Verkeersverwachtingen.nl.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburgt 7 in Vleuten.
15: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
16: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
17: Terug naar de jaren 70.

We zijn in een winning mood. Jij bent een winnaar omdat je naar ons luistert, Radio 1 Utrecht. Maar we zijn ook op de helft van de top 100 1978. Alle singeltjes die komen hier voorbij. Tot 5 uur hoor je ze en daarna een nieuwe Utrecht komt thuis met Aard. En je wordt weer heen en weer geslingerd. Langs verschillende genres en stijlen. Dat begint zometeen al eigenlijk. Op 49. Ja, let maar op. Eerst even checken wat Ad in de app heeft geschreven. Je kan altijd een mooi berichtje achterlaten. Hè? Goedemiddag Joost, wij genieten van de muziek vanaf de camping hier. En hij stuurt een foto van het Radio M Utrecht weerstation. En even kijken, daar wordt gemeld een temperatuur van 38 graden. Nee, dat kan toch niet. Is dat zo heet binnen in die tent? 38 graden. Ongelooflijk. Nou, daar hoort misschien wel wat zomerse muziek bij. Een mix van flamenco, rumba en zigeunermuziek. Zullen we dat maar doen dan? Op 49, zoals beloofd. Zeg maar de voorloper van de Gypsy Kings. En daarna genieten met Donna Summer en The Last Dance. Op 48. Zo dendert hij door. Die singelt

0: Carla, goeiedag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Jij ziet jezelf nog dansen op dit nummer, of niet?
1: En of, dat was me een ervaring.
0: Ongelooflijk, vertel, uit Baanbrugge, maar was dat toen ook in Baanbrugge? Nee, dat was op Ibiza, schrijf je net,
1: ja,
0: hè?
1: Ik woon nu in Baanbrugge ongeveer 10 jaar. Ik heb al die andere tijd in Amsterdam gewoond. En ik was in 1978, was precies 20 jaar. En toen ging ik met een vriendin op vakantie naar Ibiza. En dat was dat was fantastisch. Het was nog lang niet zo'n toeristisch eiland als nu. Je had een oud en een nieuw gedeelte. En twee meiden apart, dus zonder aanhang, die kregen overal gratis entreekaartjes. En die kregen wij dus ook voor de eerste openluchtdisco.
0: Zo.
1: En met laserstralen en... Oh, het was echt, dat vergeet je nooit meer. Nou ben ik inmiddels bijna 70, dus kan je nagaan. Ik zie het nog zo op mijn Netflix. Het was fantastisch.
0: Heerlijk zeg. En je bent ook gelijk nachtbraker geworden toen? Of,
1: Nou, we hadden 14 dagen vakantie en dat is de enige nacht dat we tot besluitingstijd, dat was de volgende ochtend om 7 uur, zijn gebleven. En daarna hebben we dat niet meer gedaan, maar we konden daar de hele vakantie op teren.
0: Oké, dat snap ik, nooit meer voorgekomen je hele leven. Dankjewel voor je motivatie. Blijft een geweldige plaat. Donna Summer en Last Dance. En lekker genieten, hè, van Radio M Utrecht.
1: Komt goed, ja, ik geniet zeker. Dankjewel.
0: Met Robert Gordon.

0: zou toch een moord doen voor een flinke regenbui. Kan de sprinklerinstallatie hier niet een keer aan? Nou, dat is niet goed voor de temperatuur natuurlijk. Maar straks komt er misschien wel onweer aan en regen. Je hoort het zo meteen in het regionieuws. En ook hoor je van Casper, ja, dit weekend kan je je helm opdoen. Niet voor een rondje op de motor, maar voor een rondje op de bouwplaats.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Odido. Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant!
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
0: Half twee geweest. Radio M Utrecht met het regionieuws. Casper heeft dat. De oren in Utrecht, die hebben het zwaar.
11: Ja, meer dan de helft van de inwoners daar heeft last van verkeerslawaai. Het geluid komt namelijk uit boven de 55 decibel. En dat is te vergelijken met iets als dit. Inderdaad, een koffiezetapparaat. Zo'n 16.000 mensen hebben er ernstig veel last van. En enkele slapen er zelfs slecht door. De gemeente wil op veel wegen de snelheid daarom verlagen naar 30. Dat zou schelen. Een islamitische stichting in Breukelen die moet een nieuwe plek gaan vinden. Want ze zitten in een kantoor en dat klopt niet met het bestemmingsplan. Want daarin staat niks over stilte en gebedsruimtes. Ja, die zijn er wel, maar nu dus dicht, worden ze wel gebruikt. Dan krijgt de stichting een boete. Bijna een kwart van de mensen woont in een te warm huis, zegt de vereniging Eigen Huis in Amersfoort na onderzoek. Ruim 4 op de 10 huiseigenaren zegt er iets aan te doen met bijvoorbeeld zonwering of meer groen. Maar de vereniging wil dat gemeenten meer gaan doen aan bijvoorbeeld meer schaduw in de woonwijken. En mocht je nog geen plannen hebben voor komend weekend, morgen kan je op bouwplaatsen kijken. Het is dan de jaarlijkse dag van de bouw. Je kunt dan kijken bijvoorbeeld bij de bouw van Spark op Smakkelaarsveld in Utrecht en bij nieuwbouwproject in IJsselstein en Vijfheerenlanden. En ook bij dijkversterking bij Wijk bij Duurstede. Dan is het wel wat koeler dan vandaag hoor. Morgen is het maximaal 28 graden. Nou, tot die tijd is het nu nog tropisch warm en benauwd. Tegen de avond kans op onweer, regen, hagel en zware windstoten.
0: Dankjewel. De verkeersupdate van Radio M Utrecht. A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Kapotte auto daar, de linkerrijstrook is dicht. 8 minuten op onthoud. En op de A2, ook stremming richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel, ongeveer een half uurtje extra.
12: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
13: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR.
14: Oh, it hurt.
15: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
16: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
17: Vanavond, 7 uur, 70s Disco.
18: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
17: De top 100 van 1978 met Joost Brouwer. Radio M,
18: Utrecht. 44.

En in Mook, waar Theo Diepenbrock ooit ter wereld kwam, met Oh Darling had hij een hit in 78. En je hoorde hem hier op Radio M Utrecht. Ja, daar wordt de meeste regen verwacht. Onweer en hagel en zo. En dit was dan weer Dear John van Teach In. En dat verscheen in 79. En werd een van de grootste hits uit de latere periode van Teach In. Maar in 78 werd het al net een hit voordat het op single verscheen, inderdaad. En daarom hoor je hem hier in de Single Top 100 uit 1978. En daar hoort Barry Manilow ook bij.

spannende avonturen hier met Jeff Wayne. En The Eve of the War op 41 in de Singletop 100 in 1978. Nog tot 5 uur hier die grote finale van de week van de 70s. Met nu The Shirts. Dit is Tell Me Your Plans op 40.

Plastic Bertrand, dit is de single top 1978. Nog één plaat te gaan en dan gaat Erwin lekker verder. Kate Bush zometeen op 38, The Wuthering Heights. En ja, stel je voor dat je doodgaat en dat je geest niet in de hemel komt, maar gewoon van je afgepakt wordt door een of andere enge ex of zo. Ja, het gaat heel diep, dit liedje. Maar we genieten er wel van. Tenminste, ik wel. En Ineke ook trouwens, die met 35 graden buiten zit. Fijne middag.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Een verkoelend buitje, daar zegt niemand nee tegen, denk ik. Maar ja, weer onweer, windstoot is dan weer iets anders. Dan de verkeersinformatie. Zometeen hoor je trouwens nummer 37 in de top 100 van 1978. Dat zijn de Bee Gees. Night Fever komt eraan. Eerste verkeersinformatie met de meldingen vanaf 10 minuten. Dat is de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 22 minuten extra reistijd. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knoopend Everdingen en Noordeloos. Daar 11 minuten. En ook 11 minuten op de A27. Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Verkeersverwachtingen.nl.
13: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Terug naar de jaren 70.
16: Ik loop door Italië, hele drukke stad, weet ik veel welke stad, in Italië. Dus ik loop zo gewoon te wandelen. Zie ik ineens een man liggen op de grond, zo lang uit. Dus ik ga erheen, ik zeg, meneer, ben u niet goed geworden? Hij zei, nee, ik heb een parkeerplaats gevonden. Nou, mevrouw naar huis om de auto te halen. De week van de 70's.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: De top 100 van 1978 met Erwin Peters. Radio M
7: Utrecht. Nummer 37.

0: Nummer 37 is dit, dames en heren, de top 100 van 1978. Zo presenteerden ze vroeger, dat ga ik niet doen hoor. Wat een lijst, ben je ook aan het genieten? Laat het vooral weten via de app. En waar verheug je je op? De lijst die kun je vinden op radio.utrecht.nl of via de app. Maar ik zou willen adviseren, laat je gewoon lekker verrassen. Serieus, laat je gewoon lekker verrassen. Er komt van allerlei moois en er komen zoveel, oh ja, herinneringen komen eraan. Het was de broers die namen de vocalen op van dat liedje, Night Fever, op nummer 37. Terwijl ze op een heel dik, hoogpolig tapijt stonden om te voorkomen dat de trillingen van hun plateauzolen visuele ruis op de opnamebanden zouden veroorzaken. Ja. En dan nummer 36, Anneke Hoofd Baam, die zegt, oh, de zoveelste goeie, gelijk heeft ze. Het is nummer 36, Black Betty, Ram Jam.
1: Nummer 36.

Ja, het is, het is met een vlam in de pijp. Henk Wijngaard bij Radio M Utrecht. Je luistert naar de top 100 van 1978. Het is nummer 34. En dankjewel voor je opmerking, Isaac en Nel van den Akker Verburg. Je zegt, ik ben zelf ook trucker op Italië geweest. Ja, tijdens de zware ritten op Italië. En de Utrechtse snelwegen rondom knooppunt Oude Rijn stonden toen ook al regelmatig muur en muur vast. Grappig is dat de songtekst van het liedje, dat hing tijdens het inzingen niet op een standaard, maar was met tape op het stuur van een oude DAF-truck geplakt die in de lobby van de studio geparkeerd stond. En dat alleen maar natuurlijk om dan ook gewoon lekker in de stemming te komen die past bij, dit, bij de vlam in de pijp. Dat wil je dan zingen. En dan nummer 33. Ja, ben je er klaar voor? Nummer 33. Ik ga niet door het intro praten. Dat mag niet. Dat hoort niet. Fantasy, Earth, Wind & Fire op nummer 33 in de top 100 over 1978.

0: Iedere man vond haar geweldig. Gitaarspelend en een leren kleding. Ik heb haar een keer live gezien. Het was echt geweldig goed op het podium. Niet mijn reactie, maar van Bert Didde, Koudekerk en IJssel. En dat gaat dan over Suzy Quatro en If You Can Give Me Love in de top 100 over 1978 op nummer 32. Nummer 31, Gerard van Schie Wilnis zegt, blijft een van de beste nummers van de 70s. En zoiets zegt ook Anneke Hooft Garenstroom uit Baarn, omdat het een van de vele goede nummers is. Er zijn heel veel geweldige, maar en dit is er één van. En dan hebben ze het over nummer 31 in de lijst. Kiss You All Over van Exile.
1: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby, my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you

0: Ooit begonnen als een hardrock, als een rockgroep. En later bleef dit ervan over. Maar wat een legendarisch nummer is dit, hè? Exile Kiss You All Over. In de top 100 over 1978. Op nummer 31. En er is nog veel meer moois. Want zometeen op nummer 30, als je het niet horen wil, even je vingers in je oren. La la la la. Staat Foxy Get Off. Die hoor je zometeen. Wie ook zijn in hoort, dat is Casper, die zit hier. En wie woensdag met de trein gaat, die moet heel even goed luisteren zo.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: En het is 2 minuten over half 3. Casper Kooij zit hier. Casper, een verhuizing bij de provincie Utrecht. Vertel.
8: Ja, Oekraïners die worden verplaatst naar de tuin van het provinciehuis. Nu zitten ze nog binnen in het provinciehuis. De tuin is een betere plek, want het pand moet worden opgeknapt. In die tuin komen dus tijdelijke woningen voor 5 jaar. Het gaat om 200 opvangplekken. Woensdag rijden er geen treinen in de vroege ochtend, want dan staakt vakbond FNV om 8 uur in de ochtend. Dan gaan die actievoerders weer aan de slag, maar dan is de dienstregeling nog niet meteen op orde, waarschuwt de NS. Dan maar de bus pakken, denk je. Nou, dat heeft ook geen zin, want het andere OV rijdt ook niet. In Zeist en Nieuwegein is het aantal inbraken in schuren en garages flink gedaald. Zo ging het aantal inbraken in Nieuwegein van zo'n ruim 60 naar 10. En dat is opvallend, want landelijk steeg het aantal nou juist. Vooral in de grote steden, blijkt uit onderzoek van een verzekeringsvergelijker. En komend weekend doet een record aantal mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. Het zijn er 10.000. Deelnemers lopen dan routes tot 50 kilometer. Er is al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor noodhulp aan vluchtelingen. En er zijn verschillende tochten. Vanuit Utrecht wordt er naar Amersfoort gelopen. Dan nog het weer. Het is tropisch warm en benauwd. Tegen de avond kans op onweer, regen, hagel en zware windstoten. In het weekend is het iets minder warm. Maar morgen wordt het maximaal 28 graden. Oh, dat valt reuze mee, hè.
0: Nou, dankjewel, tot straks. En dan de verkeersinformatie. Ik krijg van mij de meldingen van 20 minuten of langer. Er staat 2 Utrecht richting Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel. 31 minuten vertraging. En dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar 21 minuten extra reistijd. Goed excuus om te blijven luisteren. Nou, als je die nodig hebt dan, excuus. Dat de top 100 van 1978 over een paar tellen. Op nummer 30, Foxy Get Off.
9: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Vanavond, 7 uur, 70s Disco.
13: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
12: De top 100 van 1978 met Erwin Peters. Radio
13: M Utrecht. Nummer 30.

gaat een heel bizar verhaal dat de zanger de track opnam terwijl hij met zijn voeten in een emmer vol ijsblokjes stond om zijn hoofd koel te houden. Het is Foxy en Get Off. En eigenlijk heette dit F*** Off. Maar dat kon natuurlijk niet. Hè? Je kunt beter Get Off kan wel. Of dat kon niet. Dus dan kreeg je Get Off bij Radio M Utrecht in de top 100 van 1978. We zijn de bovenste 30 aan het draaien met op nummer 29 Luisa Fernandez. Lay Love on You.

Het is Let's All Chant, de Michael Zeger Band in de lijst bij Radio M Utrecht. Ja, die top 100 van 1978. Oké, zo ging dat in die tijd. Hè. Het grappige is dat de bandleden die hadden een keiharde regel. Hè. Degene die tijdens de opnames een valse noot speelde, die moest die avond de afwas doen in de studiokeuken. En het schijnt dat dit nummer was het vaste openingsnummer tijdens de wekelijkse discomiddag in de aula van het Bonifatius College aan Oudenoord, zegt hij. Let's All Chant, Michael Zeger Band bij Radio M Utrecht op nummer 28 in de lijst. In de top 100 van 1978. En dan hebben wij op nummer 27. Ja, weet je, ze had net kort voor de opnames een hele zware operatie aan de stembanden ondergaan. Mocht 6 weken lang geen woord spreken. Maar ja, we dachten van, nou, zingen mag dat dan wel? En ze staat op nummer 27. Bonnie Tyler en It's a Heartache in de top 100 over 1978 bij Radio M Utrecht.

Sobretti. Sylvia die zegt, oh, dat doet me gelijk denken aan mijn rijles bij Rijschool Bruinsma in Utrecht. Tijdens mijn werk ook bij de AHA in Overvecht. En zegt Karen Heilen, die zegt, de tekst die omschrijft prachtig de sfeer van de situatie in de jaren 70 in de grote steden. Helaas is het vandaag de dag ook nog steeds een grote troep op straat. En dan nog een superleuke reactie. Dank je wel daarvoor trouwens allemaal hoor. Martin Trompetter uit Nieuwegein. Hij zegt, 1978 is mijn favoriete top. Ja, popjaar. Het is het moeilijk kiezen. Ik ga voor disco uit Saturday Night Fever of een geweldige fantasy of Sultans of Swing. Nee, ik kies voor Tol Hansen. Ik zing nog vaak met volle borst mee zijn nummers van het album uit 1978. Moet niet zeuren. En heb je je luchtgitaar? Heb je hem te pakken? Pak even je luchtgitaar. Ja, die rode. Of pak die blauwe, maakt niet uit. Want op 25 in de top 100 over 1978, daar staat AC/DC. Whole Lotta Rosie.

lijst, dames en heren. Easy. Nooit gedacht dat ik het hier zou draaien, maar het staat er echt in. Het is nummer 25, Holla de Rosie, AC/DC, hier dat op 100 over 1978. Ik zeg, we gaan van de haak op de taak. Want van AC/DC gaan we naar de Commodores op 24 met Three Times a Lady.

0: Dit zijn de Commodores, Three Times a Lady, bij Radio Bij Utrecht op nummer 24. En dat allemaal in de top 100 over 1978. En niet doorvertellen, op nummer 23 zometeen. Eruption, I Can't Stand the Rain.
1: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van €285 miljard per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, het begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: En 2 meldingen vanaf 20 minuten. Dat is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. 32 minuten extra reistijd. En de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Knoopend Everdingen en Noordeloos. 29 minuten vertraging. Eruption komt eraan. I Can't Stand the Rain.
8: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
8: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
10: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
11: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburg 7 in Vleuten.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: Terug naar de jaren 70.
16: De winter van 1979 zal de geschiedenis ingaan als een van de strengste en door zijn afwisseling van dooi en vrucht ook als een van de wispelturigste van deze eeuw. Automobilisten en schadeverzekeringsbedrijven hebben het wel geweten.
17: De week van de 70's.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: De top 100 van 1978 met Erwin Peters.
17: Radio M Utrecht.
6: Nummer 23.

Nummer 23 in de top 100 over 1978 bij Radio M Utrecht. Eruption, I Can't Stand the Rain. En Toon Bots uit Wilnis die zegt erover: bij het horen van dit nummer moet ik altijd terugdenken aan een oude vlam. En ik weet dat zij dan ook terugdenkt aan deze periode. Terugdenken doen heel veel mensen. Dat vond ik wel mooi. Ineke die zegt over het volgende liedje, de nummer 22 in de lijst. De film kwam uit en mijn tante, inmiddels getrouwd, die wilde erheen. Maar mijn oom, die vond het maar niks, dus werd ik gevraagd om mee te gaan. Als twee jonge meiden hebben we gezwijmeld. Wat is Petra di Travolta en dat dansen geweldig. Helaas is mijn geliefde tante al 20 jaar niet meer onder ons, maar deze herinnering blijft. En die herinnering hoort bij de nummer 22. John Travolta, Olivia Newton-John en Summer Nights.

0: Conquistador, Argentina, 1978. Ja, want heb je het over 1978, dan heb je over het WK voetbal. Dit was het themaliedje en Jaap die zegt erover. Na de verloren finale van 74 was er in 78 een herkansing bij het WK in Argentinië. En met mijn buurjongen, neefje, mijn naamgenoot, allemaal dezelfde persoon, volgden wij op de voet met alle manieren die mogelijk waren. En bij een supermarkt had er een actie met een soort van memory spel waarop alle spelers van het Nederlands elftal afgebeeld waren. En dat moesten wij natuurlijk ook hebben. En na veel gezeur gingen onze ouders nog een paar keer naar de supermarkt. En wat hebben we dat veel gespeeld. Elke dag zaten we wel bij elkaar om dat spel weer te spelen. En op een gegeven moment hadden we van alle spelers meerdere plaatjes. Ik geloof dat het hele spel 39 plaatjes hadden. En wij hadden er een veelvoud van. En het hoogtepunt van dat WK was natuurlijk de finale. Die we weer verloren. Een finale die we niet konden winnen, zegt hij. Allemaal herinneringen die naar boven komen bij deze plaat. Ja, dat was nummer 21. En dan, op nummer 20, daar start Luf.
1: Nummer 20.

Nummer 20 bij Radio Utrecht, Love and You Only. En op nummer 19, de damesgroep uit Zuid-Afrika. En daar zegt Maaike over. Ja, ik zat toen in de toen nog zesde klas. En we hebben toen met een aantal klasgenoten dit geplaybacked op de afscheidsavond van de zesde klas. En dan heeft het over Substitute van Cloud in de lijst op nummer 19.

Ida van het Hof zegt over deze plaat. Ida van het Hof uit Velsen Noord. Ja, mijn verloofde zat toen bij de Mariniers in Curaçao voor 9 maanden. En ik had op zijn verjaardag had ik een plaatje aangevraagd bij een radiozender. En die hadden ze niet. En toen draaiden ze dus deze Blondie van Denise. Nou, en die staat dus op nummer 18 in de lijst. Beste luisteraars, nummer 19. Nummer 18. Denise en Blondie, de top 100 over 1978. Oh, over herinneringen gesproken. Die is ook mooi. Chris Verploeg, die zegt, ja, ik hoorde het nummer voor het eerst toen ik wakker werd. En ik was zo gegrepen door deze plaat. Dat gaat ook over Blondie. En fantastisch. Ik had die morgen ook op mijn werk over met mijn collega's. En een van dat nummer ook gehoord. En vond het ook een geweldig nummer. Ja, en ze blijven maar komen. Die hits. Louter hits, beste luisteraars. Nee, even serieus. Het gaat van links naar rechts. En dat gaat ook. Je mag ook inhaken. Figuurlijk of gewoon letterlijk. Lady McCorry, BZN.

0: Het is BZN bij Radio M Utrecht. Och, wat een heerlijke plaats. Ze blijven maar komen, ook serieus hoor. Lady McCorry van BZM in de top 100 over 1978 op nummer 17. En zometeen hebben wij... nog niet zeggen hoor, dan hou je oren even dicht als je denkt van nou, ik wil het niet horen. Mel of Kuntire van Wings komt eraan, zo meteen in de lijst. En zo meteen zit hier ook Casper, sterker nog, hij zit er al. Het Dierenpark Amersfoort heeft er een nieuwe diersoort bij. En welke, dat gaan we zo horen. Ik weet het ook niet, spannend.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
2: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Het is 3 minuten over 3:30. Casper zit hier. In het regennieuws gaat het over geluid.
5: Vertel. Ja, in Utrecht heeft meer dan de helft van de inwoners last van verkeerslawaai. En het geluid dat komt boven de 55 decibel uit. En weet je waarmee dat te vergelijken valt?
0: Is het, valt er wel mee, 55 decibel?
5: 55.
0: Wat is dat?
5: Oké. Een koffiezetapparaat. Zo'n 16.000 mensen hebben er erg veel last van en enkele die slapen er slecht door. De gemeente wil op veel wegen nu de snelheid gaan verlagen naar 30 en dat zou dan wel schelen. Een islamitische stichting in Breukelen moet een nieuwe plek vinden. Ze zitten in een kantoor en dat klopt niet met het bestemmingsplan, want daarin staat niks over stilte en gebedsruimtes. Die zijn er wel, maar nu dus dicht. Worden ze gebruikt, dan krijgt de stichting een boete. In onze provincie komt zelfmoord het minste voor in vergelijking met andere provincies, meldt het CBS. Vorig jaar maakten in heel Nederland ruim 1700 mensen een einde aan het leven. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Het zijn vooral mannen die het niet meer zien zitten. En Dierenpark Amersfoort heeft er een nieuw dierensoort bij. Het zijn 3 Cubaanse valse kameleons. En die zijn niet vals, nee, ze heten zo omdat het eigenlijk geen kameleons zijn. Het zijn hagedissen die net als de kameleon de ogen los van elkaar kunnen bewegen. En ze kunnen ook van kleur veranderen, maar enkel de saaie tint als beige en grijs.
0: Ik denk alsof ik, als ik gedronken heb, dan kan ik dat ook allemaal. Mijn ogen die alle kanten op een andere kleur aan.
5: Een andere kleur aan, ik wil dat zeggen, ja. Hey, in de beeld is zojuist de warmste dag van het jaar gemeten. Ruim 31 graden. Ja, het is ruim 10 graden warmer dan normaal gesproken. Het is ook benauwd. Tegen de avond kans op onweer, regen, hagel en zware windstoten.
0: Dankjewel. En dan de verkeersinformatie met de meldingen van 20 minuten of langer. Die zijn er nogal. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort, Noord en Barneveld. Er staan de auto met pech. De rechter rijstrook is dicht, zorgt voor 29 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 30 minuten extra reistijd. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette 27. En Baas boven Baas, de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noordeloos 38 minuten vertraging. En in de lijst staat voor je klaar op nummer 16... Mel of Kintyre van Wings over een paar tellen.
6: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
7: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
8: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
9: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
10: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Vanavond, 7 uur, 70s disco.
12: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
11: De top 100 van 1978 met Erwin Peters. Radio 1
12: Utrecht. Nummer 16.

Mijn eerste huwelijk was op 2 februari 1978 en dat was na 2 jaar samenwonen. En dat was nog wel een dingetje in die tijd, zegt Jos Langers uit Kamerik. Ik was toen al een echte Beatles-fan en toen stond Mel of Kintyre bovenaan in de toplijst. Dat is trouwens de grootste hit van Paul McCartney en Wings. Ja, dat klopt. En we waren echt heel gelukkig en helaas kreeg mijn echtgenote na 2 jaar al zeer ernstige gezondheidsproblemen is uiteindelijk eind 1981 overleden. Ik heb daarna mijn huidige echtgenote leren kennen met wie ik inmiddels al ruim 40 jaar ook met hoofdletters gelukkig samen ben. En zo horen we het graag. Op nummer 15, en soms kan het gewoon wat korter. Dat zegt namelijk Ans Gelderop, zegt geweldig nummer. En dat zegt ze over deze, nummer 15, Follow Me, Amanda Lear.

top 100 van 1978. Nummer 15.

Santana, She's Not There. De wilde gitaren bij Radio M Utrecht op nummer 14 in de top 100 over 1978. En op nummer 13, ja, daar staan bij zijn twee vrienden, Danny Christian en Guus Vlateren, de Marsupilami.

Nummer 12 alweer in de Top 100 over 1978 bij Radio M Utrecht. En Aart en Corrie en René uit Amerongen die herinneren zich deze legendarische stoomplaat heel goed. De nummer schalde destijds uit de openstaande ramen van de studentenkamers aan de Oude Graag. De Rolling Stones miss you op nummer 12 in de lijst. En dan op nummer 11 in de Top 100 over 1978. Frankie Valli en Grease.

0: nummer 11 in de lijst. Frankie Valli en Grease, de top 100 van 1978. En zometeen na 4 uur gaan we de top 10 in.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Fries-verse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nummer 10 komt eraan. Johnny Mathis en Denise Williams. Too much, too little, too late. Voor die broeierige nacht ook. Eerste verkeersinformatie bij Radio Rem Utrecht. 2 meldingen vanaf 20 minuten. Daar staat 2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 32 minuten vertraging. En dan wegwerkzaamheden op de A12. Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. Daarom 28 minuten extra reistijd. Zometeen gaat de lijst verder, hè? Ben je er klaar voor? Nummer de top 10 gaat zo meteen in Too Much, Too Little, Too Late. Johnny Mathis en Denise Williams komen eraan.
12: Hey. Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €223,50. Voordeelhaartjes.nl.
15: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Terug naar de jaren 70.
21: En zo eindigt het NCRV-programma op deze Koninginnedag. De uitzending wordt nu voortgezet door het NOS Journaal en een programma van de stichting Teliac. Dames en heren, ik neem vast afscheid van u. Dank voor uw belangstelling en graag tot ziens.
22: De week van de 70's.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: De top 100 van 1978 met Erwin Peters.
10: Radio M Utrecht. Nummer 10.

0: En dit is hem, de grand finale. In ieder geval van de top 100 over 1978. Het gaat nog door, hè, die 70s. Met vanavond het absolute hoogtepunt tussen 7 en 10. De 70s disco met Edwin Meerman. Wel de finale. We hebben 10 plaatjes nog. Nee, we hebben er 9. Want je hoorde zojuist dus op nummer 10... Too Much, Too Little, Too Late van Johnny Mathis en Denise Williams. En daar wordt over gezegd door José uit Woerden, die geniet van de zwoele soul-vibe. Dit nummer was destijds de vaste schuifelzong op de zaterdagavondshows in Woerden, zegt ze. En dan op nummer 9. Och ja, ik heb die film wel 10 keer in de bioscoop gezien. Ik vind de film nog steeds zo mooi en de muziek blijft ook zo mooi. Ik denk dat we daar eigenlijk allemaal wel over eens zijn. Ach, ze hield een plusje koala-beer in de zangcabine voor het geluk tijdens de opnames van De Hoge Uithalen. En dan hebben we het over de nummer 9. Olivia Newton-John, in de lijst. Hopelessly devoted to you.
1: Nummer 9.

surfers. De surfers bij Radio M Utrecht. En windsurfing gewoon, en gewoon helemaal uit Nederland, hè? Ja, de surfers windsurfing bij Radio M Utrecht. Op nummer 8 in de top 100 over 1978. Het zijn de 100 best verkochte singles over het hele jaar. En dan gewoon een Nederlandse club als de surfers. Gewoon op nummer 8 bij Radio M Utrecht. En dan om even voordat we de nummer 1 gaan draaien. En die nummer 1, je kunt alles al bekijken. Je kunt je ook laten verrassen. De hele lijst vind je op www.radioamutrecht.nl of op de app. We laten je verrassen. We hebben 7, dat zijn er eigenlijk 700. We hebben 8 mokken I Love the 70s weg te geven. Er zijn 800 te weinig. Gezien de aantal reacties die we hebben gekregen, dank je wel ervoor. Dat vind ik niet zomaar iets. Dat zijn de meest fantastische reacties. Dank je wel. En ook, dit liedje, dit schalde de hele zomer van 1978 uit de transistorradio's in de achtertuinen van Utrecht, West en Zuilen en ver daarbuiten. Want op nummer 7, daar staat Luf en You're the Greatest Lover.

Utrecht in de top 100 over 1978. De 100 best verkochte platen over dat hele jaar. You're the greatest lover op nummer 7. Ah, toch eigenlijk jammer dat we er nog maar 6 hebben te gaan. Hè? Maar je kunt het altijd terugluisteren. Dankjewel. Trouwens, dat la la la, dat was eigenlijk oorspronkelijk bedoeld als tijdelijke tekst voor de songwriter. Want die was toch op zoek naar een echt refrein. En de producer vond zo'n eenvoudige klank gewoon eigenlijk zo ontzettend lekker klinken dat hij besloot gewoon om het zo te houden. Ja, en dan is het de beurt aan nummer 6, waar Ronald Sonnemans uit Nieuwegein over zegt. Ja, fantastisch. Ik heb dit fantastisch liedje. Wilma Rijpert Utrecht zegt, ik ben vanaf mijn 10e jaren fan van de Bee Gees en inmiddels al 72 jaar. Miranda Schoonhoven zegt, ja, omdat ik de Bee Gees gewoon goed vind. Ik heb de LP ook en de DVD. Ik ben een 75 geboren. Ik kan hem zelf niet luisteren aan de vrijdag, omdat ik dan aan het werk ben. Ik hoop dat hij hoog komt te staan. Ja, dat komt hij zeker. En het mooie is, je kunt alles nog terugluisteren, hè? Via de app, al die programma's. Dus ook dit programma. Hè? Frans de Beeld zegt, ja, ik ben een BJ-fan en mag dit niet ontbreken. Nee, natuurlijk niet, want we hebben het over de nummer 6. Staying Alive van de BJ's, dames en heren.

0: Nummer 6 in de lijst bij Radio Bij Utrecht. Bee Gees en Staying Alive. Ja, dat was groot. Dat was groot. En als je denkt dat je klaar bent met meezingen, nee hoor. We hebben er nog 5 te gaan voor je. Zo meteen op nummer 5, Dreadlock Holiday. Dreadlock Holiday van Tensie Z. En ook zometeen het regionieuws. Zo meteen zit Casper Kooi hier.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef. Ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten, want samen maken we Dirk de beste.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits, 99 cent. Die zijn lekker.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
10: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
9: Verwen jij je maar.
10: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
9: Maar mee?
10: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
9: Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Het is 1:55. Casper zit hier voor het regionieuws. We beginnen in Eemnes.
13: Ja, daar zijn opnieuw 2 auto's in brand gevlogen. De brandweer bluste eerst een auto en kreeg 10 minuten later alweer een melding van een 2e auto die in de brand stond. En die stond 400 meter verderop. In totaal zijn nu 7 autobranden in de maand tijd. En de politie denkt dat dit allemaal in brand is gestoken. En zoekt uit of het met elkaar te maken heeft. De politie is ook op jacht naar bouwers van geheime verstopplekken in auto's. Criminelen gebruiken die voor wapens, drugs en geld. Sinds begin dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Maar die verstopplekken zijn nu wel steeds moeilijker te vinden, zegt de politie.
14: We zien eigenlijk dat verborgen ruimtes in vervoersmiddelen van voor tot achter in de auto kunnen zitten. Dus ze worden ingebouwd in dashboards, ze worden ingebouwd in dubbele wanden, achterbank, in de bodem. In de middenconsole, dus eigenlijk op iedere plek die je kunt bedenken in een auto waar ruimte zit, daar zou een ruimte ontdekt kunnen worden.
13: Lange tijd waren bestuurders alleen strafbaar als er iets illegaals in die verstopplekken lag. Oekraïners worden verplaatst naar de tuin van het provinciehuis. Nu zitten ze nog in het provinciehuis. De tuin is een betere plek, want het pand moet worden opgeknapt. In die tuin komen tijdelijke woningen voor 5 jaar. Het gaat om 200 opvangplekken. En hondeneigenaren in Driebergen moeten de poep van hun beesten nu echt opruimen. Er heerst namelijk hondenziekte, meldt een lokale krant. Die is bij 2 honden gevonden. Die is niet alleen erg besmettelijk, maar die kunnen er ook flink ziek van worden. Denk aan hoesten, kotsen en diarree. Je kunt je hond er tegen vaccineren. Dan nog het weer. In de beeld is het de warmste dag van het jaar gemeten. We zitten op ruim 31 graden, 31,4. En het is ruim 10 graden warmer dan normaal. En het is dan ook benauwd. Hè. Nou, tegen de avond onweer, regen, hagel, zware windstoten. En in het weekend wordt het iets minder warm. Maar nog altijd wel maximaal 28 graden.
0: Dankjewel, Willem. Echt. Dan de verkeersinformatie bij Radio Utrecht. Je krijgt de meldingen van 20 minuten of langer. De A2, dat is Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 29 minuten extra reistijd. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knooppunt Oude Rijn en Knooppunt Lunetten door wegwerkzaamheden 20 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Knooppunt Gouwen. Daar is het wegdek in slechte toestand. Dat is blijkbaar in 1 keer. De rechte rijstrook is dicht. 24 minuten vertraging. De hoofdprijs krijg je op de A27 op dit moment. Dat is Utrecht richting Breda tussen Hagenstein en Werkendam. Daar 37 minuten extra reistijd. Zometeen, hij staat voor je klaar. Ze geven al kopjes. Tensie Z, Dreadlock Holiday op nummer 5.
15: Kom langs bij de Kroon Zonwering.
3: De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
16: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: Verkeersverwachtingen.nl.
18: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
17: Verkeersverwachtingen.nl.
19: Vanavond, 7 uur, 70s Disco.
20: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
19: De top 100 van 1978, met Erwin Peters.
20: Radio M Utrecht. Nummer 5.

0: Hier staat en de luidsprekers staan maximaal. En ik weet, Casper Kooi die is ook nog blijven. Die is ook nog even blijven zitten.
1: Ja, dit is mijn muziek hoor, dit.
0: Ja, maar jij staat ook echt als onze fantastische nieuwe nieuwslezer. Maar je hebt ook een shirt bij, palmbomen erop, een paar knoopjes los.
1: Precies, ik heb alleen mijn zonnebril nog op mijn bureau laten liggen. Maar dan is het plaatje echt compleet klaar.

zei. Hij werd aangesproken door een lokale bewoner aangesproken op zijn mooie zilveren ketting. Hij wilde die kopen, ook voor $1. Nou, wat ontaarde bijna in een handgemeen. Het eindigde gewoon in een fantastisch mooie plaat. Je moet dingen meenemen. En dan op nummer 4. Een bijzondere plaat blijft dat. Guus van den Dolder uit Westervoort die wil deze ook graag horen. En Gerda van Hekwijk bij Duurstede zegt... Ja, dit liedje zongen wij regelmatig voor onze aardrijkskundeleraar. We waren erg op hem gesteld. Ook als we vonden dat hij te veel huiswerk opgaf. Porsche slijmen. Dus ja, nou... Gewoon een mooi nummer, zegt Yvonne Hartings Maurik uit Maurik. En dan geïnspireerd op het thema uit de derde symfonie. Van Saint-Saëns. Ik heb het nooit geweten. Je kent hem zeker, Yvonne Keeley. Samen met Scott Fitzgerald, of andersom Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. Op nummer 4 in de top 100 over 1978. En het heet If I Had Words.

0: vergeven. We hebben er 8. Die ga ik nu bekendmaken. Frank uit de Meren stemde, of die wilde graag een Meatloaf Paradise bij de Dashboard Hide. Jeff Wayne, de Eve of the War. Jaap van S krijgt, je krijgt er ook nog eentje. We hebben er 8 in totaal die we gaan weggeven. En het is, even kijken hoor, ik pak even het lijstje. Ja, deze is het. Ik had de lijst. Koen van Tijl krijgt het. We hebben er nog. We hebben er nog meer. Even kijken, Koen van Tijl. Jos Langers uit Kamerik. Anyway, als je hem krijgt, je krijgt een berichtje thuis. Ida van het Hof, Velsen Noord, dankjewel. Michael Simonsen, dankjewel. Carla Keizer uit Baanbrugge. En dan hebben we ze alle 8 gehad. Dankjewel. We gaan toe naar de top 3 in de top 100 over 1978. Ben je er klaar voor?
1: De top 100 van 1978. Nummer 3.

Nummer 3 in de Top 100 over 1978. De 100 best verkochte singeltjes van 1978. Met op nummer 3 The Rivers of Babylon van Boney M. En dat was een dubbele A-kant, want op de B-kant stond Brown Girl in the Ring. Moet je nagaan, toen kreeg je nog waar voor je geld. Een Helma Heikamp uit Wageningen zegt: ja, ik ben geboren in 1981, maar ik heb dit nummer zo vaak gehoord als kind. Bij ons stond de radio always aan. Ik ben nu bijna 45 en ik luister nog dagelijks naar de radio. Ik ben gek op muziek. Een aanstekelijk dansnummer. Word nog altijd blij en een tikje weemoedig als ik die hoor, dit plaatje. En dat zegt Jacqueline. En dan, dames en heren, tijd voor nummer 2. Beide klaar voor. Ruud Corporaal uit Utrecht die zegt erover: eerst in 1966 en later nog een keer in de grote hit geweest. Ja, in 1978 deed het ook erg goed in de disco eind 70er jaren. Daar hebben we het over, ja. Een echte schuifelplaat. Ja, want op nummer 2 staat de Mighty Sparrow en Byron Lee. En al meer voor in de Top 100 over 1978. Nummer 2.

Only a fool breaks his own heart. We zijn er toe. We hebben er nog eentje. Hoe zag de top 10 eruit? Op nummer 10, Denise Williams, John Michael Mathis. En op nummer 9 hoor je Olivia.

0: Juist, op nummer 2, Mighty Sparrow en Byron Lee met, hoe heet dat liedje? Ja.
1: Only a fool breaks his own heart.
0: En dat was het.

0: De lijst, de top 100 over 1978. Ik ben Emel, ik vond het ontzettend leuk. Dankjewel voor de eer dat ik hem mag presenteren. Ik vind dat zo leuk ook, zo'n lijst. De 70's gaat door, hè. Vanavond ook. De 70's disco tussen 7 en 10. Dit is iets wat je niet wil missen. Dat geldt ook voor Art van Eldik zometeen. In Utrecht komt thuis bij Radio M Utrecht. We hebben er nog maar eentje. Als je niet hebt meegekeken, er kan maar één echt bovenaan zijn. We hebben het over 1978. We hebben het over Grease. Wat staat er natuurlijk op nummer 1? Natuurlijk.
1: Nummer 1. 1, nummer 1.

0: klein.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
11: Bijna weekend. Een hele goede middag op deze prachtige vrijdag. Deze snikhete vrijdag. Casper, hallo.
12: Hoi.
11: En jij hebt de hoofdpunten van het nieuws.
12: Goedemiddag. In het bos bij Leersum is een gewonde gevonden. Het is een vrouw die naar het ziekenhuis is gebracht. In Eemnes zijn vandaag weer auto's in brand gevlogen. De brandweer was net klaar en kon 400 meter verderop weer aan de slag. En er heerst hondenziekte in Driebergen. Het is nogal besmettelijk en honden kunnen er flink ziek van worden. Straks meer erover.
11: Nu de situatie op de weg. De meldingen vanaf 10 minuten. Begint op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een half uur vertraging. Ook een half uur op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden. A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren. 10 minuten. En dan de A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en knooppunt Gouwen. Een half uur. Het wegdek is daar in slechte toestand. Rechterrijstrook dicht. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Lexmond 10. En tussen Lexmond en Werkendam nog eens 20 minuten. Zometeen Sailor.
0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
17: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
18: Terug naar de jaren 70.
19: Door de komst van de grote vliegtuigen was de luchthaven Schiphol vooral in de zomermaanden te klein geworden. Nu is het stationsgebouw aanzienlijk vergroot en is er bovendien voor de jumbo's een extra pier bijgekomen. Aan die D-pier hebben de aviobruggen nu 2 slurven gekregen voor beide deuren van het vliegtuig.
20: De week van de 70's.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Goedemiddag op deze bloedwarme vrijdag 19 juni 2026. De dag dat de mussen dood van het dak vallen. We kijken zo eens hoe Utrecht zich daar doorheen slaat. En we gaan even buurten in Amersfoort. Dan waar wordt morgen massaal gekeken naar Nederland-Zweden op het WK. En we zitten natuurlijk nog steeds in onze week van de jaren 70. Hopelijk heb je genoten van de top 100 van 1978. Want dat was ook een historisch jaar. Want op 19 juni van dat jaar werd Glennis Grace geboren. En 16 jaar later wint ze de Soundmix Show door Whitney Houston te vertolken. Oh.

0: een strot. En toen was Glennis Grace dus pas 16. In de jaren 70 speelde het Nederlands elftal 2 WK-finales. En 2 keer ging het mis.
1: We hebben er toch in de tuin. We hebben er toch in de tuin.
0: Ja, zijn we er toch in getuind. Wat staat je nog bij van die WK's? Misschien was je er zelf al bij toen het in 1974 in Duitsland was. En hoe was de sfeer tijdens die toernooien van 74 en 78? De sfeer in Nederland.

0: Seekers op je radio. Radio M Utrecht, Back, Steal or Borrow. In onze week van de jaren 70. Een bloedwarme dag beleven we. Temperaturen ver boven de 30 graden in onze provincie. In de beeld tikte de thermometer de 33 aan. Tropisch warm dus. Zeker als de airco op school stuk is. Of wanneer je buiten moet werken als bouwvakker bijvoorbeeld.
1: Hoe is het om te werken met het weer?
2: Ja, erg warm natuurlijk. Dus je moet er wel goed voor zorgen dat je goed drinkt. Maar het is te doen, maar niet te lang.
1: En wat zijn voorzorgsmaatregelen die je allemaal neemt?
3: Gewoon zorgen dat je goed ingesmeerd bent. En proberen zoveel mogelijk in de schaduw te werken. Want als je eenmaal nu op het dak gaat staan in de zon, is het ook niet te doen.
1: En smeert er zich ook in?
2: Dat ben ik even vergeten. Ja, dat gebeurt wel vaker trouwens. Maar dat is wat het is.
1: En wanneer zeg je nou, het is nu echt niet meer te doen?
2: Over een uurtje. Dan ga ik lekker naar buiten. Dan ga ik lekker naar het water.
4: Ik ben mijn kleinzoon aan het ophalen. Die is vandaag wat eerder uit. En mijn dochter niet. Dus die kon hem niet ophalen.
5: Eigenlijk is het best wel fijn.
1: Ja, waarom?
5: Ja, het is gewoon fijn dat je een korte dag hebt.
4: Ja, de school heeft normaal airco. Mijn airco is kapot. En kan pas over een aantal weken gerepareerd worden. Dus nu hebben ze een tropenrooster.
1: Was het warm geworden in de klas?
5: Ja.
1: Ja, hè?
5: Ik vind het best wel chill, want... Ja, het is gewoon heel heet als je school hebt. Dus als je gewoon thuis bent met een airco is het veel beter dan hier rekenen en zo te doen.
6: En maandag weer het protocol, dus dan is mijn man aan de beurt. Dan gaat hij leuke dingen doen met haar.
0: En zo wordt dat afgewisseld. We gaan naar Amersfoort. Daar kan je morgen de volgende WK-wedstrijd van Oranje kijken. Op een heel groot scherm op het Lieve Vrouwenkerkhof. Nederland speelt morgenavond om 7:00 tegen Zweden. En Stichting Lieve Vrouwenplein die zorgt ervoor dat je die wedstrijd in Amersfoort aan de voet van de toren kunt bekijken. Mariska Jacobi, hallo.
7: Goedemiddag, wat een mooie introductie.
0: Ja, toch? Je hebt er zin in, hè?
7: Oh, de oranje koorts is hoger dan de temperatuur buiten.
0: Nou, dan is die echt behoorlijk hoog opgelopen.
7: Ja.
0: De voortekenen voor morgen die zijn eigenlijk perfect. Mooi weer, mooi tijdstip, mooie locatie. Hoeveel mensen kunnen erbij zijn?
7: Nou, op het plein kunnen ongeveer 4000 mensen. En afgelopen zondag waren er 2500. Dus mijn advies. Gewaarschuwd mens stelt voor 2. Kom op tijd. De bar is om 5:00 open. De wedstrijd begint om 7:00. Dus wees op tijd erbij. Want we zijn denken morgen dat echt op een gegeven moment zeggen... vol is vol. Dat toegangswegen worden gesloten. Ja, dan sta je buitenspel.
0: Ja, want het is wel zo dat je er op een gegeven moment echt niet meer bij kan. Dat wordt wel in de gaten gehouden.
7: Ja. Je hebt beveiligers. En je kan op een gegeven moment zien van, nou, dit is vol. Dus dan gaan de hekken dicht.
0: Ja, 4000 mensen. Het lijkt me als organisator ook best wel spannend dat allemaal goed gaat. Ben je daar ook zenuwachtig over nog?
7: Nee, we hebben afgelopen zondag hebben natuurlijk de wedstrijd gehad. Die ging gewoon tegen Japan. Dat was gewoon zo gemoedelijk, zo gezellig.
0: Ja.
7: Dat was één grote oranje zee met hostende mensen en... Totaal geen gedoe. Het was gewoon perfect.
0: Ja.
7: Fantastisch.
0: Nou, dat is top. Het wordt morgen ook weer een warme dag. Nemen jullie daar nog maatregelen voor?
7: Ja, we hebben extra water hebben we. Als je je bekertje hebt gekocht, dan kun je dat gewoon een beetje bijvullen. Dus daar hebben we wel rekening mee gehouden. En dat is ook de reden waarom we op een gegeven moment zeggen van het plein is vol. Dit is genoeg.
0: Ja.
7: Dus we hebben wel een hitteplan.
0: Ja, er is een hitteplan voor die wedstrijd. Ik weet eigenlijk niet, dreigt er ook nog onweer of slecht weer? Of hangt dat in de lucht? Zit je de hele tijd de buienradar te kijken?
7: Nou, daar heb ik dan helaas weer geen tijd voor. Maar ik weet wel dat de producent vanochtend met iemand heeft gesproken vanmiddag van zo'n weer online of een of andere de Peter Timof van nu. En die zegt van, het valt er morgen mee, want het wordt al iets minder warm. Dus het 22, 23 graden, wat hij vertelde. Dus nee, dat komt helemaal goed.
0: Nou, geweldig. Dan hopen wij op een heel mooi resultaat. Moeten we donderdagnacht 1:00 's nachts ja. tegen Tunesië. Is dat ook op het grote scherm in Amersfoort te zien?
7: Nee, daar krijgen we geen vergunning voor. En dat heel eerlijk tussen jou en mij, tegen niemand zeggen, ben ik daar wel blij om.
0: Ja, kan je lekker tukken. Ja, toch.
7: Nee, wij hopen gewoon dat we tweede of derde worden in de pool. Want dan zijn de tijden voor ons gunstig om. Want ja, de intentie is gewoon om alle wedstrijden te uitzenden van het Nederlands elftal. Ja, dat is natuurlijk denkbaar als het om 7 uur of 9 uur is. Ja.
0: Oh, als Nederland eerste wordt in de pool, spelen we dan weer in het hols van de nacht?
7: Ja, volgens mij wel.
0: Oh.
7: Volgens mij wel, dus dat is dan weer minder.
0: Nee. Oké, nou ja, hoe dan ook, we gaan dat allemaal beleven. Heel veel plezier morgen en iedereen die daar in Amersfoort gaat kijken. Je moet er op tijd bij zijn, hè?
7: Ja, kom alsjeblieft om 5 uur, want anders sta je denk ik buitenspel. En voor nu, hup, Holland, hup.
0: Mariska Jacobi, dankjewel.
7: Graag gedaan.

0: Jean-Paul Young, Love is in the Air, hier op Radio M Utrecht. Nog steeds onze week van de jaren 70. Ja, en in die 70's hadden wij toch wel twee trauma's te verwerken. Namelijk twee verloren WK-finales. En dan staat die eerste tegen Duitsland, waar we zo lekker snel op 1-0 kwamen. Ons nog vers in het geheugen, denk ik.
1: Kruis. En inderdaad heeft hij vast bij de Kruis. Gaat alleen door wordt neergelegd. En het is een penalty in de eerste minuut. Ja! Jongens, een penalty. Ik dacht dat het Heunis was, maar daar komt de penalty van deze zeven over Leiden. Nederland leidt in de tweede minuut.
0: Ja hoor, en toen waren we bijna wereldkampioen, maar toch niet.
1: Bonhoff en ik kom vandoor en daar is de voorzet. Daar Nederland weer een schietkans. Nederland voor 2-1. Zijn we er toch in getuind?
0: Ja, Herman Kuiphof, zijn we er toch ingetuind. Wat herinner jij je nog van dat WK? Misschien ben je wel naar Duitsland geweest destijds. Keek je hier in Nederland en weet je de teleurstelling nog goed? En misschien geldt wel hetzelfde voor het WK 78 in Argentinië met die bal van Rensenbrink op de paal in de laatste minuut. Trauma's, we moeten erover praten, mensen. Wat zijn jouw herinneringen? Stuur me maar een berichtje via de RTV Utrecht app. Zometeen het regionieuws met Casper over nieuwe beesten in Dierenpark Amersfoort. Je moet wel goed opletten, want de ene keer zijn ze grijs en soms ook weer beige.
2: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Half zes, het regionieuws met Casper. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. In het bos bij Leersum is een dode vrouw gevonden. Ze lag ergens tussen Leersum en Veenendaal en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er nou precies is gebeurd. In het centrum van Woerden wordt het samenscholingsverbod verlengd. Die is er al sinds maart. Jongeren gaven daar overlast en de gemeente is bang dat ze terugkomen. Andere maatregelen, zoals jongerenwerk, hebben te weinig opgeleverd. Door het verbod kunnen groepen jongeren makkelijker worden aangepakt. In onze provincie komt zelfmoord het minste voor in vergelijking met andere provincies, meldt het CBS. Vorig jaar maakten in heel Nederland ruim 1700 mensen een einde aan het leven. En dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Het zijn vooral mannen die het niet meer zien zitten. En in Dierenpark Amersfoort is er een nieuwe diersoort bijgekomen. Het zijn 3 Cubaanse valse chameleons. Nee, ze zijn niet echt vals, maar ze heten zo omdat het eigenlijk geen chameleons zijn. Het zijn hagedissen die net als de chameleon de ogen los van elkaar kunnen bewegen. Dat lukt jou niet, hè, Aard?
13: Nee.
12: En wat je ook niet lukt is dat ze ook van kleur kunnen veranderen. Maar het is wel iets minder spectaculair dan een echte chameleon. Want die kan allerlei felle kleuren doen. Ja, deze alleen wat saaie tinten als beige en grijs. kan het beest bekijken op rtvutrecht.nl. Er zal wel een foto van staan. En dan nog het weer. Warmste dag ooit, hè, in de jaar tenminste, is er gemeten. Ruim 31,4 graden is het geworden in de beeld. Warmer dan normaal. Nou, vanavond kans op onweer, regen, hagel en zware windstoten.
0: We zijn gewaarschuwd. Straks eens eventjes naar de details vragen bij Jordi Bloem, onze weerman. De files nu, A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette, 20 vanwege wegwerkzaamheden. A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg, een kwartier. Heeft te maken met een kapotte auto, de rechterrijstrook is dicht. A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen, 20 minuten. Het wegdek is daar in slechte toestand en de rechterrijstrook is dicht. De laatste, A27, Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten.
7: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
13: Verkeersverwachtingen.nl.
14: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
13: Verkeersverwachtingen.nl.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
16: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
17: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van
17: Bad & Body.
18: Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
19: Vanavond, 7 uur, 70s disco.
20: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
21: Utrecht komt thuis met Aart van

0: De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow hier op Radio M Utrecht. Ja, we gaan eens praten over twee trauma's. Het WK 78 en het WK 74. Twee WK-finales, twee keer verloren. En Gerard van Scheppingen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aad.
0: Ja, jij weet dat nog als de dag van gisteren. Maar ik begreep van jou net dat wij dat trauma van het WK 74... waar we de finale verloren van Duitsland... eigenlijk helemaal niet hadden hoeven beleven. Want we hadden ons eigenlijk niet moeten plaatsen, hè?
1: Nee, want die Belgen die scoorden een doelpunt in het Olympisch Stadion. Dat was tijdens een autoloze zondag.
0: Kwalificatiewedstrijd?
1: Een kwalificatiewedstrijd en die Belgen scoorden. En het werd buitenspel gegeven. Achteraf geen buitenspel, dus ik had ook nog van broer eraf kunnen lopen.
0: Ja.
1: Oh, beter.
0: Ja. Nou goed, wij gingen dus toch naar dat WK in Duitsland.
1: Toch naar het WK. Ja.
0: Ben je
1: er
0: geweest?
1: Ik ben er twee keer geweest. Ik ben geweest aan de wedstrijd Nederland-Bulgarije in de stromende regen. En ik was ziek, ik had een beetje angina. En ik kreeg van een Duitser een paraplu uit respect voor het Nederlandse spel.
0: Ja, was het
1: Want
0: zo mooi?
1: Het was zo mooi. Het was een nieuwe beleving, hè, met wingbacks, zoals ze tegenwoordig noemen. En alle spelers in de aanval.
0: Totaal
1: of
0: voetbal.
1: Jan Jongbloed. Totaal voetbal. En Jan Jongbloed, ja, die zat hier wel eens langs de Kromme Weidrecht te vissen. Dus die kwamen wij ook wel eens tegen. En ik ben nog naar de wedstrijd Nederland-Brazilië geweest. Een avondwedstrijd. En dat had in mijn beleving de finale moeten zijn. Want dat was echt beuken en erin gaan. En wat ze tegenwoordig doen, geen sterren.

0: Ja, viel het mee dus met jouw teleurstelling?
1: Nee, het viel helemaal niet mee. Maar ja, nee. Ik had er best wel moeite mee. Maar zo'n etalage geworden voor het Nederlandse voetbal. En en in 78 waren ze niet de beste. En toen zat ik tijdens de finale een concert van Brett in de Edehal met 159 mensen. En, want er kwam natuurlijk geen hond op dat concert.
0: Nee, dus, maar en, wacht even, dus jij hebt dit moment gemist.
2: Frans, de officiële speeltijd zit erop straks. Maar er is voldoende gelegenheid geweest om nu aan extra tijd toe te komen. Cornella heeft alle tijd, want hij heeft alle reden om dat te doen op dit moment. Rentenbrink tegen de paal! Rentenbrink tegen de paal! Jongen, wat was dat bijna de wereldbeker voor Nederland.
0: Stond jij dus in de Edehal?
1: Zat ik in de Edehal bij Brett. En David Gates ging de hele zaal na. Ik kreeg een hand van hem voor het bedanken. Dat ze toch gekomen waren. Ja. Dus dat heeft ook wel iets hoor, Aad. Ja. Het leven is allemaal niet zo saai hoor.
0: Leuk man. Nou ja.
1: Heerlijk.
0: Oké. Dat waren jouw herinneringen aan die twee verloren WK-finales.
1: Twee verloren WK's. Eén erger dan ander. 74 had ik moeite mee. 78 waren we niet de beste.
0: En dit jaar, wat denk je?
1: Oh, gewoon kwartfinale, joh. Ja, dat is wel leuk.
0: Okay. Ja. Nou, dan houden we daar rekening mee.
1: Ja, en misschien krijgen ze de geest wel, hè?
0: Je weet het maar nooit.
1: Je weet het nooit. Gerard. En ook dan wordt het weer gewoon maandag.
0: Altijd. Dankjewel, fijne avond.
1: Hey, tot ziens. Doei. Hoi.

Middle of the road. Sacramento. Zometeen een man die het hoofd koel heeft gehouden. De hele dag. Ondanks die hitte. Weerman Jordi Bloem.

0: Jordi, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Ja, ik zei net, jij hebt het hoofd koel gehouden, maar je bent nog wel even op het fietsje gestapt vanmiddag.
1: Ja, ik moest nog even de boodschap doen. Ik moest nog eventjes wat in huis halen. Ik denk, dat ga ik nu toch maar even doen. Een paar kilometer gefietst en ja, ik had wel wat zweet in mijn nek, maar ik vond het nog enigszins meevallen.
0: Ja, want het was niet zo vochtig?
1: Nee, ik vond het meevallen. Ik zie ook luchtvochtigheid, de relatieve luchtvochtigheden van ongeveer 50%, 40%, dat is nog relatief droog zelfs. Mede daardoor lijkt het ook zo te zijn dat we voorlopig nog geen onweer hoeven te verwachten. Dat is nu boven Limburg, daar is de lucht wel wat vochtiger. Komt ook vanuit België die onweersbui. En ik zie er ook eentje liggen, klaar liggen eigenlijk, ook wel voor Midden-Nederland boven Noordwest-Frankrijk. En er zit een beetje gepruttel in het rivierengebied. Dat schampt toch Midden-Nederland, maar dat stelt weinig voor. Vooral dat onweersgebied boven Noordwest-Frankrijk moeten we in de gaten houden. En we hebben in de beeld net geen dagrecord gehaald. En in Cabau wel. Dus okay. Dat is wel apart. Met 33,2 graden.
0: 33,2 in Cabau?
1: In Cabau, ja.
0: Kijk eens aan. Maar nog even over dat onweersgebied wat nu dan bij Frankrijk hangt. Wanneer gaat dat hier komen?
1: Ja, ik denk later vanavond zo ongeveer. Het kan op een gegeven moment ook nog een bijon gaan ontstaan. In de vochtigere, warmere lucht die ook boven Noordwest-Frankrijk zit. Onstabiliteit. Dus later vanavond, ja, het heel lastig te zeggen. Ergens tussen, nou, ik zeg 7 en 10 ongeveer. Okay. Lijkt het te passeren. Maar dat kan een uurtje vroeger of later zijn. En er zijn ook mogelijkheden dat het heftig kan zijn. Her en der, lokaal. Met wateroverlast, de slagregens, echt rukwinden. Daar moet je voor oppassen. En hagelstenen van een paar centimeter. Dus voorlopig nog code oranje voor Limburg van het KNMI. Maar ze zeggen er ook wel bij, daar ben ik ook wel een beetje mee eens, dat kan nog op meer plekken gaan gebeuren. Dus die is iets om in de gaten te houden. Ja. Sowieso zal er later vannacht, in de loop van de nacht, zal die kans op onweer weer afnemen. En dan krijgen we een hele plakkerige nacht, want de vochtigheid blijft hoog. Zeker als er regen gevallen is. In de steden niet onder de 20 graden. In de buitengebieden ongeveer 18 graden. Maar het is pas bij zonsopkomst.
0: Oké. Hoe ziet het weekend eruit, zaterdag, zondag?
1: Geen eens zo onaardig. Morgen lijkt het weer wat hogere luchtdruk in de buurt te komen. Dus dat onderdrukt ook de buienactiviteit. Kleine kans dat er toch nog een enkele bui ontstaat. Maar ik denk dat het allemaal wel meevalt. En met zonnige periode en een westelijke wind, we hadden vandaag een zuidelijke wind, zitten we in een mindere warme luchtsoort vanaf de Noordzee. Die is ongeveer 18 graden. De lucht die daar vandaan komt is minder warm. Dat scheelt toch wel graden, denk ik, want morgen halen we die 30 ineens in de middag. Denk ik aan zo'n 27 of 28 graden. De luchtvochtigheid blijft wel vrij hoog, dus het is niet meteen heel erg koel, maar het scheelt echt wel met vandaag. En zondag lijkt de middagtemperatuur ook nog net onder de 30 te blijven. Ja, en begin volgende week gaan we juist weer wat verder omhoog. Dus ja, die zomer die laat ons voorlopig niet los, Aard.
0: Oké. Jordi, dankjewel. Tot over een uurtje.
1: Tot strakjes. Hoi.
0: Ja, en het volgende uur ga je ook onze boswachter horen. Het gaat over maaien en hoe drones daarbij een steeds belangrijkere functie spelen. En natuurlijk de muziek uit de jaren 70. Alexander Curley, Albert Hammond en nu... The Eagles. Radio M Utrecht.

0: One of These Nights, de Eagles, hier op Radio M Utrecht. Tot 7 uur ben ik bij je. Utrecht komt thuis. Nu het NOS Journaal.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Zes uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is die er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 47 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Door het opgeleide geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezilkus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofragat alvast die kant op. Het schip ligt nu nog bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media leidt tot irritatie in Italië. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben ingestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni zelf reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt het in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranje Mars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, je weekend is begonnen. Je luistert naar Radio M Utrecht. De hoofdpunten van het nieuws, Casper.
10: Het samenscholingsverbod in Woerden wordt verlengd. Die is er al sinds maart. Jongeren gaven daar overlast en de gemeente is bang dat ze terugkomen. Het treinpersoneel staakt woensdagochtend in alle vroegte tussen 6 en 8. Maar de rest van de dag kan je er ook nog last van hebben, zegt de NS. En nu we het toch over het OV hebben. In Utrecht rijdt tram 22 momenteel niet door een wisselstoring. De verbinding tussen Utrecht CS en de Uithof ligt er waarschijnlijk de rest van de dag uit.
0: Op een aantal wegen in de provincie rijdt het ook niet of langzaam. A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, daar heb je een kwartier vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 10 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd, de weg is wel weer vrij. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is tussen Nieuwerbrug en knooppunt Gouwen het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is daar dicht, dat levert een kwartier vertraging op. Dan de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en knooppunt Everdingen. Een half uur door een ongeluk. De linkerrijstrook daar is dicht. Omrijden kan het best via knooppunt Deil over de A15 en de A2. En tot slot de A27 Utrecht-Breda tussen Noordloos en Werkendam. Daar ben je 10 minuten langer bezig. Zometeen Alexander Curley en Albert Hammond.
11: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
13: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeelhuisjes.nl.
14: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
17: voordeeluitjes.nl.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Terug naar de jaren 70.
20: Dames en heren, goedenavond bij Tros Sport en de wedstrijd van de week. Later in deze uitzending een interview met de vandaag door de KNVB tot bondsridder benoemde Johan Cruijff. Die over 10 dagen in het Amsterdamse Olympisch Stadion voor het laatst als actief voetballer in actie komt.
21: De week van de 70's.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Curly.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: I'll never drink again. Onze week van de jaren 70 hier op Radio M Utrecht. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Zometeen hoor je de Pointer Sisters nog. Tony Christie en Albert Hammond. En onze boswachter Olga Ekelenkamp met het antwoord op de vraag: wat hebben drones en het maaien van weiland met elkaar te maken? En verder herinneringen aan dat trauma van twee verloren WK-finales. Komt een berichtje binnen van Gerrit van Leeuwen. Die zegt: ik kan mij de ongelofelijke stilte op straat nog herinneren na de verloren finale in 1974. En de ernstige blikken van mijn vader en mijn oom. Ja, ik durfde verder niks te zeggen. En in 1978 kan ik mij die opzettelijke hensbal van Mario Kempes nog heugen. Zou nu gewoon rood zijn. En natuurlijk die bal op de paal van Rensenbrink. Nou ja, die wedstrijd had Nederland nooit, maar dan ook nooit gewonnen. Corruptie alom daar. Argentinië moest en zou wereldkampioen worden. Ja, wat herinner jij je van die verloren WK-finales in de jaren 70? Leuk als je een berichtje stuurt. Gebruik daarvoor de RTV Utrecht app. Komt het hier bij mij binnen in de studio? Look at me.

0: Ik ben niet gek, ik ben een trein. Albert Hammond hier op Radio M Utrecht. Het is 6:15. Je weekend is begonnen en ik ga praten met onze boswachter. Olga Ekerenkamp. Olga, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is juni, dan is het maai maand. En dat betekent lekker maaien, maar ook een beetje opletten.
1: Ook een beetje opletten, zeker een beetje opletten inderdaad.
0: Ja,
1: als je hoeft maar naar buiten te kijken, tenminste als je een beetje landelijk woont, dan zie je die trekkers wel gaan. En niet alleen de boeren gaan maaien, maar in sommige natuurgebieden wordt in juni ook al voor de eerste keer gemaaid. En inderdaad, dat klinkt heel simpel, maar er moet van alles gebeuren voordat er gemaaid gaat worden. En mijn collega's zijn daar nu heel druk mee bezig, dus ik dacht, nou, misschien leuk om daar iets over te vertellen.
0: Ja, nou, want jullie hebben ook land dat verpacht wordt aan boeren, hè? Natuurmonumenten heeft dat.
1: Klopt inderdaad. En die boeren die gebruiken dat land bijvoorbeeld als hooiland. Hè. Het gemaaide gras is dan voer voor het vee. En voordat een pachter kan maaien, maar dat geldt eigenlijk ook voor ons in de natuurgebieden. Voordat we gaan maaien moet er eerst voorgelopen worden. En met andere woorden, we moeten er eerst zeker van zijn dat er geen jonge dieren meer in de percelen liggen. En dan moet je vooral denken aan reekalfjes en jonge haasjes of broedvogels met kuikens. En tot vorig jaar gingen onze boswachters dan door het veld lopen om te kijken of ze jonge dieren aantroffen. En dat deden ze dan door op linie te lopen, zoals het heet. Dus in een lange horizontale rij met zo'n 3 meter tussen elke boswachter of vrijwilliger. En zo kwam je dan het hele gebied uit. Maar dat is niet makkelijk, want bijvoorbeeld reekalfjes die kunnen zich zo goed verstoppen met hun schutkleuren dat je ze echt bijna niet ziet. Zeker ook als je met je neus erbovenop staat.
0: Ja, het is bovendien best arbeidsintensief. Je hebt daar veel mensen voor nodig.
1: Je hebt er zeker veel mensen voor nodig. Of het kost heel veel tijd.
0: Ja, maar jullie hebben iets nieuws.
1: Ja, we hebben iets nieuws inderdaad. Ja, dat voorlopen dat doen we sinds dit jaar anders. We doen het namelijk met een drone. En dat is dus echt next level voorlopen. Die drone werkt namelijk met een infraroddetectie. En dat betekent dat als er iets warms, zoals het lijf van een reekalfje in het veld ligt, dan verschijnt er een rode stip op het digitale scherm dat bij die drone hoort. En dan weet je dus dat je daar absoluut niet mag maaien. En dat dronen, dat is ook wel leuk om te vertellen, dat moet 's ochtends vroeg gebeuren. Want er moet wel voldoende verschil in de temperatuur van de lucht en in de temperatuur van de dieren zijn.
0: Oh ja.
1: Als je dat nu zou doen, nou ja, dan ga je die dieren niet vinden.
0: Ja, en jullie gaan ook eerst luisteren in het veld.
1: Voordat we een gebied op reeën en hazen en zo gaan controleren, doen we ook nog wat anders. We gaan kijken en luisteren of er ook broedvogels in het veld zijn. En dat doen we niet met een drone, want een vogellichaampje geeft zo weinig warmte af dat je met een infraroodcamera dat helemaal niet kunt waarnemen. Dus dat betekent dat mijn collega's hiervoor wel het veld helemaal doorlopen en luisteren naar de alarmroepen van de vogels. En ze kijken ook waar de vogels opvliegen. En op dit moment moet je dan bijvoorbeeld denken aan graspiepers of rietgorzen, die allebei op de grond of laag bij de grond hun nestjes hebben. Maar dat verschilt ook een beetje in welk gebied je loopt.
0: Oké. Dan even dat maaien, want dat is nog wel een kunst op zich.
1: Ja, dat is echt een vak op zich inderdaad. En dan heb je ook met allerlei voorschriften en regels te maken. Om er eentje te noemen. We laten bijvoorbeeld 10% van de vegetatie, van de begroeiing staan. Zodat er voldoende ruimte is voor het dier om in te schuilen. En we maaien het perceel ook altijd van binnen naar buiten. Want dan kunnen de dieren ook weer makkelijker naar buiten vluchten. En een andere regel, we maaien pas later op de dag als het warmer is. Want voordat insecten en amfibieën zoals kikkers en salamanders en reptielen, bijvoorbeeld de ringslang, in beweging kunnen komen, dan moeten ze dus eerst opwarmen. Het zijn koudbloedige dieren. En als we later op de dag maaien, dan zijn ze in staat om te bewegen en kunnen ze dus vluchten voor de maaier.
0: Ja, je moet met best veel rekening houden, hè?
1: Ja, klopt. Nou ja, en nog even over het maaien. We rijden maximaal 7 kilometer per uur. Zodat die dieren niet verrast worden en echt de tijd hebben om weg te komen. En als het nat weer is of mistig, dan wordt er dus niet gemaaid. Want met natte vleugels kunnen insecten niet vliegen. En dan kunnen ze dus ook niet weggaan.
0: Kijk, en dan begrijp ik dat de vrouw of man op de maaimachine ook altijd goed in de achteruitkijkspiegel moet kijken.
1: Ja, klopt. Dat vertelde mijn collega van de week nog. Inderdaad, die kijkt, die is altijd aan het maaien, nu ook. En die kijkt altijd even achterom. En daar lopen altijd ooievaars. En als de ooievaars jagen op de vluchtende dieren, dan weet hij dat hij langzaam genoeg rijdt. Want als hij namelijk te snel zou rijden, dan hoeven die ooievaars helemaal niet te jagen. Dan schokken ze gewoon achter die trekker aan. En dan hoeven ze alleen maar die dode muizen op te pikken. Nou, dat is natuurlijk niet wat we willen.
0: Oké. Eén vraag nog. Waarom maaien we al in juni?
1: Nou, dat gebeurt lang niet altijd. Hè. Veel gebieden worden pas in augustus of zelfs later aangepakt. Maar dat maaien in juni, dat doen we om de bodem te verschralen. Hè, om voedselarmer te maken. Op voedselarme bodems groeien over het algemeen meer bijzondere bloemen en planten. Maar ook veel meer soorten. En daar komen dan ook weer verschillende soorten insecten en andere dieren op af. Dus het klinkt een beetje als een tegenstelling. Hè? Want bij maaien haal je natuurlijk alle grassen en alle bloemen haal je weg. Maar zo zorgen we wel voor een mooiere natuur. Met meer soorten dieren en planten.
0: Kijk, maaien. Het klinkt simpel, maar er komt heel veel bij kijken. En we weten er weer wat meer van. Olga Ekelenkamp, onze boswachter van Natuurmonumenten. Dank je wel en een fijne avond en een mooi weekend.
1: Ja, dank je wel.

0: Tavares. Don't take away the music. Doen we niet. Zometeen Les Humphrey Singers en de Golden Earring. En eerst het regionieuws met Casper. Dat begint in Woerden, waar het maar niet lukt om jongeren in toom te houden.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: Half zeven, het regionieuws met Casper. En wie jonger is dan 27 en met een groepje door het centrum van Woerden loopt, die moet oppassen.
10: Ja, want het samenscholingsverbod wordt verlengd. Die is er al sinds maart. Jongeren geven daar overlast en de gemeente is bang dat ze terugkomen. Andere maatregelen, zoals jongerenwerk, hebben te weinig opgeleverd namelijk. Door het verbod kunnen groepen jongeren makkelijker worden aangepakt. De politie heeft de jacht geopend op bouwers van illegale verstopplekken in auto's. Criminelen gebruiken die voor wapens, drugs en geld. Sinds begin dit jaar is het hebben en het maken van zo'n verborgen ruimte in je auto strafbaar. Maar die verstopplekken zijn nu steeds moeilijker te vinden, zegt de politie.
11: We zien eigenlijk dat verborgen ruimtes in vervoersmiddelen van voor tot achter in de auto kunnen zitten. Dus ze worden ingebouwd in dashboards, ze worden ingebouwd in dubbele wanden, achterbank, in de bodem, in de middenconsole. Dus eigenlijk op iedere plek die je kunt bedenken in een auto waar ruimte zit, daar zou een ruimte ontdekt kunnen worden.
10: Lange tijd waren bestuurders alleen strafbaar als er iets illegaals in zo'n verstopplek lag. In Amersfoort kun je morgen de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden op een groot scherm kijken. Dat is aan de voet van de toren van op de Lieve Vrouwenkerkhof. Zijn er eigenlijk maatregelen genomen vanwege het warme weer?
12: Ja, we hebben wel een hitteplan,
10: zegt de organisatie.
12: Extra water hebben we. Als je je bekertje hebt gekocht, dan kun je dat gewoon een beetje bijvullen. Dus daar hebben we wel rekening mee gehouden. En dat is ook de reden waarom we op een gegeven moment zeggen van ja, weet je, het plein is vol. Dit is genoeg.
10: Die wedstrijd begint morgenavond om 7 uur. En woensdag, dan rijden er geen treinen in de vroege ochtend. Dan staakt de vakbond FNV. Om 8 uur dan gaan de actievoerders dan weer aan de slag. Maar dan is de dienstregeling niet meteen op orde, waarschuwt de NS. Denk je, pak ik de bus wel? Dat heeft ook gezin. Ook al het andere OV rijdt niet. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Nou, het was een warme dag vandaag. Tegen de avond, nu zo'n beetje rond deze tijd, is er kans op onweer. Maar kijk naar buiten, dat lijkt er nog niet echt op. Regen, hagel en zware windstoten. In het weekend wordt het iets minder warm. Maximaal 18, 28 graden.
0: Situatie op de weg. Het is bijna gedaan hoor met de files. A12 Utrecht-Den Haag tussen Reewijk en knooppunt Gouwen. 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar in slechte toestand en de rechterrijstrook is dicht. En de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 20 minuten oponthoud door een ongeluk.
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
13: Verkeersverwachtingen.nl.
14: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
13: Verkeersverwachtingen.nl.
15: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
16: Vanavond, 7 uur, 70s disco.
17: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
16: Utrecht komt thuis met

0: Les Humphrey Singers. To my father's house. Radio M Utrecht, de week van de jaren 70. Ja, we moeten even twee trauma's behandelen. Namelijk twee verloren WK-finales, 1974 en 1978. Sjaak Steenkamer die stuurt een bericht. Die zat in 1974 op de middelbare tuinbouwschool. En hij liep stage in Denemarken bij een Deens bedrijf. En de baas van dat bedrijf had hem uitgenodigd de finale daar thuis te komen kijken. De finale was om 5:00 's middags en we werden daarom 3 uur verwacht. Eerst wat eten en drinken. Maar die baas had in die 2 uur zoveel aquavit op dat hij alleen de penalty van Neeskens heeft gezien en daarna geen bal meer heeft gezien. Die lag lekker te tukken op het bankie. Ja, dus die heeft dit moment alweer gemist.
1: Omloop en ik kom er door en daar is de voorzitter. Nu loopt Willem in de schietkant. Willem voor 2-1. Zijn we er toch hier getuind?
0: Ja, de 2-1 van Duitsland. We tuinden er toch in. Ja, Jaap?
2: Ja, echt wel. Goedenavond, Aad.
0: Goedenavond.
2: Hallo.
0: Ja, ja. Zullen we jou nog eventjes de pleister van de wond aftrekken?
2: Ja, doe het maar even heel hard, Aad.
0: Ja, wat weet jij er nog van?
2: Ja, heel veel. Ja, eigenlijk alles. Ja, dat zijn van die momenten dat zich gewoon in je geheugen gegrift. Zowel 74 als 78. Twee finales. De een konden we niet winnen en de ander mochten we niet winnen. Ja. Dus ja, zeker 74. Hè, dat je binnen 2 minuten, de Duitsers hadden nog geen bal aangeraakt. En dan krijg je al een penalty mee. Dus dat was helemaal euforie ten top natuurlijk.
0: Toen startte de Polonaise denk ik al in Nederland, of niet?
2: bij ons in huis bijna wel. Ik zat samen met mijn neef te kijken. En ik geloof dat mijn vader er ook bij was. En ja, dat was natuurlijk dik feest. Maar ja, dat ging ons gauw al je verloren. En die neef van mij, die moest die week erop, gingen ze met hun gezin op vakantie naar Duitsland.
0: Ja.
2: En dat is helemaal in alle stad. Ik ga niet en ze bekijken het maar. ach, wat een diepe ellende was dat ook. Ja, weet je, en het was eigenlijk gedoemd te mislukken door alle media-aandacht van de Zwembadparty enzovoort. En die Duitsers die hebben dat gewoon natuurlijk 100% goed opgepikt. En wat Herman Kuipel zegt, we zijn er gewoon ingetuind, wat daar betreft. Ja,
0: en een trauma was geboren dat dan pas in 88 een beetje werd uitgewist, hè?
2: Ja, echt wel. Ja, dat was het zeker, hoor.
0: Zeker,
2: ja, dat was echt heerlijk, ja.
0: En gaat die neef ook niet naar Argentinië?
2: Nee. Zie je later zelf weer inderdaad de andere finale te kijken. En toen dat verloren werd, zeker met het doelpunt van Rensenbrink, Achtman nog aan toe. Maar nee,

0: ze waren niet meer uit thuis gekomen of zo. Nee. Maar dat was ook een ordinaire schop en een rospartij ook, hoor. Echt,
1: ja, dat was letterlijk helaas bloed aan de paal daar.
0: Ja, echt wel.
1: Ja, tot slot even dit WK. Zie jij Nederland nog ver komen?
0: Nee. Ik ben bang van niet. Het is naar mijn idee nog niet echt een hecht team. Niet zoals we in 2010 en in 2014 hadden. Ik denk dat er nog wel wat bijgespijkerd moet worden. Ik hoop dat ze ver komen, maar als je dieper maakt, kijkt, denk ik niet dat ze heel ver. Ja, de tweede ronde en dan in de knock-out fase eruit, denk ik.
1: We gaan het beleven. Eerst morgen maar eens tegen Zweden.
0: Dat bedoel ik, eerst laten we eens even kijken. Maar ik denk dat het geen trauma voor me gaat worden, hoor.
1: Fijn. Dankjewel, Jaap. Fijne avond.
0: Fijne avond. Goedjes. Hoi.
1: Berichtje nog van Ina van der Borg. Die zegt, ja, in 1978 waren wij in Joegoslavië op vakantie. Zaten in een oud hotel in de lobby naar die finale te kijken. Argentinië en Nederland. Ik was net 2 jaar gestopt met roken. En ik zei nog tegen mijn man, als mij iemand mij nu een sigaret aanbiedt, dan ga ik helemaal voor gaas. Zo spannend was het. Nou, gebeurde gelukkig niet. En ik rook nog steeds niet. Klasse, Ina. Radio M Utrecht. Met de verhalen en de muziek. The Earring.

0: Dolly Parton. Jolien, Radio M Utrecht. Van Jolien naar Jordi. Dag Jordi.
1: Kleine stap.
0: Ja, het is
1: een avond.
0: Een kleine stap. Ja. Het weer. Laten we daar eens over praten. Want het was. Hoe warm is het geworden?
1: Ja, 32, 33 graden. Dat is dan op de officiële weerstations. Maar ik zag ook in versteende gebieden 35 à 36 graden. Dus, ja, dat is wel gloeiend heet. En bijvoorbeeld ook nog in Kamerik is het nu nog 32 graden. 32,4 was het zojuist. 33 was het maximum. Dat was even voor 5:30 is dat gemeten. Ja, en in Cabauw was het een dagrecord. Dus ja, dat toch wel een bijzondere dag.
0: Zo
1: eigenlijk.
0: Is dat, ja. Dan horen we al de hele dag, einde dag wellicht pittig weer. Zie je dat aankomen?
1: Nou ja, nog steeds kijk ik naar die bui. Die trekt nu in richting België. Een onweersbui boven noordelijk Noord-Frankrijk. En dat zou nog een potentiële zware bui kunnen worden die ook midden Nederland aandoet. Maar er zullen wel plekken zijn waar het wel weer meevalt, heb ik het idee. En dan bijvoorbeeld 5 kilometer op kan het spoken met harde windstoten, slagregens, echt van die tropische stortbuien en ook onweersactiviteit en hagel. En als dat gebeurt, een paar centimeter hagel. Dus dat kunnen toch wel schadebrengende buien zijn. Maar ja, dat zal niet in heel Utrecht zijn. En misschien ook net buiten de provincie. Dat is nog steeds een beetje lastig. En het zal ergens tussen 9 en middernacht zo'n beetje, zal dat zo'n beslag moeten krijgen, heb ik het idee.
0: Oké. Okay. Wel iets om in de gaten te houden. Ja. Dus, nou, laten we vooruitkijken. Want we krijgen denk ik een warme plaknacht.
1: Ja, zeker daar waar dan die buien zijn gevallen. En als dan met weinig wind uit een zuidelijke richting, ja, die hele warme lucht nog steeds wordt aangevoerd, ja, zal die temperatuur pas na middernacht zo'n beetje voorzichtig onder de 20 graden gaan komen. Als dat al gebeurt, ik denk dat eigenlijk pas morgen vroeg het geval is. En in de steden zal het sowieso denk ik niet onder de 20 zijn. Dus dat is echt wel zo'n plaknacht. Nog wat warmer dan afgelopen nacht. En dan morgenochtend, ja, dan is het denk ik best wel aardig weer. In de middag wat bewolking, maar ook dan schijnt de zon wel geregeld. Met een westelijke wind wordt er minder warme lucht aangevoerd. Het is misschien wel prettiger weer eigenlijk. De luchtvochtigheid ook iets lager, maar sowieso was die vanmiddag en ook nu nog zo rond de 40 à 50%. Dus de lucht is ook wel iets uitgedroogd. Dus een beetje woestijnachtige lucht zou je kunnen zeggen. Maar morgen is het allemaal wat minder warm. Is het wat meer te hachelen buiten met ongeveer 28 graden. Zondag een beetje hetzelfde weer eigenlijk. Dan weer een iets grotere kans op een enkele regen- en onweersbui. Morgen lijkt het wel mee te vallen. Dus kunnen we bijvoorbeeld morgenavond heerlijk zonder onweer in de warmte de wedstrijd Nederland-Zweden bekijken eventueel.
0: Kijk. Perfect voor de mensen die dat buiten gaan doen op de grote schermen. Zoals bijvoorbeeld in Amersfoort. Daar verwachten ze 4000 man. Dus
1: zo.
0: Het weer zal daar goed zijn. Dat is fijn om te horen. Dankjewel Jordi en een hele fijne avond.
1: Fijne avond, goed.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan.
3: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
8: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
9: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
8: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De week van de 70's.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: 70's Disco met Edwin Meerman.

Lost in Music. En wat een muziekwerk hebben we hier achter de rug bij Radio M Utrecht. Sister Sledge aan het begin van deze discoavond van de nostalgie, zou je kunnen zeggen. Douw komt terug op de dansvloer van destijds om deze mooie week dus nog even af te sluiten, zeg maar. Af te blussen, een toefje op deze heerlijke taart. Vandaag hadden wij de top 100 van 1978. We hebben verzoekplaten gedraaid. We hebben leuke gasten ontvangen deze week in de studio. We hadden allemaal korte jaarlijstjes. En gewoon vooral die muziek dus, ook die je niet overal meer hoort, kwam voorbij uit de jaren 70. En dit is dus allemaal dansbaar. En hier en daar ook wel een paar schuivenmomentjes ingebouwd voor de komende uren.

Dat was ook hele hippe muziek. Nog net in de jaren 70. Dus het staartje van de 70's, zeg maar. Hij gaat nog wel even door, maar hier laten we het nu bij. Hij draait vooral nog op 45 toeren. Rapper's Delight, de Sugar Hill Gang. Ook een beetje de vergeten namen die vanavond de revue passeren. Freddie James hadden we zojuist al. Direct Luisa Fernandez, horen van La Belle. En nu eerst terug naar die dampende dansvloer van 50 jaar geleden. De hete zomer van 1976. Dus dat was puffen. Met zeker ook dit warme stemgeluid dat erbij hoort. Van Lou Rawls.

Attila Bell nog in haar vorig leven. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Je mag ook gewoon Lady Marmalade zeggen. Dat past ook beter in mijn beeldschermpje. De 70s Disco. Je weet niet wat je hoort vanavond op Radio M Utrecht. Om deze mooie week van al die jaren 70 muziek af te sluiten. En zometeen hoor je van de Dolly Dots ook de nodige ladies hier die de dienst uitmaken. Ze waren er nog net, hè, in die tijd. Een van hun eerste staat klaar. En hier en daar ook wel wat vergeten namen. Ik had het al gezegd. Dit is er ook zo eentje. Instant Funk. Ken je deze nog? I Got My Mind Made Up.

muziek om te zoenen, zeg maar. Sylvester, het is niet eens oudejaarsavond. You make me feel mighty real. En dan is het nu wel tijd ook even voor een schuifelmomentje. Die we vanavond ook hebben ingebouwd om een beetje uit te blazen. Casey en de Sunshine Band, die hadden toen wat gas teruggenomen. Please don't go.

Een zee van muziek uit de jaren 70 hadden we dus de hele week op Radio M Utrecht. En zelfs een tangootje erbij vanavond in deze disco van destijds. Zometeen opnieuw eentje om te zoenen vanuit Frankrijk, de Big Bisou. En misschien sta je wel weer eventjes in gedachten in je favoriete disco. Dat zou zomaar ook Cartouche geweest kunnen zijn hier in Utrecht. Zeer populair, overal uit het land kwamen ze naar de Domstad om hier lekker te dansen. Bijvoorbeeld ook op deze van Donna Summer. Het was in 1977. En ze had het warm. I Feel Love.

la joue. Attention, sur la joue.

déchaîné sur le nez. Oh, pas de sou. Oh.

Niet alleen een reis door de tijd, maar ook door Europa vanavond vanuit Frankrijk. Deze eendagsvlieg die even voorbij kwam. Carlos was dat. En na achter vervolgen wij met deze 70s disco. Dan hebben we nog eentje van Boney M. Hebben we nog wel eens terug gehoord later, hè? Gotta go home.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: 70's Disco met Edwin Meerman.

Kwam uit zijn tenen en zo te horen. Alweer zo'n mooie naam, halverwege de jaren 70. Discotex en is Sexolet. En Get Dancing, dat is wat we hier dus doen vanavond. Ter afsluiting van onze week van de 70's. Nog even lekker dansen op al die muziek die vooral in de tweede helft van de jaren 70 zo populair was. En nog steeds goed meegaat. In dit uur ook weer een schuiven momentje. Deze keer uit de film Grease horen de US Corporation, zometeen Racy en ABBA ook op de discotour. Voulez-vous.

Imperials. We hadden vandaag de top 100 van 1978. Deze die stond er overigens niet in, maar die konden we dus vanavond dan mooi even meenemen. Who's Gonna Love Me? En Evelyn Champagne King, daarvoor ook nog die bruisende jaren 70. Vanavond nog even lekker nagenieten. En deze muziek is van Chic.

Lekker de hele avond meedansen met Radio en Utrecht. En misschien vroeg je deze ook wel aan bij je favoriete DJ van destijds. Was het nou Live of Leave Garrett? Maar dan begreep hij vast wel wat je bedoelde. I Was Made for Dancing op Radio en Utrecht. En daar is hij weer. Een schuifel momentje uit de film Grease. Danny over Sandy.

Dancing on a Saturday Night. Nou, dat gaat ook prima zo op vrijdagavond door met Radio en Utrecht. En Barry Blue was dat, hè? That's right. En er werd nogal wat geboogied in de jaren 70. Dit is ook nog een mooi voorbeeld daarvan. De Silver Convention. Ook bekend van Fly Robin Fly, maar dit was ook een grote hit voor ze. En nu zelfs in het goud, want precies 50 jaar. That's right.

En misschien had hij wel helemaal geen microfoon nodig om zich verstaanbaar te maken. Deze Joe Tex, Bumpen, dat was ook zo'n dansraasje.

De 70's, hè? Ain't gonna bump no more. Wat hier tussen haakjes staat, dat laten we maar even achterwege. Joe Tex. Ook hier en daar wat vergeten namen. Ja, de microfoons die mogen nu zelfs even helemaal uit. Want dit is het orkest van Barry White, vooral Love Unlimited Orchestra. En het volgende uur horen we hem nog wel even zingen ook, hoor. Maar nu dus zonder zijn stem, Rhapsody in White.

0: Boogie Wonderland hoor je er helemaal in terug ook. Hè? Dat is van diezelfde LP eind jaren 70. Earth, Wind and Fire. En dat vlammetje is nog niet gedoofd hoor. We gaan nog even verder nanegenen.
1: Turn the music up.
0: Maar denk wel een beetje om de buren. Hoewel het verleidelijk is om de radio wat harder te zetten. Met al die fijne hits. Uit die 70's die we vanavond dus nog even lekker op een rijtje zetten. Vooral van de dansvloer destijds. Hè? The Players Association.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een droom. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: 70's Disco met Edwin Meerman.

0: En ook dit krachtige stemgeluid hoort helemaal bij de dansvloer van destijds. Hè? De Tramps waren dat. We zijn er nog een uurtje met onze disco ter afsluiting van de Week van de 70's. We denken ook nog even aan Wim T. Schippers. Want je had op de buis in die dagen van Oekels discohoek.
1: Zeg, mag ik vragen wat het te betekenen heeft om hier ongevraagd aan alle aardigst liedje te komen opdreunen. Terwijl de discohoek nota bene niet eens begonnen is. Daar ik er nog niet was. Maar nu wel, nietwaar, Suzanne?
0: Ja, en die Suzanne die ik hier zie, helemaal naakt in beeld. Dat kon gewoon, hè? Zelfs na Hoepla ging dat gewoon door. We moeten er nu vooral om lachen. En dit is Sheila.

Barry White. In het vorige uur hoorden we hem al eventjes met zijn orkest. Zonder zijn stem, maar hier was hij ook nog even zelf te horen. What am I gonna do with you? De 70s disco is dit van Radio M Utrecht. Paul Nicholas daarvoor ook nog on the strip. En zometeen champagne. Komt ook nog een schuifmomentje aan. En dit zijn de Bay City Rollers. De oude hit van Dusty Springfield.

Ik had het al even over Saturday Night Fever. Nou, daar zijn de Bee Gees meestal nooit ver weg. Ook in dit geval, How Deep Is Your Love? Een van de schuifelplaatjes in dit uur. Ik heb er nog iets meer, want het is al wat later op de avond. Maar nu gaan we naar The Ritchie Family. Ja, dit is toch wel de beste in de stad, toch? Deze dansvloer.

De 70s disco en hopelijk kun je het nog een beetje bijbenen allemaal vanavond op je plateauzolen. Al Hudson en de Partners. We hadden vandaag de top 100 van 1978. Uiteraard kun je daar nog van nagenieten in de app en op radio en utrecht.nl. En ook in die lijst deze stem, Yvonne Elliman. If I Can't Have You, dat is er ook weer eentje uit Saturday Night Fever. En dit zong ze ook in die tijd. Een weerzien, dat is altijd mooi toch?

Hartman. Het was de opmaat naar Relight My Fire. Dat hoor je er ook al een beetje in terug, hè? Instant Replay op Radio en Utrecht. Een reisje door de tijd, over de wereld. En ook veel uit diverse Europese landen vanavond wat hier de revue passeert. We waren bijvoorbeeld al even in Frankrijk, Spanje. En dit is dan weer uit de Italiaanse keuken, 1979. Umberto

Michael Jackson, hier als begin twintiger nog. En een huzarenstukje wat hij afleverde, nog net in het staartje van de 70's. Op 33 toeren, ook de LP of The Wall. En ondertussen ook nog druk met Diana Ross en The Wiz Stars. Nou, dat waren ze bijna. Het is volbracht deze 70's disco van vanavond. Maar we gaan nog even door. Zometeen nog een hoop schuifelmuziek ook en de romantiek uit de jaren 70. Ik ben Edwin en ik heb er nog eentje. Russell Thumpkins Jr. heeft nog even snel het hoogste woord hier vanavond. Met de Stylistics.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tighem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs, met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En we gaan vanavond nog maar eens even goed afscheid nemen van de week van de 70s. Want de kroon op ons werk hier bij Radio M Utrecht was toch een beetje de top 100 uit 1978. En tegelijkertijd denk ik, ach, we kunnen het ook gewoon een beetje rustig afbouwen. Met muziek uit 10 jaar jaren 70. Van 1970 tot met 1979. Ze komen uit alle hoeken en gaten. En jij kan nog één keer mooie herinneringen ophalen aan die periode. En dan gaan we vanaf morgen weer gewoon lekker alle decennia erbij pakken. Maak het jezelf gemakkelijk, want het is ook nog eens een keer vrijdagavond. En ga mee op reis. Langs John Denver, Eric Clapton, Johnny Mathis, Lucifer, Frans Halsema en ook Gladys Knight en de Pips.
2: I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean.

0: Ook even dat hele mooie laatste stuk van Tears in the Morning meepakken van de Beach Boys. We hebben tenslotte de tijd. Het is avond, het is 10 uur geweest. En we zijn nog even aan het genieten van de week van de 70s. Met nu muziek van Gilbert O'Sullivan. And We Will.
1: It's over now. You've had

De Twijfels van David Cassidy op Radio M Utrecht. How can I be sure? Maar sommige mensen die weten het heel zeker. In het leven, in de liefde. En die zien niets dan schoonheid. En de schoonheid van de persoon van wie ze houden, die weten ze dan ook nog op muziek te zetten. Luister naar Eric Clapton.

Close to You, de Carpenters op Radio M Utrecht. De mooiste muziek hebben zij gemaakt in de jaren 70. En ik ben blij dat ik ze anno 2026 nog lekker mee kan nemen op deze vrijdagavond. Als jij luistert naar de

kosten nog moeite gespaard als Roger Whittaker muziek maakt. I don't believe in if anymore, hoorde je. Er komen twee liedjes aan die eigenlijk in het verlengde van elkaar zijn. Rose Royce hoor je zo meteen met Love Don't Live Here Anymore. En in aanloop daarnaartoe ga je luisteren naar het verdrietige House for Sale.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.